David Quinn, Born to Lose van zijn cd Letting Go. En het is zijn tweede cd. En hij zei van, nou, ik ga nou wat steviger werk doen. Wat minder de zachte country en wat meer de outlaw kant op. Nou, zo klinkt het ook wel. Van het Midwesten naar het diepe zuiden van Amerika, naar Alabama. Dan kom je in de sfeer van de Southern Rock, hoor je eigenlijk uit. De sfeer van de Allman Brothers en dat soort dingen. Capricorn, een heel bekend label uit het zuiden. En een die door volle bedoel heeft, dat was Randall Bramblett. Want die speelde saxofoon speelde hij meestal, maar hij bespeelde allerlei instrumenten. Speelde onder andere bij Sea Level, de club van toetsenman Chuck Leavell. Die ook wel bij de Stones speelde. Nou, dan weet je een beetje wat voor soort muziek hij voor moet stellen bij een cd van Randall Bramblett. Pine Needle Fire, dat is in een cd en door van Built to Last.

Ja, en toch hoor je die sudden sound, die hoor je er wel aan af van. Dit nummer van Randall Bramblett van zijn cd Pine Needle Fire. Student van Amerika, Alabama. Als je een jongere generatie vraagt om eens wat bluesmuziek uit te zoeken, dan kreeg je soms verrassende keus. Mijn kleinzoon die is 17 jaar en ik vroeg hem van, zoek nog eens een paar nummers uit die je in Harris Blues kunt draaien. Nou, hij kwam bijvoorbeeld dan met Hound Dog Taylor. Daar was ik niet opgekomen dat hij dat leuk zou kunnen vinden. Maar hij kwam er wel met. Hound Dog Taylor, een heel bijzonder man. Het bijzondere van Hound Dog Taylor is, die had 6 vingers aan elke hand. Die had een vergroeiing aan de hand van dat hij een stompje erbij aan had. Dus hij had 6 vingers aan zijn hand. En ja, daar hebben we in het begin wel gebruik van gemaakt, en met het spul later niet meer trouwens. Een man die geboren is in Chicago, een echte bluesman. Met dat kenmerkende harde geluid uit Chicago. Zijn meest bekende nummer, Give Me Back My Wig.

klassieker. Give Me Back My Wig van Hound Dog Taylor en de House Rockers. U 1901 Summer. Dat was de eerste LP van Hound Dog Taylor. En die kwam trouwens uit op het Alligator label. Dat is dus gesticht in 1901 Summer door Bruce Iglauer. En zij waren de eerste die door op Munk speelden. Harris Blues, daar luister je naar. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer hetzelfde nummer, maar in een andere uitvoering. En het origineel dat stamt uit 1951. Stiet bekend onder verschillende titels trouwens wel. Maar ik noem het maar even Rock Me Baby. Rollin' and Tumblin' wordt ook wel genoemd. Het is een nummer van Little Son Jackson in 1951. En de eerste versie die is heel recent. Van een nieuwe cd die net uitgekomen is. In 2021 zelfs. The Parlor van Alabama Slim. En Alabama Slim, dat is de naam van Milton Frazier. En die komt uit het zuiden van Amerika. Uit Vance in Alabama. Dat is echt nog de originele blues, zou je kunnen zeggen. Alabama Slim met Rock Me Baby.

klinkt old, maar het is nee. Rock Me Baby van Alabama Slim. Dit is uit 2021. Maar het nummer, het origineel, is veel en veel older. Is eigenlijk wel meer dan 70 jaar oud. Van Melvin Jackson, oftewel Lil Son Jackson. Uit 1951. Maar daarvoor werd het ook al eens in 1939. Ja, dan heet het vaak wat anders. Rockin' and Rollin'. En Roll Me Mama. Arthur Crudup, die zong het. Toen heette het Rock Me Mama. Big Bill Broonzy, die zong het. Maar de eerste die het op de platen zette, dat was Little Son Jackson. En dat heeft een hele andere uitvoering. Niet die zware, bonkige uitvoering, maar een beetje een country blues-achtige uitvoering van Little Son Jackson, Rock Me.

20 jaar oud, maar dat klinkt nog steeds hartstikke mooi. Little Son Jackson met zijn originele versie van Rock Me Baby. Uit 1951. En ja, het klinkt wel. Je kunt goed merken dat bijvoorbeeld Slim Harpo, een aantal jaren later, een jaar of 4 later, met I'm a King Bee, dat hij door heel goed naar geluisterd heeft. Het is dezelfde instrumentatie, dezelfde wat relaxte manier van zingen, die klobliekelijk in die te gebruikelijk was. Nou, iemand die dat ook oppikte, dat was Harry Musquet, Cuban and the Blizzards. Het afscheidsconcert wat er in Hilversum voor de VARA gebeurde. Ze hadden het op de setlist al, maar het kwam anders nooit op een LP. Maar in dat geval toen wel. Ik denk dat ze toen nog dachten dat het van B.B. King was, dat het van Muddy Waters was en dat het niet van Little Son Jackson was. Maar de uitvoering van Cuban and the Blizzards is lekker, is live. Rock Me Baby.

1974, opnemen in de VARA-studio in Hilversum met een bus vol Assenaren door op bezoek. Het afscheidsconcert van QB and the Blizzards, Rock Me Baby. Drie versies waren dat en de aanleiding was de neeste versie van Alabama Slim van de CD The Parlor uit 2021. Het origineel uiteraard van Little Son Jackson uit 1951 en van QB and the Blizzards uit 1974. Nou, we gaan weer naar de keus van de jongere generatie. Meestal is het de oudere generatie die de muziek bepaalt in dit programma. Maar een enkele keer een jongere generatie van een 17-jarige. En die kiest dan voor, heel verbazingwekkend, een nummer van Chris Stapleton. Die man die net uit de kom is met een nieuwe CD, Starting Over. Dit is wat een older nummer van hem. Het is van oorsprong een country nummer van Dean Dillon samen met Linda Hargrove. Opgenomen David Allen Coe. Maar dit is van de gelijknamige CD. Dit is van de CD Traveler uit 2015. Chris Stapleton met Tennessee Whiskey.

Ja, mooi nummer. Mooi schema ook wat er in dit nummer zit. We hadden het net een beetje over. Het klinkt een beetje als I Rather Go Blind van Fleetwood Mac. Uit de zumdige jaren. Maar dit is uit 2015 van de cd Traveller van Chris Stapleton. We gaan naar 1984. Toen kwam er een cd uit, of een LP was dat toen nog, die veel succes had. Met drie grote mannen erop. Johnny Copeland, Robert Gray. En er was nog een vierde bij, dat was Albert Collins. Dat was de man met de scherpe gitaar, zou je kunnen zeggen. Dus dat trio, Albert Collins, Johnny Copeland en Robert Gray, die brachten toen een cd uit onder de titel Showdown. Op het label van Bruce Iglauer, op het Alligator label. Waar we het eerder al een keer over gehad hebben bij het nummer van Hound Dog Taylor. Nou, het nummer van die cd Showdown, dat is een heel bekend stuk van de Texaanse gitarist T-Bone Walker. En dat is de T-Bone Shuffle.

Ja, toch wel uniek. Deze drie gitaristen met elkaar. Albert Collins, Johnny Copeland en Robert Gray. Met de nummer van T-Bone Walker, de T-Bone Shuffle. En dat al nog van een geweldige LP, 1984. Als je iets met de blues wil doen, dan moet je altijd luisteren een keer naar Showdown. Nou, van de blues naar de Americana. Maar we blijven wel een beetje in de bluesachtige sfeer. Althans, in de zin van dat het niet zo'n vrolijke CD is. De CD van Becky Warren. The Sick Season heet die. Becky Warren is een singer-songwriter die in 2018 een uitstekende CD gemaakt heeft, Undesirable. Maar dat bekwam haar in die zin eigenlijk niet goed, want vanaf haar jeugd kampte ze al wat met depressies en die CD die zullen promoten moeten worden. Dat lukt allemaal niet zo geweldig en daardoor raakte ze echt in een hele diepe depressie. En over dat hele proces, daar heeft ze eigenlijk een CD over geschreven. En ik denk dat de corona door ook niet zo geweldig aan bijenwerkt heeft dat ze zich goed voelde. Maar ze heeft wel een hele bijzondere CD gemaakt. De CD The Sick Season, Becky Warren en door van Birmingham.

Becky Warren met Birmingham van haar nieuwe CD, The Sick Season. Ja, je moet er niet al te zomaar bij wezen als je naar deze muziek gaat luisteren. Dan kun je beter naar Kees trouwens luisteren. We begonnen de uitzending met een nummer van zijn nieuwe CD, In My Prime. En hier nog een stuk, You're Killing My Love.

Kai Strauss met You're Killing Me van zijn nieuwe CD In My Prime. Daarmee zijn we bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in hand van Laurens Braams en met een bijdrage van Sander Blokzeil. We besluiten met een nummer van Quistone Kingfish Ingram. Een hele jonge fan, nog 22 jaar, maar een geweldige bluesman. Van zijn CD Kingfish 2019, It Ain't Right.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Bordevol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het is weer tijd voor de kerstnummers die alleen in deze periode relevant zijn. Anson Funderburk, dat is een bluesgitarist uit Texas. En hij werkte jaren met zanger Daryl Nulles, totdat deze Daryl Nulles solo verder ging. En toen werd Sam Myers uit Mississippi de opvolger. En hij schreef dit kerstnummer. Anson Funderburk en de Rockets, Sam's Christmas Blues.

Anson Thunderberg en de Rockets, Sam's Christmas Blues. John Prine, dat is een voormalige postbode die 's avonds in het clubcircuit optrad. En hij werd toevallig ontdekt door Paul Anka, die meteen een platenbaas tipte. John Prine hield er wel de bijnaam de Swinging Postman aan over. John Prine, Everything is Cool.

John Prine, Everything is Cool. Emmylou Harris werd ontdekt door Gram Parsons, die meteen het schitterende Love Hurts met haar opnam. En sindsdien is ze de meest gevraagde duettenzangeres in Amerika. Dit is een traditioneel kerstnummer, Emmylou Harris, The First Noel.

Emmylou Harris, The First Noel. Mike Morgan en The Crawl, dat is een bluesband uit Dallas, Texas, rond de voormalige motorcoureur Mike Morgan als gitarist. En de zanger is Lee McBee uit Kansas City. Hij schreef dit kerstnummer, maar hij had ook nog een eigen band, Lee McBee and The Passions. Mike Morgan en The Crawl, Christmas in Paradise.

Mike Morgan en The Crawl, Christmas in Paradise. Cobb Lund, dat is een populaire singer-songwriter uit Alberta in Canada. Hij was de frontman van The Smalls, de Cobb Lund Band en Cobb Lund en The Hurtin. En als soloartiest is hij momenteel actief in Canada, Amerika en Australië. Dit is een eigen compositie van Cobb Lund, Just Me and These Ponies for Christmas This Year.

Blunt, Just Me and These Ponies for Christmas This Year. Dwight Yoakam ging vanuit Kentucky naar Los Angeles, waar gitarist en producer Pete Anderson een heuse honky-tonk-ster van hem maakte. En we komen hem tegenwoordig ook steeds meer tegen als acteur in speelfilms. Dwight Yoakam, Run Run Rudolph.

Dwight Yoakam, Run Run Rudolph. Bill Kershaw, dat is een iets wat onderschatte Amerikaanse gitarist. Hij was jaren actief bij Commander Cody en hij heeft intussen een eigen band waarmee hij Americana, honky tonk en blues speelt. Bill Kershaw, Santa, Don't Pass Me By.

Bill Kershaw, Santa, Don't Pass Me By. Ronnie Fowles, dat is een singer-songwriter uit Texas. En Steve Earle en Gram Parsons waren zijn voorbeelden. En hij heeft zijn eigen studioband met bandleden van Jason Isbell, Rodney Crowell en Emmylou Harris. En dit is een eigen compositie van Ronnie Fowles. Everybody deserves a Merry Christmas.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Country Chapel van Travis Tritt is het album van deze week. En Travis Tritt is een succesvolle countryzanger uit Georgia. Hij had 5 nummer 1 hits in Amerika en ook nog 15 top 10 hits. Zijn debuutsingle Country Club stond meteen 26 weken in de Amerikaanse hitparade. Travis Tritt, like the father loves his son.

Travis Tritt, like the father loves his son. Paul Nelson is een Amerikaanse bluesgitarist die zijn eigen Paul Nelson band heeft. Hij speelde al bij Eric Clapton, Buddy Guy, Greg Allman en Johnny Winter. En hij was de producer van Joe Louis Walker, Mark Knopfler en James Montgomery. De zanger is Morton Fredheim, de Paul Nelson band, Christmas Tears.

Paul Nelson Band, Christmas Tears. Max Gomez, dat is een singer-songwriter uit New Mexico. Hij toert al door Amerika met Buddy Miller, Jim Lauderdale, Patty Griffin en Sean Mullins. Hij heeft intussen 2 soloalbums gemaakt en dit is een eigen compositie van Max Gomez. Season of My Memory.

Max Gomez, Seasons of My Memory. Wolfmail, dat is een gitarist uit Canada. Hij is al vanaf zijn 17e beroepsmuzikant en hij speelde op albums van Robert Cray, Prince en Albert Collins. Hij heeft intussen ook 8 soloalbums gemaakt. Dit is een nummer van Lowell Foulson en hij nam het op met basgitarist Brian van Gennep uit Australië. Maar deze van Gennep die moet Nederlandse roots hebben. Wolfmail, I want to spend Christmas with you.

Wolfmail, I want to spend Christmas with you. Old 97's, dat is een rock'n'roll band uit Dallas, Texas, met zanger Red Miller, die ook succesvol is als soloartiest. En de band bestaat overigens niet uit Texanen, alleen Red Miller komt uit Austin, maar de andere bandleden komen uit New York en San Francisco. Old 97's, here it is, Christmas time.

1997's Here It Is Christmas Time. Robbie Robertson was een geniale songwriter. Hij schreef bijna het hele oeuvre voor de band. En ook dit is een compositie van hem. The Band, Christmas Must Be Tonight.

The Band, Christmas Must Be Tonight. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Roscoe Corden, dat was een bluespianist uit Memphis. Hij groeide daarop met Bobby Bland en B.B. King en ze speelden samen in de Beale Streeters. Maar hij ging uiteindelijk naar Chicago en tekende daar een contract bij Chess Records. Dit is een eigen compositie van Roscoe Corden. Merry Christmas, everyone.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede middag en welkom bij Harry's Blues. Al voor de zesde keer de uitzending van Harry's Blues vanuit het Drents Museum voor de tentoonstelling Window of My Eyes en Blues in Heaven van Rudy Leukveld.

Vandaag hebben wij een bijzondere gast hier aan tafel. Want Arie Reinders uit Grollo is te gast in deze uitzending. En als je Arie Reinders aan de tafel hebt, dan kun je eigenlijk niet anders beginnen wat de muziekkeuze betreft dan met Just for Fun.

0: 1966 van de LP Desolation, Cuby in the Blizzard, Just for Fun. Arie Renders, ja, dit gaat helemaal over Grollo eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: En als geboren Grollo-naar, dan weet jij wel over wie het allemaal giet.
1: Ja, zeker. Dat weet ik zeker. Want dat kwam ook zo. Toen Harry die kwam in. Toen Harry in Grollo kwam, dus in. Toen hij dat huisje huurde.
0: Ja.
1: Dat kan ik nog wel even vertellen hoe dat zit. Want Harry die was vaak in Grollo. En hij wou graag in Grollo wonen. Nou, de Harmasje zegt van er is nog een huisje te huur in de Veurstreek. Hij zegt, moet je naar die boeren op vrede nemen? Nou, ik zeg, stap maar in en ga je met mij met. En dan gaan we even kijken wat die boer ervan zegt. Nou, ik zeg, ik heb hier iemand die wil de ruzie van je huren. Ik zeg, hij zegt, wie heb je gestuurd? Ik zeg, Hermas hier, caféholder. Nou, hij zegt, 25 gulden in de maand, niet afbreken en niet in de brand steken. Ik zeg, dan mag het.
0: Nou, zo is gebeurd.
1: En zo is gebeurd, ja.
0: Ja, zo kwam je aan de Veurstreek
1: te wonen. Zo kwam mij aan de Veurstreek te wonen. En toen zei ik tegen Harry, dan moet je ook even je buren kennen. Dus in de vertelling vooral van die buurman, ene buurman, die had een kind verwekt bij een andere vrouw. En zo, dat was nogal wat een robbel schandaal toen in die tijd in Grollo. En nou ja, en man later zei Harry, ik heb een liedje over geschreven zeggen. Nou, dat was Just for Fun, dus was, ja, ja. Dat was mooi, ja.
0: Ja, ja, maar Harm Hofstegen, de caféholder, kwam er ook in voor, hè?
1: Die kwam er ook in voor, ja. Hij noemde, want anders was dat de Kurwes natuurlijk. Hij zegt, nou ja, en dat was ook zo. Harm en Grietje, dat waren echt een vriend van Harry.
0: Ja, ja.
1: En eerst kijk je wel, wat ik aan jongens met lang haar en zo, weet je wel. Van, en ik woonde in Grollo wonen. Maar Harm en Grietje die waren ontzettend wies met die jongen. Grietje die heeft er zoveel bescheiden aan. Ze heeft gezegd van, trek je kleren eens uit en trek eens andere kleren aan en zal ik het wassen.
0: Yeah.
1: En ik kreeg eten met alles, weet je wel. Dus het was geweldig. Eerlijk worden, een mooie titel.
0: Jij bent geboren en getogen in Grollo, hoor.
1: Ja, ik ben in 1945 geboren in Grollo. Mijn vader die had een mijn vader en moeder die hadden een smederij. Ik had een zuster, die was 7 jaar ouder. Mijn zuster die woonde in Bijl, die is 7 jaar ouder als ik. En trouwens met Roland Mulder, die had al die een tapijtzaak en gediende toestand. Maar mijn hele leven heb ik in Grollo woond. En ik ben dus ik ben eerst als babyvader, maar die smid was.
0: Yeah.
1: Maar op een gegeven moment scheen de boer er allemaal met uit. En dan ben ik dus mijn loodgietersbedrijf begonnen.
0: Mm-hmm.
1: Met mijn vrouw. En daar hebben we 34 jaar aan met mannen 3-4 personeel. En toen was ik gezet van, dan kreeg ik suiker en toen had ik niet zoveel zin meer aan. Ik zeg, in 58, toen was ik 58, ik zeg, ik verkoop de zaak. Ja, dan zeg ik, ja, dit en dat kan het allemaal wel. En ja, ik zeg, maar het gaat wel deur. Nou, dat heb ik toen verkocht en toen ben ik dus, dat is alweer 12, 13 jaar alleen over. Dus ja. Ik ben nog goed zonder, dus het bevalt me goed.
0: Lekker op pensioen.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: We wilden hem terug en zo naar Grollo 1964.
1: Ja.
0: Toen was jij 20 jaar, zeg maar.
1: Ja.
0: Toen kwam Harry Muske, die kwam in Grollo wonen.
1: Ja.
0: Hoe werd er in Grollo ting aanking? Ting zo'n bluesmuzikant,
1: ja.
0: Zo'n popmuzikant.
1: Iemand niet zo leuk natuurlijk, hè? Want de mensen denken van, nou, wat doet die jongen daar? Laat ze maar gaan werken en zo, weet je wel.
0: Mm-hmm.
1: En dan wat lang hoor en zo harder dan in die tijd, ja. Maar dat is ook een probleem zo hangen. Toen ze allemaal Harry wel een beetje kennen, verscheiden mensen kennen wel. Ah, dat is wel een oorige jongen en zo. Die praat met iedereen en ging kapsonig en dit en dat.
0: Ja.
1: Dus en toen ging het eigenlijk wel goed, ja.
0: Ja, ja. Hij mengde zich wel onder de bevolking.
1: Hij mengde zich onder de bevolking en hij was heel vriendelijk en heel aardig en zo. Ja. En dat scheelde wel natuurlijk bij verscheiden. En dat was toch zo klaar, hè. Dat was toch zo rond.
0: Jouw eerste muziekkeuze, want een gast in Harry's Blues die maakt altijd zijn eigen muziekkeuze. Dat is een nummer van John Lee Hooker, One Bourbon, One Scotch, One Beer.
1: Ja, ja, die heb ik opgezegd omdat ik daar zelf een mooi nummer vind. Maar misschien was ook iemand wild van John Lee Hooker. En dit nummer hebben we dus ook al opgenomen. Maar die zong ook wel vaak op concerten en zo. Dan zong Harry dit met de band, zong ze dit ook. Door hem, ik vind het zelf ook wel een mooi nummer.

0: John Lee Hooker, 1966. De originele is trouwens van Amos Wilburn, uit 1953. Dat nummer is heel vaak gecoverd. Harry die zei het al, ook wel door Harry Musquet.
1: Ja.
0: Maar een van de bekendste covers is denk ik ook die van George Thorogood en de Destroyers. Harry, in 1964, toen kwam QB die kwam in Grollo op. Wanneer ben jij bij de band betrokken geraakt eigenlijk?
2: Nou, hij zegt tegen mij van, god Arie, die jongen komt altijd niet wachten en die wil altijd niet, wil je niet wel weekends met ons met, als chauffeur.
0: Okay. Maar
2: was niemand van die jongens die in de Ribéry zat, niemand. En nou, ik zei, dan moet ik even overleggen met mijn pa en moe. En als dat kan, dan wil ik dat wel, want die had nog geen probleem met. Dus zodoende ben ik chauffeur
0: van mijn. Bedoel, je was een zoon van de middenstander, zeg maar.
2: Ja.
0: En hij dan gaat optrekken met dat soort volk.
2: Ja, daarom, dat was nou niet zo eenvoudig in zijn dorp natuurlijk, hè. Maar toen ze Harry allemaal wat beter leren kennen, was dat ook allemaal wel goed. Maar ja, ik ging er wel veel met hem. Ja. Maar ik zat er vaak, in mijn vrije tijd zat ik vaak bij Harry in het boerderijtje.
0: Ja.
2: En er kwamen allerlei figuren kwam er rond en zo. Maar afijn, toen ben ik begonnen met te rijden. En de instrumenten waren wel in de boerderij. Maar dan moet je die jongens van Asnal en dan moet je ze overal wegzoeken. Maar er is wat. Als je dan naar Utrecht moet of je moet naar Gouda of weet ik veel, of Rotterdam. Overal moest je weghalen en dan weer terug en Harry en dan de instrumenten erin. En we zijn ook allemaal op zo op één manier, want je hebt een buzzie.
0: Ja, wat voor buzzie had je dan?
2: Nou, zo'n Volkswagen buzzie weet je wel, van denk die 65 en nog ouder, denk ik. Dus, en als je dan alles ingepakt was en iedereen met zo zitten, en dan kun je het net allemaal. Ik was nog niet zo kalibreerd dat ik nog ben, maar in ieder geval, dat ging allemaal net aan. Maar als je dan s'nachts terugkwam, alles inpakken en s'nachts terugkwam, nou, dan was wel... tip met tegenwind, dan kun je niet aan dat 65 zomaar kilometer per uur. Dus dan ben je uren onderweg, hè?
0: Ja,
2: riep je wel.
0: Ja, ja.
2: Dus in ieder geval... maar dan kwam je wel eens een muur of half, vier uur weer terug. Ja. En dan moet je de jongens in Assen brengen. Dan weer een Harry in Assen brengen.
0: En, maar gingen we dan ook nog een manager met of een road manager?
2: Nee. Ik heb, Jan was toen...
0: Jan
2: Venhuizen was toen manager, maar die heb ik zwart nooit zien. Die bemuidde zich als darm.
0: Nee.
2: Die heel wel wat optreden geregeld hebben, moe of wat.
0: Ja.
2: Maar hij bemuidde zich, verder bemuidde zich naar, maar ik heb zwart nooit zien, nooit.
0: En wie moest dan afrekenen met de zaal onder?
2: Nou, dat deed denk ik een van de jongens, want ik weet nog wel.
0: Okay.
2: Wij speelden in Oost-Resselse Brug. En dat was al die volle zaal, smiddags en s'avonds.
0: Ja, bij Van Dalen.
2: Het was een geweldig succes bij die boerenmenskies. We kregen door een soep en usmid en allemaal. En dan kregen ze voor die 600 gulden, weet ik wel. Nou, dat was toen al een boel geld in die
0: 600
2: tijden.
0: Voor twee optredens?
2: Ja, voor twee optredens.
0: Ja.
2: We vonden jullie al een boel geld, hoor.
0: Ja.
2: Nou, dat beurde Harry dan of zo, weet je wel. En dan dat werd een beetje verdeeld. Maar ja, de instrumenten moeten ook allemaal betaald. Hoe dat verder gaan, dan heb ik me nooit weer bemoeid.
0: En de consumpties moesten allemaal betaald worden?
2: Nou, die was er wel gratis, die was gratis, hè?
0: Oh, die kregen ze er gratis bij?
2: Ja, die kregen ze er gratis bij, ja.
0: Ja, ik kan me zo voorstellen, dat werd ook nog wel wat geconsumeerd.
2: Ja, behoorlijk veel geconsumeerd.
0: Toch?
2: Ja. Harry moest altijd wel een kratje bier staan en ook wel wat fris ik natuurlijk aan water en zo. Mm-hmm. Dat, dat was allemaal wel goed geregeld. Overal waar ze optraden was dat wel oké.
0: Okay. Ja, want one bourbon, one scotch en one beer. Dat gold ook wel voor hun, hè?
2: Ja, inderdaad, ja.
0: Leila van Eric Clapton, de akoestische uitvoering in dit geval, dat is ook een keuze van jou, Eric Clapton.
2: Ja, ik vind Clapton ook een man die zo geweldig goed gitaar kan spelen. Geef er niks van gitaar als je hem in hand geeft. Hij kan overal op spelen. En dat ben een van de toppers van de wereld. Hè. Ik kan maar zeggen, die je zo kunt gitaar spelen, dat vind ik klasse. En ik vind Leila een heel mooi nummer, ja.

0: De akoestische versie van Leila uit 1992 van MTV Unplugged. Maar het origineel dat was uit 1972 van Derek en de Domino's. En Clapton die schreef het nummer trouwens omdat hij was verliefd op de vriendin van George Harrison, op Patty Boyd. En het was puur liefdesverdriet waarom hij dit schreef. Heb jij het liefdesverdriet van Harry Muske ook mee te maken of niet?
1: Ja, toen hebben we toch dat nummer geschreven van Window on My Eyes.
0: Ja, Somebody Will Know Someday.
1: Ja, Somebody Will Know Someday. Ja, ik weet dat het ontzettend gelukkig was met 10 jaar lang met Miep.
0: Ja.
1: En daar was het ook goed kapot van. Ja, toen hoefde ik hem ook niet meer. En ik was echt, zo herken ik hem niet meer toen, dat weet ik nog wel.
0: Ja, ja.
1: Hij was echt, echt ziek van, ja. Maar ja, dat ging ook weer over. En hij bleef maar deurschreeuwen met Miep. Wel weer verschillende nummers en zo allemaal, weet je wel. Dus dat ging allemaal wel deur. Maar ja, ik weet niet hoe lang ze toen zonder zin hebben. Hij is ook weer een hele poos bij deze vrouw. Ja,
0: de laatste Davina.
1: Ja, Davina, daar heeft ook al meer dan 20 jaar bij was.
0: Zeker. En doorfum bij Mariska Kok natuurlijk.
1: Mariska Kok ook, ja.
0: Je vertelde net dat jij als chauffeur met de jongens metging. Je haalde het hele spul op, apparatuur en de jongens.
1: Ja.
0: Dan ging je naar een optreden toe.
1: Ja.
0: Was jouw functie alleen maar chauffeur? Je hoefde niet op te bouwen? Je was...
1: Nee. Ik hoefde niet altijd op te bouwen. Ja, ik sleepte wel hier allemaal wel. Ik was ook een sterke kerel. Ja, dus ik sleepte hier allemaal wel naar het toneel toe. Maar je moet zelf maar inplukken en alles en zo. Want ik kon maar zeggen, daar had ik geen kick op en alles snoeren. En die jongen werd precies iedereen met zijn eigen zelf klaarzetten en zelf inplukken. Weet je wel.
0: Ja.
1: En dan, dan samen weer allemaal weer naar die auto inslepen. En er was maar één manier, paste dat erin. Als dat iemand anders deed, dan kon het niet. Want je hebt volstand bezig. Je moet er met mannen 6, 7 wat erin. Ik kon maar zeggen... we zijn allemaal nog een handige kereltje, dus dat kan dat. Maar het is. Moet je nou niet meer aan denken, zo apart moet.
0: Nee, ik zit me dan een beetje voor te stellen van. Ja, nooit zo'n optreden, jong, allemaal hartstikke zwieter. Een bult de drank op, ongetwijfeld.
1: Ja, ook nog wel.
0: En dan moet je dan weer terug van Utrecht.
1: Ja, helemaal terug. En zie veel in slaap. En ik was de kap erbij, weet je wel. Ja. En dan zit je zo 2,5 uur, 3 uur te sturen. Dan ben je ook niet hard, gewoon 60, 70 kilometer. Ja, dat kun je niet. Nou, dan wil je de jongen gisteren naast brengen en dan weer terug. Nou, dat was wel eens 4 uur dat je weer terug kwam met boerderij.
0: Ja.
1: Zondag en dan verloren nog graag een 7 maag weer wel.
0: Ja.
1: En dan heb ik nog soms de pech, of geluk weet ik ook wel zeggen, maar dan heb ik langs om 3-4 meter voor de deur. Maar die was een beetje ontspoord. Die kwam naar Harry Muske, die was toen al en opkom en die was wel erg bekend.
0: Ja.
1: En Harry zei, dat wil ik niet, ik stuur ze direct weg. Ik zei, nee, die moet hier helemaal opwarmen hier in Ruzie. Ik zei, je hebt elkaar gelaan. Ik zei, dan kun je ze verder van zes wel weer wegsturen. Dan kun je ze met de eerste bus weer naar Arsenal station.
0: Oh, ja.
1: Nou ja, maar daar rulde hij niet van. Dan moesten ze eigenlijk niet te veel van hebben. Dat kwam meer van een met, hoor. Maar nou, zo hangt het dan, weet je wel.
0: Maar, met jouw postuur dan kun je ook wel een beetje een bodyguard wezen voor de jongens.
1: Ja, nou, dat heb ik ook wel best. We hebben ook wel eens in zaal optreden, zoals in Groningen ook wel. Ook zo'n trotje was er toen nog les had. Stond ik in het museum en daar zei er iemand tegen mij van, god, ik kom vroeger van dat trotje. Nou, ik zeg, dat vond ik altijd niet zo'n leuke tent. Ik zeg, want het publiek die was het toneel op en het was al een beetje agressief. Allemaal. Ik vond het helemaal niet zo leuk. Maar dan stonden we met mannen 6, stonden we ervoor en dan ging we wel goed.
0: Ja.
1: Allemaal wat grote kerels en ik ook ertussen. Ik zeg, dat viel er wel met. Maar. En ook speciale nummers, als ze die zingen, dan werd het publiek weer helemaal gek, weet je wel. En dan, dan was het toneel op.
0: Ja,
1: maar dan moest je tegen houden, want het was al niet zo dik loon en als ook naar rommel kapot maakt, dan kost het nog veel meer geld. En dat komt niet goed. Hè?
0: Nee, want waren die optredens, waren die een beetje ruig? Hoe gingen die optredens van Cube in the Blizzard?
1: Ja, nou, alle nummers niet, maar zeg maar nummers. Ik speelde toen ook wel een boel rock en muziek en zo, zoals Johnny B. Good en weet je wel, en zulke dingen. En, nou, dan ging er behoorlijk van weg, hoor. En gewoon hard dan. En zo, dan werd wat drankende man bij het publiek en dan, dan was het wat gek, hè? Dat zo gaat het dan, ouder. Ja.
0: En was er dan verschil in het publiek, als je dat zo over Nederland bekijkt?
1: Nou, in die tijd toen was het allemaal wel jeugd, hè?
0: Ja, ja.
1: Die nou inmiddels dus ook 60 bent, dat is al 55 en 60 bent. Maar in die tijd was dat was wel in trek, hoor, want we kregen toen overal volle zaal, hoor. Kijk, en toen, dan praat je alweer over later, maar toen had hij dus die Edison kreeg, toen was Grollo een bekend dorp in één keer, weet je wel.
0: Bezienswaardigheid.
1: Ja, en toen kregen ze ook met optredens ook veel meer publiek en zo.
0: Ja.
1: Dat scheelt toch wel.
0: Too Blind to See, dat is het volgende nummer wat hij graag wilt draaien in deze uitzending die live van
1: een mooi nummer,
0: het Drents Museum komt.
1: Ja.
0: Waarom is dat een mooi nummer?
1: Je bent in verschillende oefeningen.
0: Ja.
1: Ik weet ook of een van zijn eerste denk ik al, maar ik weet niet van wat Joris dit is. Maar in ieder geval, ja, ik vind het een mooi nummer. En dan, ik heb het nummer, dat zit dan vaak met Heijers, met een mondharmonica. Weet je wel, die ook overleden is?
0: John Le Grand.
1: John Le Grand.
0: Ja.
1: En met Peter van Soest als trompetist toen weer. Dat vind ik nog het mooiste nummer. Die draai ik nog wel vaak als ik in het museum sta. Dan draai ik die van malen 3-4 keer daar. Zo.
0: Ja, ja. Ja, ja. Dat is de latere versie.
1: Ja.
0: Dit is de eerdere versie met de blazers erbij.
1: Oh ja.
0: Omdat ben die later in Amerika toen bij je voegt.
1: Ja, zo, ja.
0: Cuban Blizzard, Too Blind to See.
1: Ja. All right.

0: De LP Too Blind to See uit 1970. Je luistert naar Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Opnemen in de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum met de gast Arie Reinders uit Grollo. Geboren en getogen in Grollo. Chauffeur van QB and the Blizzards in die beginperiode, zeg maar, Arie.
1: Ja.
0: Waren de mensen in Grollo nou een beetje... Zaten er wat liefhebbers van bluesmuziek bij eigenlijk? Of...
1: Nou, helemaal niet zoveel hoor. Nee, helemaal niet zoveel. Ik had ook nog nooit zoveel van bluesmuziek gehoord en dit en dat. Maar dan had ik, Harry heb ik dat, die heeft mij dat geleerd. Hij gaf me eens een LP van Erik Buidel. Hij zei, moet je die eens luisteren naar. Dat is een mooi nummer en zo. Er zitten mooie nummers op. En door heb ik echt, toen later gaan we mij nog eens een andere LP. En die heb ik nog steeds, geloof ik. En in ieder geval toen zeggen van, dan moet je het nou luisteren. En ja, en zo bedoelde ben ik van de blues gewoon al echt geworden. Want... ik vind gitaarmuziek sowieso al geweldig natuurlijk en een goede pianist ook. Maar zoals dit, nee, ik vind dat, ik ben echt van de blues. In de blues kun je alles kwijten. Je kunt je verdriet in kwijten, je vreugde. En als je van in de stress zit, draai maar eens, of in de auto, draai maar eens een bluesplaat. En je bent er zo weer bovenop.
0: Zo
1: denk ik erover, ja.
0: Ja. Hoe lang heb je dat gedaan eigenlijk, dat chauffeuren van de band van QB and the Blizzards?
1: Nou, en alleen maar weekends en dan een jaar lang. En dan, ik ben ook nooit meer in het buitenland geweest of zoiets. Maar ik heb wel... maar in ieder geval, later heb ik nog wel een keer weer reden, weet je wel. Toen was ik nog niet getrouwd. En toen was dus Herman Brood er ook bij.
0: Oh ja.
1: Die ook. Maar ja, dan heb je ook wat. Als je die ook moest zoeken in Assen. Maar dan wist je niemand waar Herman Brood was. Nou, dan moest je overal naartoe. En dan,
0: het was nog de tijd dat geen mobiele telefoons hadden. Dus,
1: helemaal niks. Nee. Ja. Beetje moe was er niet. In een café was er niet. Bij Jan Dekker was er niet. Nou, ik wist ook niet meer waar je zoekt. Maar dan moest je dat door naar zijn. Nou. En dan moet je dan weer een jak en dan moet je weer bijvoorbeeld in Holland te weten, weet je wel.
0: Lukte dat altijd?
1: Nou, we waren ook wel eens te laat. Maar ja, dat moeten mensen maar accepteren. En dat accepteren ze ook wel. Maar ze traden wel op bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb nog wel later wel eens gehoord. Dat vertelde Hans Kins mee. Toen was die chauffeur. Want dan, die jaar daarna naar Hans Kins Ribbewies. En die is toen chauffeur geworden.
0: Yeah.
1: En Hans zei, we gaan een keer naar richting Grauw of Jouwre, weet ik veel, die kant op. Met mijn spul. En misschien is dat echt ermee zeggen. En die tikte me achter in de kop aan. En ik tikte hem in de kop aan. En dan zegt hij misschien, dan moet je een keer maar opbouwen. Anders stap ik. Nou, dan ging ik dan pakken en dan stapte ik. Hij zegt, het is misschien eruit. Nou, Harry eruit. En ze riet verder. 2 kilometer verder. Ze denkt, we gaan toch maar weer terug, want dat komt niet goed zo.
0: Nee.
1: Is het er niet meer? Was het er iemand niet meer? Nou, het hele concert is overgegaan. Ze bent zo doorgegaan naar Assen. En ze zat heel bij Jappie Dekker.
0: Ja.
1: Ze hebben vooral, weet je wel. Ja, zo, dat interesseerde dan ook niks. Dat kan allemaal, hè.
0: Ja,
1: dat kan eigenlijk niet, maar je laat wel zo met mensen zitten natuurlijk, hè.
0: Ja.
1: Dat was wel even wat te veel. Jongens...
0: Het was niet altijd pijs en vrij.
1: Nee, moet je niet breken, nee.
0: Ja.
1: Nee, dat was ook wel eens trammelant, hoor. En heel gewoon in Harriën ook wel eens vaak lawaai, hoor. Dat is,
0: ja.
1: Ja, natuurlijk wel eens weer goed dat ik... Jongens, kom op, je bent een gezonde jongens en gezonde kerels. Ze zitten ook de zeuren en te zeggen. Maar ja, ze heeft dan allebei op een streep, weet je wel. En Harry was er ook maar zo. En, maar goed, zo ging dat dan alles.
0: Dat contact met Harry en ook met Eelco, zo, dat is wel een blim, ook door Norwell toch?
1: Jawel.
0: Hmm.
1: Ik zie ben wel een beetje trammelant in elkaar gaan. En jij weet het net zo goed als ik. En hij is toen nog bij de Golden Ear geweest. Nou, naar iemand die weer moet, dan was helemaal niks.
0: Hmm.
1: Want dit is natuurlijk ook een van de beste van de wereld. Zo is gewoon zo. Hij was een geweldige gitarist, die Eelco Gelle. Maar ja, ze waren het wel eens niet eens. Maar ja, later is dat wel... ja, dat is ook wel eens wat best met misschien een neurode gelijk dan nieuw door later. Toen er allemaal een nieuwe CD presenteerde of zo wat. Of een andere opening of andere of dit. Dan was er wel in zat van. Maar ja, omdat Eelco was ook nog zo aan de drugs. En er is een verkeerde man bij hem. Die zat hem voor zijn drugs. Dus het was allemaal niet zo pijs en vrij allemaal. Maar nou, de laatste jaren ging het toch wel weer goed.
0: Hmm.
1: En dat was allemaal prima. Ja.
0: Still Got the Blues van Gary Moore. Dat is jouw volgende keuze. Dat ligt misschien wel een beetje voor de hand. Want gitaarmuziek.
1: Ik heb altijd Timmy vrouw gezegd, want ik vind dit zo'n mooi nummer. Ik heb Timmy vrouw gezegd, als ik nog een keer kom overlieden, dat gebeurt echt een keer. Ik zeg, dan draai maar Still Got the Blues. Want dat vind ik een mooi nummer. Ik vind ook een geweldige gitarist natuurlijk, die Gary Moore. Maar ik heb een DVD van, er was een groot concert van Gary Moore. En hij had 2 gasten, Albert Hammond en Albert Collins. En die man die zegt dan in Engels van, where he come from, weet je wel. Van, waar komt zo'n man vandaan die zo kan gitaar spelen? Maar die man die tikt ongeveer in 4 minuten ongeveer, of in 1 minuut ongeveer 50 keer aan. En hij heeft 400 keer, weet je wel. Zo met zijn gitaar. Nee, daarom vind ik dat een heel mooi nummer van Gary Moore.
0: Still Got the Blues.
1: Ja.

0: De stevige gitaarblues van Gary Moore uit 1990. Man die beide navolgingen kreeg heeft later met mensen als Walter Trout en Papa Chubby en Joe Bonamassa en dat soort mensen. Een beetje de stevige kant van de blues. Dan ging hem terug naar Grollo, Arie Renders, de gast in deze uitzending. De aanwezigheid van Harry Musquet in Grollo in die tijd, 65 tot 71. Ja, dat heeft Grollo ook nog wel wat betekend, denk ik.
1: Ja, zeker wel. Ja, hij... ja. Dus ik kwam al die jaren dat ik er woonde, kwam ik er geregeld s'avonds. Ook gewoon in de week. En ik ben altijd bevriend met hem geweest. Maar voor Grollo betekende dat wel zoveel dat...
0: Er kwamen ook allerlei mensen op bezoek.
1: Ja, dat wel, ja.
0: Ja, toch?
1: Ja, er kwamen verschillende artiesten op bezoek. Ja. Ik heb hier wel niet illusie wat allemaal niet kwam. Maar heel veel, Van die BN'ers weer wel, allemaal televisiemensen en zo. En,
0: ja, maar er kwam ook een zwarte blueszanger uit Amerika, ja. die kwam naar Grollo.
1: Ja. Eddie Boyd. Ja. Eddie Boyd kwam. En dan weet ik nog wel, de jongens van Hofstede, die waren toen nog, zeg maar, een jaar of 7, 8 of zoiets.
0: De kinderen van de caféholder.
1: Ja, de kinderen van de caféholder. En die Eddie Boyd, die gaf die jongens een hand. En die jongen die keek direct naar een hand of ik zwart was, weet je wel. Ja, mooi was dat. Was prachtig.
0: Was de eerste neger in Grollo.
1: Was de eerste neger in Grollo, ja.
0: Ja.
1: En toen ze dus die 25.000 LP's verkocht hebt, van Groot naar Grollo was dat denk ik. Dat is een gasthuis zoeken, ja. Ja, ja. Kwam dus, John Mail kwam dus. Hè.
0: Ja, ja.
1: Ik stapte daartoe. Ik zeg tegen Harry Boris, John Mail. Ik zeg, moet je boven mijn handenbalk in zeggen. Zat hij boven mijn handenbalk, die John Mail weer.
0: Wat was hij bij toen?
1: Ja, dat was ik bij, ja.
0: Zo.
1: Ja, ja.
0: Dat is een mooie foto trouwens.
1: Ja, dat was een
0: hè?
1: Mooie foto, ja. Toen stond ik erbij. Ik zeg, zat boven mijn... Toen ben je allemaal en toen heb ze foto's gemaakt. Ze hebben die jongens ook boven erin gegaan en zitten daar.
0: Ja.
1: Maar ja, dan praat je ook over... 40 jaar terug, ja. Toen was er ook een jong kerel. Ja, die is nu 81.
0: Ja, maar die speelt nog altijd.
1: Die speelt nog.
0: Ja?
1: Ja. Ik had les de mensen in het museum en die zegt tegen mij van... ik had het over dat het John Mail was. Ja, dan ze les in Enschede in een optreden West. En hij had zo gezegd van... Nou, hij treedde 46 dagen eigenlijk op met 2 dagen rust.
0: Ja.
1: En dat het dus 81 was. Hij zegt, maar hij had wel gezegd van... Hij was op tijd gestopt met de drugs en met de drank. En dan kun je het volhouden.
0: Ja, ja,
1: ja. Maar ja, dan blijkt daar ook natuurlijk 3, 4 vrouwen mee voor de alimentatie maar naar betaald. Dus hij mag ook nog wel even deur, denk ik.
0: Hij heeft een beetje een duur leven.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Muddy Waters, dat was een... Harry had op zijn slaapkamer een aantal foto's hangen van mensen die hij bewonderde.
1: Ja.
0: Dat was John Lee Hooker.
1: Ja.
0: En dat was B.B. King. En dat was Muddy Waters.
1: Ja.
0: Het volgende stuk wat jij u gezegd hebt, dat is van Muddy Waters.
1: Ja, ja. Ja. Hij had altijd over, ik heb in Grollo over die verteld toch, ik zei, misschien die had ook van Muddy Waters. Nou, ze keek me aan, ja, de Noord van gehoord, weet je wel.
0: Nee.
1: Ik zei, ik heb een CD van gehoord, of een LP, ik weet niet meer van Muddy Waters. Ik zei, maar die is hartstikke goed. Ik zei, misschien vind je die ook, die vind je ook geweldig goed. Net als, hij vond Jolly Hooker goed, net wat je zegt.
0: En Howlin' Wolf van de
1: Ja, Howlin' Wolf ook, ja. En Muddy Waters ook. En daar heb ik ook wel wat nummers van overnemen, ja.
0: Man is Boy.
2: Oh yeah, everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: Man is Boy van Muddy Waters uit 1954 is het opgenomen in Chicago. En bijzonder eigenlijk dat Little Walter, de vaste mondharmonica speelde, die speelde hij niet op met. Want die was toen net 14 eigen platen op tournee. Oh, ja. Man is Boy is eigenlijk een reactie op een nummer van Bo Diddley, I'm a Man. Daar reageert hij ook op. En ook nog een beetje op Hoochie Coochie Man van Willie Dixon. Dat zit allemaal in dit nummer.
1: In het nummer verwerken.
0: Ja. En dat Chicago, daar binnen wij, Harry en ik, ben daar in 1999 geweest. Samen met de filmer Willem van der Linden. Ja. En mooie filmpjes daarvan, die ben hier op deze tentoonstelling allemaal te bekijken. Dus des te meer reden om hier een keer naartoe te gaan.
1: Ja, ja.
0: Van 1964 tot 1971 heeft Harry in Grollo gewoond. In het boerderijtje wat nou het Cube in the Blizzard Museum is.
1: Ja, ja.
0: Toen hij daar weggegaan is, toen hij naar Assen toe gegaan is. Eerst naar hem is naar Amsterdam en toen naar Assen toe. Ben jij hem toen blijven volgen? Hebben jullie contact onderhouden?
1: Ja, eerst het tijd niet zoveel, hè, want wij waren toch gewoon vrienden voor het leven. Maar dat is, kijk, Harry word je niet zo goed bevriend met, maar je moet geen capsule zijn met Harry. En Harry was, dat was een jongen van een hele doorgewone jongen. En hier die met veel lawaai en capsules komt, dan is het er zo over bij hem.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik was direct vriend voor het leven. Maar later wel, ik kan maar zeggen, want toen. Ik was altijd bij het biljart met Jassie in Rollen en daar had hij ook nog een paar keer bij geweest. Maar ja, dus, toen woonde alleen Rollen. Hè. Toen woonde alleen Rollen, maar dan ging bij woensdag smiddags. Toen belde. Toen ben ik gewoon dinsdag s'avonds biljart. Egbert was ook bij biljart en Strooier.
0: Ja.
1: Nou, nee, zoveel drank had ik één niet meer zondag weer met duurste millimeter werk met die computers en met die draaibank en zo. Ja, dat lukt niet, dus ik neem een vrije dag. En dan kwam jullie mee, in de middag hulde mee op. En dan hulde bij Harry op. En dan gingen we Drenthe verkennen, dan gingen we door even een kop koffie drinken, door een gebakken visje eten, weet je wel.
0: Ja, ja.
1: Heel gezellig, dan vertel je wat over elkaar en wat je allemaal beleefd hebt en dit en dat. Maar ook Drenthe, ik heb een plek in Drenthe geweest waar ik naar Noord-West was en zo.
0: Ja.
1: Nee, dat was hartstikke leuk. En, maar jij moest dan een uur of half vijf, hij moest wel weer eten komen. En we zijn een uur of half vijf moesten weer thuis winnen. Dus, maar dat was een mooie tijd, dat hebben we een paar jaar gedaan. Dat was hartstikke leuk en heel gezellig, ja. Heel mooi.
0: Missie Pastoor dan ook een nummer van de laatste cd van Harry.
1: Ja.
0: De cd Cats Lost uit 2009 over de low country blues. Over de blues in Nederland.
1: In Nederland,
0: de blues in Drenthe.
1: Ja,
0: dat past er eigenlijk wel goed
1: samen
0: bij.
1: Samen ook met Louis. Hè?
0: Ja, dat was met Louis.
1: Louis zegt toen, meen ik altijd, een keer zei, je moet een nummer maken over je eigen in de buurt. Of over je vriendin of weet ik veel wat. Maar zo weet je wel. En zo is dat die cd tot stand komt natuurlijk. Hè?
0: Low country blues.
1: Ja.

0: Low Country Blues uit 2009 van de CD Cats Lost. Arie Renders, we zijn bijna aan het eind van, van dit programma. Hoe herinner jij je Harry Muskee het meest? Als blueszanger of als mens?
1: Ik herinner me het meeste als mens. Ik, ik ben vanaf 1964, nog iets eerder eigenlijk, ken ik hem. En, niet dat we mijn koor al heel verloren, maar zeg mijn koor ook een half jaar zo van niet. Maar ik ben bevriend met hem voor het leven en wij mochten elkaar. En hij waardeerde ook dat ik toen een jaar chauffeur bij de West ben en zo wat. Daar vraag ik ook niet, heb ik nooit cent voor gehad, dat hoef ik niet. Ik vond zelf ook plezierig en mooi. Maar ik vind, als mensen spreken mij nog veel meer aan. Want het is een gewone jongen, een lieve jongen vind ik het. En ik heb zijn bruiloft nog meegemaakt en is ook zijn begrafenis. Erg jammer dat hij er niet meer is. Want we hebben er wel een. Hij heeft Grollen op de kaart gezet, hij heeft Drenthe op de kaart gezet. Het was een man. Ja, die zal ik nooit weer vergeten.
0: Nou, echt. Dan besluiten we door met haar. Ja. Dankjewel voor de aanwezigheid in deze uitzending. Techniek van deze uitzending was in handen van Björn Brouwer. Samenstelling en presentatie Albert Haar. Blues is geregeld op de radio bij Radio Drenthe. Elke werkdag tussen 7 en 8 uur soms. Dan ben er herhalings van de reizen die Harry en ik naar Amerika maakt hebben in 1993 en in 1999. En volgende week dan ben wij er weer met een nieuwe uitzending vanuit het Drents Museum. En dan is Jenny Gans te gast. Jenny Gans, die ook geregeld in de Grollen kwam en die Harry Muskee ook van nabij middenmaakt heeft. We besluiten met een nummer van Walter Trout en dat is de gitaarblues. Waar mijn gast Arie Reinders, Barre van Hol, denk ik, met een old nummer. Een old nummer van T-Bone Walker, Dust My Broom.

0: Alleen Stad Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Rap Notes, dat was de oprichter van de band Steeler's Wheel met Gary Rafferty en Joe Egan. Later maakte hij deel uit van Lindisfarne en uiteindelijk werd hij producer van muziekprogramma's bij de BBC. Rap Notes, Let the Candlelight Shine.

Rap Notes. Let the candlelight shine. Pat Kane, dat is een singer-songwriter en politiek activist uit Schotland. Hij was rector van de University of Glasgow. Hij was columnist van de Glasgow Guardian, presentator van BBC talkshows, oprichter van de zondagkrant Sunday Herald en strijder voor een onafhankelijk Schotland. Met dit nummer scoorde hij hoog in de Schotse hitparade en het werd opgenomen met de Engelse band Button Up. Pat Kane. I can't change it.

Pat Kane, I Can't Change It. Amos Stewart, dat is de voormalige gitarist van de Average White Band. Hij begeleidde Aretha Franklin, Chaka Khan en David Sanborn. Hij was basgitarist in de band van Paul McCartney en hij maakte deel uit van Ringo Starr's All-Star Band. Daarna schreef hij ook nog nummers voor Smokey Robinson, George Benson en Diana Ross. Amos Stewart, There Will Always Be a New Tomorrow.

Amy Stewart, There Will Always Be a New Tomorrow. De band Cosmic Rough Riders stond al in het voorprogramma van The Black Crowes, Stereophonics, Paul Weller, Robert Plant, Lenny Kravitz en U2. En op dit nummer doet Joe Walsh van The Eagles als gastgitarist mee. Cosmic Rough Riders, When I'm Away From You.

Cosmic Rough Riders, When I'm Away From You. Dean Ford was jarenlang de zanger van de band Marmalade en hij vertrok naar Amerika om daar aan een solo-carrière te beginnen die echter hopeloos mislukte. Hij runde enige tijd een bar, dat was ook geen succes, en toen eindigde hij in Amerika als taxichauffeur. Hij nam dit nummer op met de Sensational Alex Harvey Band, Dean Ford, Dancing in the Rain.

Dean Ford, Dancing in the Rain. Andy Fraser werd als jongen van 15 jaar al benaderd door John Mayall, maar hij bedankte voor de eer, want hij begon toen met zanger Paul Rodgers de band Free. En voor die band schreef hij de hits All Right Now, My Brother Jake en The Steeler, en later schreef hij ook nog nummers voor Robert Palmer, Joe Cocker, Rod Stewart en Paul Young. Andy Fraser, Standing at Your Window.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Lavette van Betty Lavette is het album van deze week. En Betty Lavette woont tegenwoordig in West Orange in New Jersey met haar echtgenoot, zanger en antiquaire Kevin Kiley. En ze wordt op dit album begeleid door drummer Steve Jordan, gitarist John Mayer en organist Steve Winwood. Betty Lavette, It's All Right.

Betty LaVette, It's All Right. De McCluskey Brothers, dat zijn Ken en David McCluskey. En die lopen al een tijdje mee. Ze begonnen in de punkband Raw Deal. Later hadden ze de folkband The Bluebells. En de McCluskey Brothers, dat is meer een mix van Americana, folk en tearjerkers. De McCluskey Brothers, Where Do You Guilty Go?

The McCluskey Brothers, Where Do The Guilty Go? Bonnie Tyler, dat is een rockzangeres uit Wales, ze maakte 84 albums, had 38 hits, waaronder 5 nummer 1 hits, en ze heeft ook 5 kinderen, want ze heeft niet stilgezeten in haar leven. Frankie Miller, dat is een Schotse rockzanger. Hij werd in 1994 getroffen door een beroerte. Hij lag 5 maanden in coma en toen hij wakker werd, werd het al heel snel duidelijk dat hij nooit meer zou zingen. Bonnie Tyler en Frankie Miller, Tears.

Bonnie Tyler en Frankie Miller, Tears. Radio Sweethearts, dat is een Britse country rock band met zanger en drummer Francis McDonald. En Gram Parsons stond model voor deze band. De band stond al in het voorprogramma van The Mavericks en Steve Young. Radio Sweethearts, Fallen in Love with You.

radio sweethearts falling in love with you. Na Steam Packet, de Jeff Beck groep en The Faces, werd Rod Stewart al snel een megaster. En dit komt van zijn album A Spanner in the Works. Rod Stewart, You're the Star.

Rod Stewart, You're a Star. Miller Anderson, dat is een ervaren zanger en gitarist. Hij speelde al bij de Keith Hartley Band, de Spencer Davis Groep, Broken Glass, The Dukes, Mountain, Savoy Brown, Chicken Check en het John Lord Blues Project. En hij maakte ook al 8 soloalbums. Miller Anderson, In My Own Crazy Way.

Miller Anderson, In My Own Crazy Way. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. De Nimmo Brothers, dat zijn twee broers, Stevie en Alan Nimmo uit Glasgow. Ze hebben ook allebei hun eigen band. Alan Nimmo heeft King King en Stevie Nimmo heeft zijn Stevie Nimmo Trio. En ze komen eigenlijk uit de Blackwater Blues Band en ze blijven de Chicago Blues eeuwig trouw. De Nimmo Brothers. I know why the sun didn't shine.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: In 21 afleveringen hebben Harry Musquet en Albert Haar verslag gedaan van hun muzikale zoektocht door het zuiden van de Verenigde Staten. In mei en juni van het vorig jaar reisden ze in 4 weken ongeveer 8000 kilometer op zoek naar de wortels van de blues. Houston, New Orleans, Clarksdale, Dallas, Austin, San Antonio en weer terug in Houston.
3: Nou ja, ik heb hier een fantastische tijd gehad en dat is echt niet te geloven. En ik denk dat John daar ook net zo over denkt. En ik zal deze reis niet, die vergeet ik niet weer. Ik bedoel, ik moet het verder in mijn hoofd een beetje sorteren straks, daar ik thuis ben. En dan kom ik ook nog tot een andere conclusie waarschijnlijk. Maar nee, het zal niet licht vergeten.
2: En dat was Harry Musquet bij het vertrek uit Houston, vlak voor de terugreis naar Nederland werd aanvaard. We zijn intussen bijna 9 maanden later en we praten in deze uitzending over de reacties op de reis, over de uitzendingen en over de vraag welke gevolgen de reis heeft gehad ten aanzien van hun kijk, die van Harry Musquet en Albert Haar op Amerika, de muziek in het algemeen en de blues in het bijzonder. Even één vraagje voordat we naar de eerste muziek gaan, mensen. Ik wou van jou weten, Harry, wat was nou, als jij terugkijkt, jouw belangrijkste ervaring daar in Amerika? Jouw belangrijkste emotie?
3: Nou, dat was de Mississippi Delta en alles wat ik van jongs af aan geleerd heb. En mensen die ik gehoord heb, ja, die lagen daar begraven. En daar had ik toch een behoorlijke affiniteit mee.

0: Nee, ik heb, emotioneel was dat het stukje wat mij het meest geraakt heeft. Dat wil zeggen, dat is dus, zal ik maar zeggen, that land where the blues began.
1: Een hoogtepunt.
0: Ja, absoluut, ja.
1: Albert?
2: Ja, het was, eigenlijk was het één groot hoogtepunt, maar voor mij was het het meest bijzondere eigenlijk wel dat hij 4 weken lang met twee muzikanten, met twee artiesten op pad bent die nog niet eerder in Amerika West waren. En daar trek je dan 4 weken lang mee op. En dat is een ervaring op zichzelf.
1: Eerst even vooraf, Harry. Ik noem Harry Musquet en Albert Haar, maar jullie waren met je drieën, hè?
0: Ja, er was een derde persoon bij en het was John LaGrant, de oprichter van de bekende bluesgroep Living Blues vroeger en nu speelt in mijn band. En die is als privépersoon meegegaan en dat vond hij heel leuk, omdat hij dus eigenlijk ook meteen een pakket aangeboden kreeg kant en klaar, want anders had ik die dingen allemaal zelf op moeten zoeken. En John die heeft het echt heel fantastisch gevonden, want die had alweer plannen. Ze geld er toeliet om er nog eens een keer naartoe te gaan.
1: Ja, ik kan me dat voorstellen, een medereiziger. Maar hij was ook niet meer dan medereiziger. Hij heeft niet als zodanig een rol gehad in de organisatie van de reis?
0: Nee. Die is helemaal door Albert, door Radio Drenthe gedaan.
1: Ja. Ik begon bij jou omdat het voor jou de eerste keer was, hè, dat jij in Amerika was. Heeft dat bezoek nou jouw kijk op het land veranderd?
0: Ja, toch wel.
1: Vertel.
0: Wat ik er eigenlijk nu van vind is dat ik... Ja, die Amerikanen, ik heb toch wel een zwak voor ze gekregen op een of andere manier. Ik zag dat gisteren ook nog eens een keer weer op de televisie. Zo'n man als Clinton die daar dan ondanks alles optimistisch tegen aangaat. Terwijl het er allemaal echt niet zo uitziet. Ik bedoel, dat heb ik wel van ze geleerd. Een beetje dat ook ondanks veel armoede de mensen toch... Een soort van optimisme hebben die hier dan toch niet zo aantreft, vind ik.
1: Jij noemt het optimisme, anderen noemen het naïviteit.
0: Dat zou ook kunnen, ja, dat zou ook kunnen. Maar ja, aan de andere kant zou het ook kunnen dat wij dat, omdat we de oude cultuur hebben, dat verloren hebben. En zij dat nog hebben wat wij kwijt zijn.
1: Waar was jouw oorspronkelijke beeld van Amerika op gebaseerd, voordat je heen ging?
0: Nou, dat was natuurlijk gebaseerd op... grotendeels toch op de muziek, op jazzmuziek, op bluesmuziek, muziek waar dingen die je gelezen had en dan vorm je een beeld en dat beeld dat klopte toch, ja, en televisie uiteraard, want dat is hier in overvloed. Nou ja, dat klopte wel vrij aardig, maar een aantal dingen die waren toch wel anders als ik gedacht had.
1: Zoals?
0: Nou, zoals... Ja, zoals eigenlijk... je denkt dat je in het mekka van de blues komt. En dat is dus niet het geval.
1: Verklaar dat.
0: Nou, de blues is een Amerikaanse volksmuziek. En je denkt dan... als je in de Mississippi Delta komt... waar die muziek dus begonnen is... dat je daar ook dood mee gegooid wordt. Dat bleek dus helemaal niet zo te zijn. Nog op de radio. En nog op de televisie. En... in kranten zag je er ook weinig van. En publieke voorstellingen, dus muziekavonden of bluesavonden, ook niet echt. Dus wat dat betreft was het toch wel een beetje een tegenvaller, wil ik niet zeggen. Maar wel raar, ik bedoel.
1: Maar ook wel een beetje een teleurstelling, als ik dat zo goed hoor.
0: Ja, een beetje wel, ja. Want je denkt op een gegeven moment, nou, dat is het mekka van de blues. En dat was het dus in dit geval niet.
1: Albert?
2: Ja, het is denk ik een beetje het beeld wat dan aan de buitenkant van zo'n land bestiet. Ik zat even te bedenken dat dat ongeveer dezelfde vergelijking is dat de Amerikanen denken dat alle Nederlanders ongeveer op klompen loopt. En wanneer ze dan hier in Nederland komen, ja. dat absoluut niet het geval is.
0: Ja, ja, ja.
2: Dat is zo'n image wat er dan is. Naar buiten toe en hij door dan mee in aanraking komt, dan zie je dat de tiet in Nederland ten aanzien van de klomp en in Amerika ten aanzien van de blues, dat die deuren gewonnen is. En dat die blues, zoals wij dachten dat die door was, dat een voorbije tiet is. De blues is er nog wel, maar in een heel andere vorm vaak.
1: Je hebt eerder in Nederland veel contacten gehad met Amerika, met name door jouw werk bij de blues-estafette. Heb jij nou die mensen die je op hun thuisbasis nu hebt gezien... op een andere manier leren kennen dan je ze hier vanuit Nederland kende? Is het beeld anders geworden?
0: Nou, nee. De enige twee mensen die ik daar ontmoet heb en die ik ook hier ontmoet heb op de Blues Festival, dat waren Joe Hughes in Houston en George Porter Jr. van de Meters in New Orleans. Nou George die wou ons eigenlijk wel meer laten zien, maar die kon helaas niet, want die moest de studio in en die wist ook helemaal niet dat wij er waren overigens. Met Solomon Burke, een oude soulzanger. Dus die had maar heel kort tijd om een interview met ons te doen. Joe Hughes daarentegen, die had wat meer tijd. En die heeft ons daar dus... wat wij eigenlijk hier ook zouden doen als hij bij mij was, dan zou ik hem hier ook de buurt laten zien en ook dingen waar wij gespeeld hebben. Zo heeft hij ons dat daar ook laten zien. Bijvoorbeeld zijn huis met alle foto's waar hij op staat en met wie hij gespeeld heeft en zijn trofeeën, zal ik maar zeggen. Ja.
2: Wat mij, want ik ben ook een paar keer bij de Blues Estafette West en ook achter de scherm keken door zo en ook met mensen in praat. Het valt mij altijd op dat die bluesartiesten, die negerartiesten, dat die vaak heel mooi in het pak zit. Vaak met heel veel sieraden, drie ringen met de vingers, dat is maar weinig, golden kettens en dat soort zaken. Hij dan ziet uit welke achtergrond ze in Amerika komt. Dan kan ik me dat des te beter voorstellen. Dat die mensen, die komt uit een wereld van armoede, waar bijna niks is. En als ze dan zegt, zoals Booba Barnes, dat ze een club hebt in Amerika. Dan denk ik, weet dat een riante zaak is. Nou, we hebben dat gezien in Greenville, de voormalige club van Booba Barnes. Nou, dan is dat een soort pakhuis in een zeer vervallen staat. En die hoort dan ook van de mensen door zo dat wanneer ze iets bereikt, dat ze dat ook graag laten zien wilt. In de middel van het mooie pak en de dure bril en de golden taan en de sieraden en dat soort dingen. En door heb ik wel veel meer begrip en inzicht voor gekregen. Eerst dacht ik, toen ik ze in Utrecht zag, goh, wat een aanstellers en wat een opscheppers en zo. Maar als je dat dan in relatie tot die achtergrond ziet, dan kijk je daar op een heel andere manier ding aan.
1: Ik wou het nog even met je hebben over die welvaart in Amerika. Mensen in ons land klagen vaak dat ze het slecht hebben. Dan hebben ze het over de arme kant van Nederland. Als je dat nou vergelijkt met de situatie, Harry, in Amerika. Tenminste, het deel waar jullie geweest zijn. Wat waren in dat opzicht jullie ervaringen daar?
0: Nou, het is natuurlijk... het is heel moeilijk om Amerika alleen met Nederland te vergelijken. Je zou het beter met Europa kunnen vergelijken. En er zijn hele grote delen die dan sterk doen denken aan Oost-Europa. Ik bedoel, zo arm is het daar op een gegeven moment. Maar ja, het is een maatschappij die eigenlijk tweedelig is. Hè. Je hebt veel mensen met veel geld Je hebt dan wel een soort van middenklasse, maar dat zal dan in die grote steden wel wezen. Maar op het platteland wat wij gezien hebben, waar ongeveer voor 80% de gekleurde bevolking zit, vooral in die zuidelijke staten, daar zijn de mensen toch wel heel arm. En als je dat met Nederland vergelijkt, dan zijn ze echt veel armer.

Please somebody help hold me. You know if I've been a bad man,

0: Lightning Hopkins. Okay. Please help poor me. Albert Haar, in tegenstelling tot Harry Musquet, was deze reis naar het zuiden van Amerika voor jou niet de eerste keer dat jij in de Verenigde Staten was. Was jij toen die eerste keer ook op zoek naar de wortels van de blues?
1: Nee, ik had toen, dat is een jaar of 10, 12 geleden denk ik, dat ik door een maand rondtrekken heb. Ik had toen een hele andere insteek eigenlijk wat de muziek betreft. Het was toen vooral op zoek naar de wortels van de country muziek. Ooit begon de interesse bij mij bij Radio Luxemburg. En ik heb toen ook vooral het plattelandsgedeelte van Amerika bezocht. Ook het noordelijk gedeelte. Ook naar Oregon en Californië, naar Arizona. Dat zuidwestelijke gebied van Amerika. Ook toen wel door Texas kom, ook wel in Louisiana West. Maar toen nog in vele mindere mate de zwarte muziek. Maar toen nog meer op zoek naar de blanke muziek.
0: Zijn dat nou twee gescheiden werelden, de blues en de country muziek? Van oorsprong zijn ze beide toch een vorm van plattelandsmuziek.
1: Ja, ik denk dat beide uit teruggaat naar de twintiger jaren. Harry, dan denk dat je van beide kunt zingen, zowel de blues als de folk en de country, dat volksmuziek was van het platteland.
2: Het is volksmuziek.
1: Maar de weken bent wel uit elkaar gewoon.
2: Ja, ik geloof dat blues, dat is, je zou blues eigenlijk kunnen vergelijken met bijvoorbeeld in Europa de fado en de rebetica in Griekenland. Dus fado is ook afgeleid van fatum en dat is dan noodlot. En in de blues zit natuurlijk ook een heleboel sfeer van, van mensen die het slecht gaat en can't pay the rent, woman's gone en eigenlijk al verschrikkelijk veel dingen die inderdaad al niet zo rijke leven van die mensen natuurlijk nog eens extra hard aankomt. En wat dat betreft is de country music, daar zitten ook wel van die thema's in, maar toch minder als in de blues bijvoorbeeld.
1: Ja, in die twintiger jaren denk ik dat toen het verschil nog niet zo heel groot was. Jan, toen uiteraard al wel dat de slavernij dat voor het zwarte deel van de bevolking verbonden was. Maar toen had je ook nog een grote armoedeperiode, met name zo eind 20 jaren, begin 30 jaren de depression, ook onder de blanke bevolking. Ja. Je ziet hoe dat in die tijd de mensen gaan reizen, met de trein meegaat en al dat soort zaken, boomer story en dat soort dingen. Maar ik heb het idee dat je na de oorlog een heel duidelijk verschil hebt gekregen dat de blanke kant van de muziek, dat is de country geworden. Dat is ook heeft een gigantische omvang gekregen in Amerika. En de zwarte kant van de muziek, de blues, ja, dat is toch meer, wat Harry zegt, ook in de sfeer van het noodlot, deels ook een stukje verzet doorbij. Het bent wel twee werelden geworden.
2: Ja, een beetje obscuurdere muziek. En ook veel muziek in de kantlijn gewoon. Muziek die zichzelf helemaal niet kon profileren eigenlijk. Omdat het niet in handen was van de mensen met geld. En die hebben op een gegeven moment zijn die een andere richting ingeslagen. Wat Charlie Campbell ook al zei, die jongen van de radio. Dus die zijn heel anders gaan programmeren. En ja, die hebben natuurlijk een andere muziek gedraaid. Kijk, je kunt net zo goed blues draaien en als je dat vaak draait, ga je er ook een boel mensen naar luisteren.
0: Hebben jullie er een verklaring voor, waardoor het komt dat die country muziek zich wel heeft kunnen ontwikkelen in de blanke wereld en de bluesmuziek veel minder?
1: Ik denk dat het een kwestie is van macht en van geld.
2: Ja, absoluut.
1: Ik denk dat daar heel sterk op terug te voeren is. De macht in Amerika, uit door rondreis, dan zie je dat die is in handen van de blanken. En de zwarte mensen die zich aanpast aan de blanken. Je ziet ook in de suburbs, in de uitleg van de grote steden. Daar woont de middelklas mensen en daar zie je de blanken wonen en daar zie je ook de zwarten wonen. Maar dat zijn zwarten die niet meer herinnerd wilt worden aan hun achtergrond van het platteland, aan hun achtergrond van de armoede bijvoorbeeld. Die zich heel sterk identificeert met het succes van de blanke bevolking.
2: Ja, of met het succes van hun eigen toppers, zoals bijvoorbeeld de jeugd zich die wil niets eigenlijk meer horen van bluesmuziek, omdat ze dat, dan worden ze herinnerd aan, aan de situatie waar ze misschien wel in zitten en daar willen ze juist uit. Ze willen liever Michael Jackson wezen of Prince of zo, of iemand die het gemaakt heeft, of wat je ook in de sport heeft, want ze zijn heel sterk natuurlijk in sport, daar kun je dan geld in verdienen en in de muziek. En dat is voor hun een soort van escape.
0: Country en blues, twee volstrekt gescheiden werelden.
2: Maar toch heeft het muzikaal wel iets met elkaar te doen.

0: This Old Farm. Mooi melodieus nummer van Paul David Wells. We praten met Albert Haar en Harry Musquet over hun muzikale zoektocht door het zuiden van de Verenigde Staten. Vorig jaar zomer, op zoek naar de wortels van de blues. Ik wou nog even met jullie terug naar stad en platteland. In ons land hebben we van Amerika vaak de indruk dat Amerika vooral een stedelijke samenleving is. New York, Chicago, Los Angeles, Dallas, ga zo maar door. Is dat zo? Hoe ligt die verhouding tussen stad en platteland, Harry?
1: Nou ja, als je die steden bij elkaar doet, dan blijft er natuurlijk nog een heel verschrikkelijk groot land over. En als zodanig is er natuurlijk ook veel meer platteland als stad. En ja.
0: Maar ik bedoel het niet zozeer qua omvang. Want qua inwonertal kun je natuurlijk zeggen, die grote steden slokken enorm veel mensen op.
1: Ja.
0: En dat platteland is veel groter. Maar als je het nou hebt over het beeld wat je hebt van wat wij hier hebben van Amerika, en je kijkt naar de werkelijkheid, zeg je dan dat beeld komt overeen met wat wij van de steden zien? Of zeg je, nee, dat is dan toch meer het platteland?
1: Ja, voor mij is het Amerika toch meer het platteland. En minder de steden.
0: Albert?
2: Ja, zeker.
0: Jij knikt.
2: Zeker, heel duidelijk. Je ziet dat de stad in Amerika heeft een hele wezenlijke functie. Het is de smeltkroes van culturen. Of dat nou in New Orleans is, in Houston is of in Dallas is. Het is het gebied waar het geld verdiend wordt vandaag en de dag. Het is het zakencentrum. Maar het leven van de mensen, dat voltrekt zich op het platteland. Ik heb ook het idee dat op hun vrije tijd, ja, het meest ook, ja, allemaal naar het platteland toetrekt. Ja. Als je zondag in de stad komt, kunnen een knol afschieten, is er absoluut niks te doen. Maar dan is iedereen weg. En de afstand tussen de steden is ook gigantisch. Je kunt uren rijden in Amerika dat je geen stad tegenkomt. En als je in een staat komt als Mississippi bijvoorbeeld, ja, daar heb je eigenlijk maar één grote stad, Jackson. Nou, en verder voor de rest, met allemaal de plaatsen als vergelijkbaar met Hogeveen, met Meppel, met Assen bijvoorbeeld.
0: Ja, en een beetje kleurloos dan ook.
1: Ja, en de steden zien er ook allemaal vrijwel hetzelfde uit. Hè. Je hebt de city limit. Als je binnenkomt, dan zoals Dallas, dat is natuurlijk. Je ziet die downtown, zie je dus helemaal in de verte. Maar het zijn allemaal beltways achter elkaar. En de mensen gaan steeds verder de stad uit, als het ware.
2: Ja.
1: En het schuift steeds meer op het land in. De meeste mensen willen daar niet meer wonen, omdat sociale situatie daar niet anders is.
2: En het grote verschil is, er is land genoeg in Amerika, dus de steen die dijt vreselijk uit. Niet zoals hier, dat het beperkte ruimte is. Meppel die een stuk van Staphorst wil hebben omdat ze niet meer bouwen kunt. En dat ze hier de lucht in moet met de woningbouw. Maar de woningbouw in flitvorm, dat ken je in de zuidelijke staten helemaal niet. Mensen worden allemaal gelijkvloers.
1: Ja.
0: Terug naar de reis zelf. Hoe goed kenden jullie elkaar, heb ik me even afgevraagd, voordat jullie aan de reis begonnen. Ik kan me zo voorstellen, een hele ervaring, om 4 weken lang met 3 verschillende kerels met elkaar op te trekken. 2 muzikanten en een radiomaker, Albert.
2: Ja, dat was voor mij, behalve dan het in Amerika wezen, de meest aparte ervaring eigenlijk op zich. Want ik kende Harry van het programma wat wij al 2 jaar samen maakten, maar we kennen elkaar verder eigenlijk niet.
0: Persoon, niet persoonlijk?
1: Nou ja, van de Trense boek enzovoort.
2: Ja, goed, maar niet in de zin dat hij vriend bent van elkaar, dat hij bij elkaar over de vloer komt of wat dan ook, of dat hij elkaar geregeld treft.
0: Jullie kennen elkaar zakelijk?
2: Ja, oké. Okay, nou, het is nou wat meer worden natuurlijk, ja, door al het optrekken. Maar
0: ja, want dat vroeg ik me af. Ja. Verandert daar dan toch, ja, iets in die, ja, verhouding? Ja.
2: Maar die komt wel, dat heb ik wel ervaren. Ik bedoel, ik ben een radiomaker, een geregelde baan, een huiselijke achtergrond. Ik had 4 weken op pad met 2 muzikanten, met 2 artiesten. En ik had me vooraf wel realiseerd dat ik denk van ja, donder, je gaat wel met apart volk op pad. En apart volk in de goede betekenis van het woord, maar het bent toch mensen die gewend bent om haar eigen gang te gaan. Dat past denk ik ook bij de aard van de artiest. Enige eigenzinnigheid en dat soort dingen. Ja, dat verwacht je wel. En ja, dat is ook inderdaad zo.
0: Waar bleek dat uit? Noem eens een voorbeeld.
2: Ja, hoe moet het nou aangeven? Harry zit P, dus.
1: Ja, nou, ik had bijvoorbeeld wel Je moet je wel inschikken gewoon. We hadden natuurlijk ook een programma te maken. Dus er was een schedule.
0: Het was een zakenreis, hè?
1: Nou, nee. Dat
2: wel, maar af en toe merkte je toch wel... Je zit met z'n drieën in die auto. Je trekt met z'n drieën op. Je eet samen en al dat soort zaken. Nou waren we, denk ik, alle drie binnen we qua persoonlijkheid. Persoonlijk eraan rekende ik er een bij. Toch een beetje Einzelgängers. Wat individualistisch instelt. Maar er waren 10 bij dat Harry zei van... Jongens... Ik moet mee in terugtrekken. Ik moet één aan de kant wezen. Ik wil één op mezelf wezen.
0: Want daar wou ik naartoe, Harry. Er zijn, dat weten we uit de uitzendingen. Een paar momenten geweest dat jij terugtrok tijdens de reis. Ik herinner me Bertin Rouge. Toen Albert en John apart zijn geweest naar de gevangenis. In Tunica was dat
1: weer. Ja.
0: En later nog een keer in Austin. Wat was dat nou?
1: Nou, ik daar in Bertin Rouge, daar was ik gewoon moe. En daar wou ik gewoon even op het bed gaan liggen. En even bijkomen.
0: Zoiets van, jullie gaan maar, ik...
1: Ja, ik bedoel, je moet ook... Het is ook niet allemaal het heilige moeten, voor mijn gevoel. Je moet ook een beetje losheid in hebben. En kijk, voor John was het natuurlijk ook al ontzettend moeilijk. Want dat was vreselijk voor die meneer om daar 's morgens om 9 uur zijn bed uit te komen, weet je wel. Kijk, een van de redenen dat ik in de muziek ben gegaan, en waarschijnlijk ook van die van John... is dat we nooit vroeg op hoeven.
2: Dat heeft me hooglijk verbaasd, moet ik zeggen.
1: Ja.
2: Dat Harry Durgans een van de eersten was, die 's morgens, we hadden zo'n afspraak, we wilden om 10 uur 's morgens, dan willen we aan het eten wezen, want anders dan is er zo'n deel van de dag weer. Dat Harry Durgans een van de eersten was, die 's morgens om 9 uur zich meldde van, jongens, het wordt tijd.
0: Heimwee gehad, Harry?
1: Nee, daar heb ik nog zoveel last van.

0: Johnny Copeland, Flying High. Ja, in reisverslagen is een standaardvraag altijd... Hebben jullie ook nog wat bijzonders meegemaakt? Er vallen natuurlijk, als je zo een aantal weken met drie kerels op stap gaat... vallen er bijzondere dingen voor. Vertel eens wat, brand is los, Harry.
1: Nou, ik had verwacht dat het allemaal veel minder smooth zou gaan, laten we dat maar zeggen. Het enige wat dan eigenlijk een beetje vreemd was, wat ons overkomen is... dat de auto op slot was en daar op een gegeven moment niet meer in konden.
0: Nou, omdat? Waarom kon je er niet meer in?
1: Ja, de sleuteltje zat er... ze vergeten eruit te halen.
0: De sleutel zat in de auto, auto op slot.
2: Ja, daar sta je dan.
1: En dat is natuurlijk een andere omgeving als hier. Hier kun je dat dan nog wel even regelen zo.
0: Hoe heb je dat opgelost?
2: Bij de wegenwacht of zo. Maar ja, we stonden bij Delta Blues Radio, bij Charlie Kendall. Gelukkig was hij door wel. We stonden in wat Butendorp een zaterdagmorgen. Zo'n auto waarin alles elektrisch en automatisch schiet. Harry drukt het knopje in dat de deur op slot schiet. We stapt uit. Ik door de sleutels erin zitten, want ik denk misschien gauw zo even fut. Deur valt dichter. Ja, daar staat aan. Ja, god, wat moet er met aan? En nou, Charlie Kendall die belt zijn familielid op. Nee, die belt eerst de politie op.
1: Ja, dat was
2: die belt eerst de politie
1: was een vriend
2: op.
1: Van hem.
2: Ja. Komt zo'n grote Amerikaanse politieauto, die komt er aanrien. Stapt twee van die grote smerissen, die stapt eruit. Oh, de auto op slot. De kofferbak los. U die kofferbak, daar haalt ze een meter staal ongeveer met een handvat eraan. En door begon ze in dat glas bij die deuren begon ze te trekken en te rukken en te doen. Om dat ding los te krijgen. Maar ja, dat wel met geen mogelijkheid, want het was centrale vergrendeling en dat lukte niet. Nou, toen de schoonvader of de vader van Charlie Kendall erbij. Of een buurman, weet ik veel wat. In ieder geval een garagehouder. Nou, die komt erbij met zijn pick-up truck. Die komt die door aanrien. Ik zat al te praten. Ik denk van, middagje, wat moet het dan morgen gaan kosten? Al dat volk erbij en zo. Ja, goed. Drenthe zijn let ik een beetje op de centen van het spul. En die uiteindelijk, ja, die kreeg hem dan toch lust. Met vullen, wrikken en morrelen. En zaak die lust. Later deed ene deur het wel niet meer. Maar dan zullen ze bij de verhuurbedrijf later wel achter komen weer. We hebben geen last van dat. Hij was weer lust in ieder geval. Ja.
0: Was dat de dag dat jullie, om dit weer allemaal in te halen, die verloren tijd, de bekeuring hebben gehad voor te snel rijden?
2: Nee, dat was later.
1: Dat was in Austin. En toen had Albert die had net zo'n verklikkertje gekocht. Want die kun je daar kopen. Hè?
2: Heeft bijna iedereen. Iedereen heeft bijna een radardetector op het dashboard staan. Door, zo, hè? Die mag niet erg hard rijden door. En de politie stiet overal om de hoek van de weg. En achter een auto, of een huis en een bosje. Hebben ze met zo'n radarpistool. Kunnen ze zo
0: oh ja, en die begint te janken. Ja. Als die,
2: ja, nou, dat zo'n ding op het dashboard hebt, huppakee, dan weet je dat. Maar op een gegeven moment, aan het einde van de middag, een beetje horst, een grote snelweg, een mooie auto.
1: Jij wou afslaan, ja, jij wou in de auto voorbij en wij moesten daar af. We zagen op laatst met die afslag naar het Motel 6, of ja, nee, de DSM was daar.
0: Albert Reed?
1: Ja, Albert Reed, ja. En die moest even snel die man voorbij, maar net op dat moment komt er weer zo'n vent in de berm en ja...
2: De Highway Patrol met zo'n mooie Harley Davidson. Kom achter ons rijden. Log is allemaal aan flikken. Sirene aan stoppen. Ja, te hard. Te hard.
0: Hoeveel te hard en hoeveel betaald?
2: Nou, hoeveel te hard weet ik niet meer. 20 kilometer of zo. Dat was niet eens zo gek veel.
0: Wat kostte het?
2: Niks betaald. Want we moesten ter plekke weer de bekeuring invullen. Wat mij trouwens wel opvalt, en dat is dan ook typisch Amerika, dat op dat bekeuringsformulier dat toch nog wel aangegeven moet worden van welke ras hij bent in Amerika.
1: Ja, Caucasian or...
2: Ja, hij van het blanke of van het zwarte ras bent.
0: Ja, ja.
2: Ja, we hebben net eens ingevuld. Die man zegt, wees stuur dat wel thuis. Want het was op de lesterdag nou weer, dat vult gewoon op die lesterdag. Ik heb er nooit meer wat van gehoord.
0: Er was ook geen geld meer, begrijp ik, om kerst
2: te betalen. Nee, dat hoeft het trouwens niet.
0: Dat hoeft er niet.
2: Nee, ik moest die bekeuring ondertekenen met adres en al dat soort dingen erbij.
1: Gewoon niet weer doen, hè?
2: Identificatie. En hij zegt van, hij heeft niet betaald, zeg je nog ding mee. Je kunt rustig naar Nederland teruggaan. Hij heeft niet betaald, hij die bekeuring in Nederland kreeg. Colada Amerika nooit weer in. Maar ja, goed, het ding is nooit komen, dus...
0: Er is ook nog een bezoek geweest aan een ziekenhuis, heb ik me laten vertellen.
1: Ja, ik ben daar in Austin geweest en ik voelde me op een gegeven moment niet goed. Ik heb het wel eens eerder gehad, een soort van in een warm land. En ja, ik dacht op een gegeven moment, ik moet toch even laten checken. Dus ik heb dat daar 2 uur doorgebracht. En die mensen die hebben die hebben me helemaal even snel doorgelicht en bleek eigenlijk er niks aan de hand te zijn.
0: Hoe hoog waren de temperaturen daar?
1: Ja, het was daar verschrikkelijk heet.
2: 34 graden, 37
1: graden. En een hele hoge... luchtvochtigheid van soms wel 100. Dus ik denk niet dat het echt een land is voor mij om te wonen.

0: Sunset on Louisiana, Zachary Richard. Harry, ben jij door deze reis naar het zuiden van de Verenigde Staten ook meer gaan verdiepen in de bluesmuziek?
1: Ja, ik ben er weer helemaal bij. Ik ben er nu weer helemaal bij, want ik...
0: Heb je een kick gehad?
1: Ja, ik kan wel zeggen dat ik die muziek toch op een gegeven moment weer heb leren... Ja, en ik heb hem een beetje hergewaardeerd eigenlijk. Ja, ik
2: ook een beetje terug naar de pure vorm, denk ik.
1: Ja, maar ook wetend dat ik er anders tegenaan kijk en dat het toch een beetje anders in elkaar zit als toen ik begon. Want toen dacht ik van, ik weet er alles van, maar dan wist ik eigenlijk niets. Dus. En daardoor ben ik weer gaan lezen, dus natuurlijk ook. Er is een boekje aangekomen van Martin Schouten, dat heet het Museum van de Blues. Die zegt dan van, ja, het is eigenlijk niks meer. Maar het is natuurlijk niet zo, want het is een muziek die overal op de wereld wordt gespeeld, alleen in een andere vorm. Niet meer in die vorm zoals daar vroeger in de Delta werd gespeeld. En twee Amerikaanse boeken, een van de godfather van de Amerikaanse volksmuziek, Alan Lomax Jr. Een boek dat eigenlijk zeer de moeite waard is, The Land Where the Blues Began, eigenlijk over de sociale achtergrond van de blues in de Mississippi Delta. En een prachtig boek, geïllustreerd boek, Nothing But the Blues, samengesteld door, ik ben zijn naam even kwijt, doet er niet toe. Met prachtige bijdragen van onder andere Jim O'Neill, de oprichter van Living Blues.
0: Zijn dat recente boeken?
1: Zijn heel recente boeken, ja. Eind 93 uitgekomen.
0: Is dat gebruikelijk dat er zoveel in korte tijd over de blues verschijnt?
1: In Nederland zeker niet, nee.
0: Nee, dacht ik.
1: In Amerika heb ik daar niet zoveel kijk over.
2: Het heeft denk ik ook te maken dat bluesmuziek is meer... En dat merk je in die boeken ook heel duidelijk. Bluesmuziek is meer dan alleen maar muziek. Het vertegenwoordigt ook een cultuur, een samenleving. Dat vond ik ook het leuke in die boeken, met name die van Alan Lomax, die ook de achtergrond van de blues beschreef. De religie van de samenleving, de economische kant van de samenleving, de sociale kant van de samenleving. Van hoe mensen verkeerden in die tijd en welke functie de bluesmuziek doorin had. He, want dat waren natuurlijk die bluesmuzikanten nu die tijd, dat waren toch een soort outcast. Mensen die vaak een beetje tegen de draad ingingen. Iets waar je in Harry ook heel vaak toch wel herkent in het verleden en ook vandaag de dag wel. Eén gang wilden gaan. Ook wel eens tegen de draad in, dat soort zaken.
1: Ook vaak uit moeilijke gezinnen dus.
2: Ja, vaak een achtergrond die gebreuken is, waar van alles in misgegaan is. En dan de bluesmuziek vindt als een uiting nummer door. Ja, om dat naar buiten te brengen.
0: Een paar afrondende vragen tot slot, mensen. Zou jij weer willen?
1: Ja, ik zou er best nog eens een keer weer naartoe willen. En dan, maar dan heel, heel gericht op de Mississippi Delta. En dan gewoon een paar mensen, zoals Jim O'Neill of Burnside. Echt naar die oude Duke joints, waar we nou eigenlijk ook niet alle tijd voor hadden om daar eens wat langer te blijven. En precies te zien hoe het nou nog verder in elkaar steken.
0: Nou, wie weet komt dat nog eens. Er is ook sprake geweest van filmopname. Loopt dat nog?
1: Ik heb daar niets meer van gehoord, maar als Willem... Want dan gaat het over Willem van der Linden, die al eerder een film heeft gemaakt. Dat was de legende. Als die er onverwachts nog eens een keer naartoe gaat, dan zal ik mij zeker beschikbaar voor hem stellen.
0: Ja. Harry Musquet was dat. Met hem en met Albert Haar spraken we het afgelopen uur over de reis op zoek naar de wortels van de blues naar het zuiden van de Verenigde Staten. Bedankt.
3: Volgende week in Harry's Blues.
2: Dan pakken we gewoon weer het stramien op van voor de reis naar Amerika. Nieuwe cd's op het gebied van de blues. Volgende week zondag. Tot dan.
1: Erg wat bedankt.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
2: Het is een compositie van Harry Musquet en Ilko Gelling uit 1968. En het komt van het album Trippin' Through a Midnight Blues. QB and the Blizzards, Big Blue-Eyed Girl.

QB and the Blizzards, Big Blue-Eyed Girl. Otis Rush uit Mississippi trok naar Chicago omdat daar zijn idool Muddy Waters actief was. Hij overleed in 2018 aan de gevolgen van een beroerte. Hij werd 84 jaar. Otis Rush, I Can't Quit You Baby.

Otis Rush, I Can't Quit You Baby. David Gogo, dat is een bluesgitarist uit British Columbia in Canada. Hij toerde al in het voorprogramma van Johnny Winter, Buddy Guy, Albert Collins en de Fabulous Thunderbirds. En hij bewerkte een oude hit van James Brown en hij maakte daar blues van. David Gogo, This Is A Man's World.

David Gogo, This is a Man's World. Papa Chubby is al sinds jaar en dag de leider van de blues scene in New York. En ook hij bewerkte een oude soulhit van Otis Redding, Papa Chubby, I've Been Loving You Too Long.

Papa Chubby, I've been loving you too long. Otis Clay uit Mississippi was van huis uit gospelzanger bij de Voices of Hope en de Christian Travelers. Na zijn verhuizing naar Chicago zong hij bij de Blue Jay Singers en The Holy Wonders. Maar hij kreeg pas succes nadat hij blues- en soulnummers begon op te nemen. Hij overleed in 2016 aan de gevolgen van een hartinfarct. Hij werd 73 jaar. Otis Clay, Since I've Been Loving You.

Otis Clay, Since I've Been Loving You. De Buffoons, dat is een close harmony band uit Enschede. En Harry Musquet had heel veel respect voor die band. En dat kwam vooral omdat de heren gewoon plat Twents spraken. Maar hij zag de bandleden van de Buffoons als goede vrienden. De Buffoons, Tomorrow is Another Day.

The Buffoons, Tomorrow is Another Day. Elvin Youngblood Hart uit Californië begon als voorprogramma voor Taj Mahal. En hij werd ook zijn mentor. En Elvin Youngblood Hart speelt vooral country blues. Dit komt van het album Down in the Alley. En daar kreeg hij een Grammy Award voor. Elvin Youngblood Hart, Heartbreaker.

Elvin Youngblood Heart, Heartbreaker. Luther Allison uit Arkansas werd de grote ster in het clubcircuit van Chicago en hij leerde het vak in de bands van Howlin' Wolf, Freddie King, Jimmy Dawkins, Magic Sam, Otis Rush en James Cotton. Hij overleed in 1997 op 57-jarige leeftijd. Luther Allison, You Can't Always Get What You Want.

0: Luther Allison, You Can't Always Get What You Want. Het nummer is geschreven door Janis Joplin en singer-songwriter Bob Neuwirth. En dat was de boezemvriend van Bob Dylan. Er verscheen al snel een cover van de Engelse zangeres Elkie Brooks. En dit is een cover van blueszanger Taj Mahal uit 1997. Mercedes-Benz.
1: Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends.

Taj Mahal, Mercedes-Benz. Mavis Staples uit Chicago was jaren de leadzangeres van de Staples Singers, van origine een gospelgroep, maar de band nam ook blues en soul op. Ze wees ooit een huwelijksaanzoek van Bob Dylan af en dit is een solo-opname van Mavis Staples. Gotta Serve Somebody.

Mavis Staples, Gotta Serve Somebody. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet. Een programma van Freek Meilendorp en Johan Derksen. Junior Wells uit Arkansas werd in Chicago een van de grootste mondharmonica-spelers in de blues. Hij vormde jaren een duo met Buddy Guy. Hij toerde met Van Morrison en de Rolling Stones. En hij overleed in 2098. Hij werd slechts 63 jaar. Junior Wells. Satisfaction.

hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Zo op de scheiding van november en december maken wij een mooi muziekprogramma met heel veel nieuwe dingen. Muziek van Joan Osborne, van Jimmy Allen, Christine Veen, The Tips, een groep uit Nederland. We hebben muziek van Salomon Burke, Jeff Tweedy, Alan Finney, Danny Brooks, John Blues Boyd. Maar we begonnen met een blinde gitarist uit Amerika, Johnny Highland, de honky-tonking guitar man.

veelgevraagde sessiegitarist Johnny Hyland, en die ook over zijn collega's zingt, of nou James Burton is of Albert Lee. Man die al op jonge leeftijd blind geworden is, maar desondanks een carrière maakt heeft in de muziek. En dat is toch wel geweldig te prijzen van deze man. Van deze Johnny Hyland van een nieuwe cd, The Chatham Sessions. Ook een cd is die van John Boyd, John Blues Boyd, What My Eyes Have Seen. De man die komt gewoon uit de Mississippi Delta, uit Greenwood. In 1945 geboren, dus is echt al een oude baas, ding in de 70. Maar hij maakt nog steeds goed werk. Iemand die ook de zwarte bevolking zeer toegedaan is. In 1963 nam hij deel aan de Freedom Mars van dominee Martin Luther King. En hij steunde ook de beweging voor de burgerrechten en dat soort zaken. Dit is dus van een nieuwe cd van hem, What My Eyes Have Seen, het nummer I Heard the Blues Somewhere.

echte blues uit de Mississippi van deze oude baas John Boyd. John Blues Boyd. Met een nummer van zijn CD, What My Eyes Have Seen. Bij het orgel moest ik wel even denken aan Alan Price, die de titel van hij in de Animus speelde, The House of the Rising Sun en dat soort nummers. We gaan naar Texas en naar Canada. Want Danny Brooks, dat is de volgende, die komt uit Canada, maar die woont alweer sinds jaren woont hij in Texas. Door maakt hij muziek en ook wel goede muziek. Onder andere geproduceerd door Johnny Sandlin van de Allman Brothers. Dat is niet deze cd, dit is een nieuwe cd. De cd Are You Ready? Het is een beetje een combinatie tussen zeg maar, soul en blues en rock'n'roll. Hij maakt die muziek samen met zijn partner, met zijn vrouw, Little Miss Debbie. En het nummer wat we gaan draaien, dat heet Jesus Had the Blues.

Van de nieuwe cd van Danny Brooks, de cd Are You Ready, was dit Jesus Had the Blues. En wie zal het zingen? Misschien had hij dat inderdaad wel. Alan Finney, dat is een hele Amerikaanse naam. Is ook in Amerika geboren, maar het is een man die al sinds jaar en dag in Zweden woont. En door zeer geroemd wordt. Hij heeft de Stockholm Blues onderscheiding hebben gekregen. En heeft een nieuwe cd uitgebracht samen met zijn vriend Izzy Young. Ja, Izzy Young. En samen met iemand anders, Robert Evenson. Dus echt een combinatie tussen Amerika en Zweden. Alan Finney, de cd die heet In a Blue Frame. En door van My Devil Turns Around. De cd die heet In a Blue Frame en door van My Devil Turns Around.

Maar het klinkt niet echt Zweeds. Tenminste, voor zover ik weet hoe Zweeds klinkt. Maar het klinkt heel Amerikaans. Alan Finney, een Amerikaan in Zweden van zijn cd In a Blue Frame, My Devil Turns Around. Nou, echt Amerikaans, dat is Jeff Tweedy. De man van Uncle Tupelo en van Wilco. En ja, die al jarenlang weer zijn eigen muziek maakt. Hele mooie muziek. Een nieuwe cd, Love is a King. Al eerder wat van het draait in Harry's Blues. Maar nog een nummer. Samen misschien bij de Zeuns hebben dit deze cd gemaakt. Met Spencer en met Sammy. Jeff Tweedy met Natural Disaster.

Altijd mooie muziek van Jeff Tweedy van de nieuwe CD Love is a King, The Natural Disaster. Het is blues op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. In dit geval een nummer 1961, origineel van Solomon Burke, het nummer Cry to Me. En de aanleiding is eigenlijk het verschijnen van een nieuwe CD van Miss Emily. Miss Emily, dat is Miss Emily Fennell uit Canada. Een blueszangeres, ja, ik kan zeggen blueszangeres. Een uitstekende zangeres in haar geval. Die de familie eerst in de voetsporen van Whitney Houston en Celine Dion een beetje drong weer. Maar later toch liever wat meer de kant op wilde van Ray Charles en Aretha Franklin. Allerlei prijzen in Canada. En door is een nieuwe CD van u te komen. Een live CD, live at the Isabel. En heuruitvoering dus van Cry to Me.

Ja, om jaloezer te worden, dit soort muziek in tijden van corona. Lekker met een publiek erbij, lekker live opnemen in de Isabel Club in Toronto. Miss Emily met Cry to Me. Het origineel is al een stukje older. Dit was in 2020, maar het origineel komt uit 1961, dus bijna 50 jaar geleden. Van Solomon Burke. Solomon Burke, de dikke zanger, ik durf het wel te zeggen, een dikke zanger. Hij overleed op 10 oktober 2010. Hij was onderweg naar een optreden wat hij samen met de Dijk zou gaan doen. En of hij toen in het vliegtuig overleden is of op het vliegveld, dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval niet van de kom. De man die had al grote hits in de 50e jaren en de 60e jaren. Nummers, waar hij toen het niet bekend met de woorden is, Tonight's the Night. Got to get you off my mind. Everybody needs somebody to love. Een van zijn meest bekende nummers. Maar Cry to Me, dat is geschreven door Bad Burns. En dat was een singer-songwriter die allerlei andere hele bekende nummers ook geschreven heeft. Als Hang on Sloopy, Baby Please Don't Go, Brown Eyed Girl. Even kijken wat nog meer. Under the Boardwalk van de Drifters. Dus het komt uit een hele goede pen, dit nummer. Dit nummer, Cry to Me, in de uitvoering van Solomon Burke.

De originele uitvoering van Cry to Me, de compositie van Bad Burns met Solomon Burke uit 1961. Die Bad Burns was ook de manager trouwens van Van Morrison, realiseer ik mij zo opeens. Vandoor dat hij natuurlijk ook vele nummers op zijn naam heeft staan die Van Morrison uitvoerde. Met Dem onder andere, van Here Comes the Night en dat soort dingen, Brown Eyed Girl. De derde uitvoering, dat is een hele bijzondere, want die is nog veel recenter eigenlijk. Die is uit 2018. Die komt van de cd Joy as an Act of Resistance. En die is van een Engelse band. Ja, bijna een punkband, een post-punkband, zo wordt hij omschreven. Een band die van John Beavers. Ik ken hem verder helemaal niet. Komt uit Bristol, die mooie badplaats door in Zuid-Engeland. En zij heeft in 2018 dus een cd gemaakt met hun versie van het nummer van, ik noem het maar, Solomon Burke, Cry to Me.

De derde versie was dat van Cry to Me van de Engelse band The Idols. En dat was het origineel van Solomon Burke uit 1961 en uit 2020. En dat was de aanleiding van de nieuwe cd van Miss Emily Fennell uit Canada. De cd Live at the Isabel. De Tibbs, daar gaan we naartoe. Dat is een band uit Nederland met Roxanne Hartog als zangeres. Een band die begon in 2012... Toen nog met Elsa Beckman als zangeres trouwens. En later ben ze met Paul Williamson de studio ingegaan. CD's gemaakt en door zijn nieuwe CD weer van Udicom. En dat is de CD Another Shot Fired. Hallo, titelstuk maar eens draaien.

Ja, het klinkt inderdaad als een schot, ja. Another Shot Fired van The Tips, een Nederlands band. En dit was het titelstuk. Jesus Made Up My Dying Bed is het volgende nummer. We hadden Jesus Had The Blues, maar in dit geval is hij een beddendomaakster. Made Up My Dying Bed. Christine Veen, die zingt het nummer en die speelt daar ook de resonator gitaar op. De stalen gitaar zou je kunnen zeggen. Christine Veen komt oorspronkelijk uit Turijn, maar ja, is opgegroeid in Amerika. En ze klinkt alsof ze uit de Mississippi Delta komt. Dus een mooie combinatie eigenlijk. Het is een nummer wat oorspronkelijk van Blind Willie Johnson is. Ook al eens een keer uitgevoerd door Dylan op zijn volgens mij allereerste LP. En later nog een keer door Led Zeppelin. Maar hier is de versie van Christina Veen. Jesus Made Up My Dying Bed.

Jesus Made Up My Dying Bed in de uitvoering van Christine Vane. Ben heel veel verschillende uitvoeringen van. Dit komt van de CD Old Played New van Christine Vane. Daar staat op nou ja, allemaal oude nummers die op nee uitgevoerd wordt. Of het nou Preaching Blues is, of Benty Rooster Blues, of Cypress Grove Blues. Allemaal mooie bluesnummers in de versie van Christine Vane. Maar een eerdere uitvoering die bij de liefhebbers ook zeer wel bekend is, is de uitvoering van Led Zeppelin. Heet die In My Time of Dying van de LP, de dubbel LP zelfs, zegt technicus Laurens Braams. Groot liefhebber van Led Zeppelin. Physical Gravity uit 1974. Jimmy Allen en Brad Paisley, dat is de volgende. Jimmy Allen, dat is een, ja, wel wonderlijk eigenlijk, dat is een Afro-Amerikaanse countryzanger. Daarvan bent er niet zo heel veel. Charlie Pride was wel een bekende, die kwam trouwens uit de Mississippi Delta, maar die zong dus geen blues, maar country. En datzelfde geldt voor Jimmy Allen ook. Samen met een andere countryzanger, Brad Paisley, een nummer van de EP Betty James, Freedom Was a Highway.

Jimmy Allen samen met Brad Paisley van de EP Betty James, Freedom Was a Highway. We gaan naar Joan Osborne, een zangeres uit Canada. Uitstekende zangeres, maar ja, een heel merkwaardig repertoire eigenlijk. Ze had veel succes met haar eerste album Realist en later The Little Wild One. Toen raakte ze een beetje uit de belangstelling, zou ik kunnen zeggen. Maar het bleef goed werk wat zij levert. Dit is alweer de tiende album wat ze maakt heeft. De CD Trouble and Strife. En daarvan Boy Don't You Know.

Ja, best een leuk nummer dit van Joan Osborne, de zangeres uit Canada. Boy, Don't You Know, van de cd Trouble and Strife. Ik denk de volgende week nog een keer een nummer van draai. We besluiten zo met The White Buffalo. The White Buffalo, dat is een naam voor singer-songwriter Jake Smith. The White Buffalo, hij speelde onder andere in de serie Sons of Anarchy. En zijn singer Come Join the Murder, die speelde daar een prominente rol in. The White Buffalo, dat is een nieuwe cd van u te komen. On the Widow's Walk. En we draait No History. Ik zeg naar hem dat Harry's Blues gemaakt wordt door Albert Haar. Qua samenstelling en presentatie. Techniek in handen van Laurens Braams. En hier is hij, The White Buffalo, met No History.

0: in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Bordevol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het nummer is een compositie van zanger Tommy Muller. En het intro is van drummer Robert Henriot, die later actief was bij de Roulettes, Argent en jaren bij de Kings. En het werd de nummer 1 hit in Engeland en een top 30 hit in Amerika. De Unit 4 plus 2, Concrete and Clay.

Unit 4 Plus 2, Concrete and Clay. Muzikanten uit South Carolina en Georgia begonnen een band in Nashville en ze hadden meteen een nummer 1 hit in Amerika en in Canada met de single Smoke, A Thousand Horses, Heaven is Close.

1000 Horses, Heaven is Close. Marianne Faithfull had al een hit gehad met Play With Fire, een cover van de Rolling Stones, maar deze cover van Jackie DeShannon werd haar grootste hit. Het was een top 5 hit in Engeland. Marianne Faithfull, Come and Stay With Me.

Merry and the Faithful, Come and Stay With Me. The Groove Crew, dat is een groep studiomuzikanten uit Louisiana. En deze band neemt voortdurend albums op met soloartiesten, zoals gitarist Jonathan Boogie Long. En deze Jonathan Boogie Long stond al in het voorprogramma van B.B. King, Joe Bonamassa, Greg Allman en Robert Cray. En dit komt van zijn album Blues from the Bayou. Jonathan Boogie Long. Lightning Done, Struck Again.

Jonathan Boogie Long, Lightning Dunn, Struck Again. Tony Jackson was uit de Searchers gezet vanwege zijn alcoholprobleem en toen ging hij verder met een eigen band en hij nam deze klassieker op met Jeff Beck als gitarist. Tony Jackson en de Vibrations, Fortune Teller.

Johnny Jackson and the Vibrations, Fortune Teller. Frank Blueka, dat is een van oorsprong Friese singer-songwriter en hij woont tegenwoordig in Deventer. Hij was straatmuzikant in Antwerpen, hij was basgitarist bij een punkband en gitarist bij een rockband en hij heeft een nieuw album, Paris Midnight. Frank Blueka, Maybe Tomorrow.

Frank Blueka, Maybe Tomorrow. Del Shannon uit Michigan begon met de wereldhit Runaway. Daarna had hij hits met Hey Little Girl en Keep Searching. En dit nummer werd een hit nadat het werd gebruikt in de populaire tv-serie The Fugitive. Del Shannon, Stranger in Town.

Del Shannon, Stranger in Town. Ron LaSalle komt uit Niagara Falls en hij was jaren de frontman van de band The East Side Rockers. En met die band verzorgde hij jaarlijks 300 shows in Amerika en Canada. En hij heeft nu een nieuw soloalbum, Roads Taken, opgenomen in Nashville, Chicago, Buffalo en Detroit. Ron LaSalle, Without a Sound.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Getting Old van Luke Combs is het album van deze week. En country zangers met een rauw randje veroveren de wereld. Travis Tritt en T. Graham Brown waren de pioniers. Maar Chris Stapleton is inmiddels een superster. En Luke Combs komt eraan. Luke Combs. Growing up and getting old.

Luke Combs, Growing Up and Getting Old. De Hollies uit Manchester werden beroemd door de perfecte samenzang van Alan Clark en Graham Nash. Dit was de 7e hit voor de band, maar het was de eerste nummer 1 hit in Engeland. De Hollies, I'm Alive.

Dohodiš, I'm alive. Robert James Ritchie uit Michigan noemt zich Kid Rock. In 1990 verscheen zijn debuutalbum Grits Sandwiches for Breakfast. Intussen heeft hij 12 albums gemaakt. Hij is een ster in Amerika. Hij acteerde in 8 films en in 8 tv-series. En hij toerde al 28 keer met zijn band door Amerika. Kid Rock, Born Free.

Kid Rock, Born Free. The Who uit Londen met zanger Roger Daltrey en gitarist Pete Townshend zorgde voor een nieuwe sound in de rock'n'roll en dat leverde meteen een top 10 hit op in Engeland. The Who, Anyway, Anyhow, Anywhere.

The Who, Anyway, Anyhow, Anywhere. Eric Johansson uit Louisiana is een bluesrock gitarist die speelde in het verleden al bij Cyril Neville, Anders Osborne, J.J. Gray en Mike Cito. En na de Hurricane Katrina in 2005 was hij werkelijk alles kwijt en daarop vertrok hij naar Nieuw-Zeeland. Maar in 2010 keerde hij terug naar New Orleans en dit komt van het album The Deep and the Dirty. Eric Johansson, Just Like New.

Erik Johansson, Just Like New. De Avery Brothers waren in Amerika over hun hoogtepunt heen, maar Engeland bleef de broers wat langer trouw, omdat ze als voorbeeld golden voor de Hollies en de Beatles. Maar dit was de laatste grote hit voor de Avery Brothers. Het nummer eindigt op de tweede plaats in de Engelse hitparade. De Avery Brothers, The Price of Love.

Every Brothers, The Price of Love. De Engelse gitarist Robin Trower maakte het album Joyful Sky met de Amerikaanse zangeres Sari Skor. Robin Trower, I Always Be Your Shelter.

Robin Trower en Sherry Score. I Always Be Your Shelter. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het is de eerste single waarop Jeff Beck gitaar speelde na het vertrek van Eric Clapton. Het is een compositie van Graham Goldman van 10cc en het werd een top 10 hit in Engeland en in Amerika voor de Yardbirds, Heart Full of Soul.

0: Alleen Stadsgrollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Weer een uur lang muziek met onder andere Coco Montoya, Ellie Venables, Cat Dansé, Joe and Parker, de nee-cd van Joe Bonamassa, The Sidekicks. En we beginnen met Rick Vito. Rick Vito, vooral bekend als gitarist van Fleetwood Mac in de periode 1987 tot 1991. Maar hij heeft een mooie nee solo-cd gemaakt. No Mojo on My Side, uit 2014. No Soul Shaker. En hier is World on Fire.

Uitstekende gitarist en een goede cd ook. Dit Soul Shaker 2019 van Rick Vito. De man die ooit speelde in Fleetwood Mac. De volgende is van eigen bodem, van Drentse bodem. Althans voor een deel. De Sidekicks. De drummer door van Wim Ensinger. Die woont in Aarsen aan de Bijlerstraat. Dat is vlakbij de studio van Radio Drenthe. Ze heeft een nieuwe single uitgebracht in deze coronatijd. Vind ik toch altijd weer knap dat dat gebeurt. En die is al weer hoog binnenkomen in de Nederlandse. Nou, top 40 in ieder geval. Ze hebben een mooie website waar het allemaal opstiet. Keep the fire burning.

Misschien wat minder stevig, maar wel mooier. Wel mooi, de Sidekicks met Keep the Fire Burning. Dat past wel mooi in deze tijd van het jaar. Een beetje de kolde tijd, maar ook de coronatijd. Jongens, zorg dat je het vuur die brandende houdt. Ik weet niet of ze nog speelt binnenkort een keer. Ben niet zo volgeling. Het meeste stond in februari. Ik dacht 27 februari. Op de agenda ben je van slag in Borgen. Maar als dat doorgaat, helemaal goed in de gaten houden allemaal. We gaan naar Joe Bonamassa, een man die ongelooflijk veel speelt. Ook samen met allerlei andere artiesten ook heel veel opnames maakt. Nou, weer een nieuwe cd maakt, vorig jaar, Royalty. En door van Savannah.

Joe Bonamassa Savannah van de nieuwe cd van hem. Royalty, een mooie titel trouwens van de cd, want die kunt ook een beetje anders uitspreken, dan is het Royalty. Van de opbrengst van de cd. Opgenomen in de Abbey Road studio van voormalig van de Beatles in Londen. Samen uiteraard weer met Reese Winans op keyboards. Joanne Parker, een zangeres uit Minneapolis, die misschien wat minder bekend is, maar wel een uitstekende zangeres. 2018 was haar debuut, Hard to Love. Het is een beetje in de sfeer van de gospelmuziek, zou ik kunnen zeggen. Maar het hangt er wat tegen aan. Out of the Dark, dat is de nieuwe cd en dit is het nummer. Carry On.

best een goede zangeres. Joanne Parker. Van de CD die... Wat ik net een stuk van draaide, de Carry On. Carry On, maar dat is niet de CD. De CD die is Out of the Dark. Het blijft een beetje in die sfeer. We gaan naar Cat Danser, of Cat Danser. Ik denk dat het Cat Danser is. Ze komt uit Canada. Een vrouw met een wat masculine stem, wat donker stemgeluid. Maar wel de muiten weer. One Eyed Open, dat is de nieuwe CD die net uitgekomen is. Dit jaar zelfs, 2021. En het nummer Why I Like It Done.

Er wordt wel eens de vergelijking gemaakt met Patsy Cline, de countryzangeres die op vrij jonge leeftijd in het is overleden. Die had ook een beetje dit soort stem. En die stem die is ook gebruikt, de stem van Cat Dancé, voor een tributeband van Patsy Cline. Houd er in de gaten, Cat Dancé. Het is blues, daar luister je naar. Daar hoor je dit soort muziek in. Elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En het nummer dat is dit keer I Shall Be Released. Bekend worden door de band in 1968. Stond op hun eerste LP, Music from Big Pink. Compositie van Bob Dylan, maar die heeft het voor 68 niet op een nummer. Die nam het pas in, geloof ik, in 1971 op. Maar de eerste uitvoering die wij laten horen, die is van Chris Thomas King. En Chris Thomas King, dat is een zoon van Tabby Thomas. En de kenners, de mensen die Harris Blues wel eens vaker geluisterd hebben, die hebben eens eerder gehoord van Tabby Thomas. Dat is de man die woont in Baton Rouge, die woonde in Baton Rouge. Waar Harry Musquet en ik in 1993, John LeGrand was er ook bij, op bezoek geweest bent in zijn Tabby's Blues Box. Dit is een zoon ervan dus, de tweede generatie, Chris Thomas. En die heeft de naam King er blijkbaar aan toegevoegd, Chris Thomas King. Die heeft een cd opgenomen met als titel Angola. En Angola, dat is de naam van de grote staatsgevangenis, de beruchte staatsgevangenis in Louisiana. Angola State Prison. En daarop stiet de versie, de originele compositie van Bob Dylan in de uitvoering van Chris Thomas King, I Shall Be Released.

De meest recente versie van I Shall Be Released van de cd Angola van vorig jaar van Chris Thomas King. Chris Thomas King trouwens, een man die ook veel acteert. En, ook wel in muziekfilms, in de film over Ray Charles bijvoorbeeld. Ray, daar speelde hij Lowell Fulson in. En in de film Oh Brother, Where Art Thou, daar speelde hij Tommy Johnson in. Dus ja, een man die zowel muzikaal als qua acteur nogal aan de weg timmert. Chris Thomas King. We gaan naar het origineel. Dat is van de band. In 1967 geschreven door Bob Dylan. Maar in 1968 door de band op de plaats zet. Music from Big Pink. Een legendarische LP. Kun je toch denk ik rustig zeggen. De man die dat opnam met Richard Manuel, Rick Denko, Levon Helm, Garth Hudson en Robbie Robertson. Het origineel van I Shall Be Released.

Dit was de eerste uitgave van I Shall Be Released in 1968 op Music from Big Pink. Ik wil niet zeggen dat het de eerste opname was, want die was al eerder. Die was in 1967 toen F. Dylan het opnam samen met de band. Later bent die opname bekend worden onder de naam The Basement Tapes. Die ben in 1991 uitgebracht, volumes 1 tot 3, 1 to 3. En een remix ervan die is later nog weer uitgebracht in 2014. En Dylan heeft het natuurlijk ook zelf nog wel een keer opgenomen. Maar dat was pas in 1971. De derde versie, nou dan kun je de keuze maken uit tientallen versies die je er uitgebracht bent van dit nummer. Het is een ontzettend vaak gecoverd. Van Paul Weller tot Bobby McFerrin, Black Oak Arkansas, Zac Brown Band. Nou, noem ze allemaal maar op. Ik heb een keuze voor de versie van Marion Williams. Een uitstekende zangeres. Een beetje gospelzangeres. Die later zong bij de Famous Ward Singers. Dat was een geweldige gospelgroep in het zuiden van Amerika. En zij heeft dat opgenomen in 1971 op de LP The New Message. Haar versie van I Shall Be Released.

Drie versies van I Shall Be Released. De eerste uit 1968 van The Band, van Music from Big Pink. En de tweede in de volgorde van de titelnummer was van Marion Williams, die je net hoorde, van de LP The New Message uit 1971. En de meest recente die is van de nieuwe cd van Chris Thomas King, de cd Angola. Het gaat verder met nog weer een nieuwe cd, ook uit 2021 zelfs, van een jonkie, Annie Venables. Ze is nog maar begin 20 jaar. En dit is al de vijfde cd die zij uitbrengt. Texas Honey, dat was de cd waar zij een paar jaar terug met deur brak. Dit is de cd Heart of Fire. En daarop speelt Kenny Wayne Shepherd, die speelt er ook op met. Op dit nummer, Bring on the Pain.

Ja, dan ben je zo jong en dan speel je zo samen met Kenny Wayne Shepherd. Annie Venables van de CD Heart on Fire. We blieft nog even in Amerika bij in dit geval wat bijzondere muziek. Bijzondere muziek, want dat is van Early Times and High Rollers. En ja, wat is dat nou weer voor een band? Die koor dan zomaar aardig tegen. Het is een soort straatartiest, zou je kunnen zeggen. Een man die in de New York, in de East Side van New York doorspult. Een beetje op de straat en dat soort, bij dat soort gelegenheden. Niet helemaal onbekend, hè, want Papa Chubby die speelt op de CD ook mee. Dus dan ben je niet helemaal niks meer. Early Times and High Rollers, dat is de naam, de artiestennaam waaronder hij dat uitbrengt. En de CD die heet The Corner. Nou ja, dan ben je op de straat inderdaad. En het nummer dat is Come On, Let's Ride.

best knappe muziekvereniging die als, zeg maar, min of meer op de straat leeft. Alhoewel, of het woord is, ik weet het niet. Dit is de informatie die de pers erbij geeft. Early Times and High Rollers, dat is de artiest. En Come On, Let's Ride, komt van de cd The Corner. En daarmee binnen wij bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we hebben nog wel een heel mooi nummer eigenlijk tot besluit. Een nummer van Coco Montoya. Coco Montoya die eigenlijk ooit ontdekt is door de Albert Collins. En toen was hij nog drummer trouwens, Coco Montoya. En Albert Collins die hoorde hem. En die zei, jong, je moet gitaar gaan spelen. En die heeft hem het gitaarspel eigenlijk bijgebracht. En niet alleen het spel technisch, maar ook de liefde voor het gitaarspel. En ook de liefde voor de blues, denk ik wel. Vandoor dat hij later speelde in de band van Albert Collins. En ja, toen kwam een keer weer een ander iemand die kwam langs. Dat was John Mayall. En die hoorde Coco Montoya spelen. En die zei, ah joh, je moet bij de Bluesbrekers komen. Nou, toen heeft hij een tijd bij de Bluesbrekers gespeeld. Tot halverwege de 90 jaren van de vorige eeuw, denk ik. En toen is hij gewoon zelfstandig op de solo-tour gegaan. Maakte al geregeld door LP's. Eerst op het Alligator label en tegenwoordig op het Duitse Roof label. Dit is een cd uit 2020. De cd Coming in Hot, Coco Montoya. En met een nummer van Albert Collins. Lights are on, but nobody's home.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het is de week van de live muziek met louter live opnamen van gerenommeerde artiesten. Don Henley, de drummer en zanger van The Eagles, in de Fox Bowl in Boston. Desperado.

0: Dom Henley, Desperado. Jimmy Thackeray en Ted Benoit, dat zijn twee ervaren Amerikaanse bluesgitaristen, en zij bewerkten een oude hit van Otis Redding in het Unity Center in Maine. Jimmy Thackeray en Ted Benoit, These Arms of Mine.
1: These arms of mine.

Jimmy Thackeray en Tab Noir, These Arms of Mine. Het komt van het album James Taylor Best Live. En het nummer is geschreven door Otis Blackwell. En dat is een singer-songwriter die heel veel hits voor Elvis Presley schreef. En ooit was dit nummer een hit voor Del Shannon. En de gitarist op deze opname is Michael Landau. James Taylor, Handyman.

0: Yeah.
1: James Taylor, Handyman. Betty Lavette nam voor het Nederlandse label Munich Records uit Wageningen een live album op in Vredenburg in Utrecht. En dat deed ze met de Van Mobile Studio van Jan en Paul Schuurman uit Spakenburg. Betty Lavette, Let Me Down Easy.

Greg Trooper, This I Do. John Fogerty maakt het niets uit of hij nou live opneemt of in een studio, want hij beschikt tegenwoordig over een veel betere band dan in zijn Creedence Clearwater Revival tijd met drummer Kenny Aronoff en gitarist Johnny Lee Schell. John Fogerty, I Put a Spell on You.

John Fogerty, I put a spell on you. Steve Earle leefde het rock'n'roll leven on the road en onderweg schreef hij een nummer over zijn zoontje thuis. Dat was Justin Towns Earle, die in 2020 overleed aan een overdosis drugs. Het nummer werd opgenomen tijdens het Austin City Limits Festival. Steve Earle, Little Rock'n'Roller.

Steve Earle, Little Rock'n'Roller. Junior Wells, dat was een mondharmonica speler. En hij was tevens de held van het bluescircuit in Chicago. Hij nam dit nummer op met gitarist Phil Guy, dat is de broer van Buddy Guy. En het werd opgenomen in Teresa's Blues Lounge in Chicago. Junior Wells, Love Her With a Feeling.

Julia Wells, Love Her With A Feeling. Venice, dat is een familieband uit Venice, Los Angeles, met Kip, Mark, Michael en Pat Lennon. En dit werd opgenomen in de doopsgezinde kerk in Amsterdam. Venice, met hun...

Venice met hun medley. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Terry Reid, dat was een Engelse zanger. Hij was de frontman van Peter Jay en de Jaywalkers. En hij had een hele goede naam in Engeland. En hij kreeg een aanbieding om de zanger te worden van Led Zeppelin. Maar dat weigerde hij. En hij adviseerde de heren om Robert Plant in zijn plaats te nemen. Hij gaf de voorkeur aan een solocarrière. Dit komt van zijn album Alive, opgenomen in Los Angeles. Terry Reid, I Need Your Lovin'.

0: Thank you very much, everybody. Rick the bass player.
1: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
2: Mooi luisteraars, welkom bij Haddies Blues. De laatste uitzending van 2021. En ook wel een beetje een bijzondere uitzending. Want de gast is Koert Broersma van de stichting Blues in Grollo. Hij heeft muziek met de nummer, maar hele bijzondere muziek. Van Sandy Denny, van Towns Van Zandt met Calvin Russell, van Jackson C. Frank en muziek van Mose Allison. Maar we begonnen met muziek uit Engeland en hij vertelt straks wel waarom. Georgie Fame met Ask Me Nice.

0: questions, ask me nine.
1: Ik zal Georgie Fame ter harte nemen en de vragen die ik aan Koert Broersma stel, die zal ik op een vriendelijke, mooie manier stellen. Ask Me Nice van George Fame. Wat is de aanleiding, Koert Broersma van de stichting Blues in Grollo? Wat is de aanleiding voor de keuze van deze plaat?
2: Nou ja, vroeg mij om wat nummers uit te kiezen. En ik heb een rood draadje in dit uur. En dat is Mose Allison, de bekende Amerikaanse jazz en blues pianist. En Georgie Fame was een groot liefhebber van zijn muziek. Ik denk dat hij ook erg schatplichtig is aan Mose Allison. Qua manier van spelen, piano, Hammond orgel, maar ook zingen. En dit nummer, Ask Me Nice, is ook een nummer van Mose Allison. Nummer uit 1968 met bijzonder Ronnie Scott op saxofoon, maar ook John McLaughlin op gitaar. Ja, geweldig nummer vind ik dit.
1: Die Mose Allison, we draaien straks nog een aantal dingen van hem. Onder andere gezongen door Herman Brood. Was dat iemand die veel invloed had in de blueswereld?
2: Nou, hij is altijd vrij klein gebleven, ook qua succes. De man heeft, en daar komen we straks ook nog wel op terug, best hele bijzondere nummers geschreven. Maar Mose Allison was heel bijzonder. Ik bedoel, het was een man die aan de ene kant erg in de jazzwereld functioneerde, maar ook een enorme liefhebber was van bijvoorbeeld de muziek van Willie Dixon. Ook het nummer Seventh Son van hem heeft opgenomen. En die crossover tussen jazz en blues, dat was typisch Mose Allison. Het was kleinschalig, piano met af en toe wat instrumenten eromheen. En ook wat natuurlijk eigenlijk bijzonder was dat hij ook zong. En dat in de jazzwereld kwam dat natuurlijk heel weinig voor. Dus een bijzondere man. En Herman Brood bijvoorbeeld, komen we straks nog op terug, was een enorm liefhebber van hem.
1: Nou, Herman Brood, dan hebben we de link met Grollo. Jij bent bestuurslid van de stichting Blues in Grollo, die het museum in Grollo exploiteert. Wat is 2021 voor een jaar geweest voor het museum?
2: Nou, natuurlijk een heel merkwaardig jaar, omdat we het halve jaar dicht zijn geweest in verband met corona. Vanaf 1 juni konden we weer open. En we hebben het tweede half jaar hebben we geweldig gedraaid. We hadden een nieuwe tentoonstelling, Harry Spreekt. Waarbij de tentoonstelling dusdanig was ingericht dat hetgeen wat het publiek kon en kan zien wordt door Harry zelf becommentarieerd. Omdat conservator Sjoerd Loyinga, die heeft in de archieven is hij gedoken. En hij heeft bij alles wat te zien is, heeft de stem van Harry gevonden die daar iets over vertelt. Dus dat is heel bijzonder. En het is toch wel frappant dat waar de musea in Drenthe en in Nederland het natuurlijk allemaal heel moeilijk hebben, dat wij in dat halve jaar een bezoekersrecord hebben getrokken van ongeveer 4500 mensen. En dat in 6-7 maanden tijd, waar we normaal gesproken in een kalenderjaar meestal zo rond 3.500-4.000 zaten.
1: Had natuurlijk ook wel iets te maken met het feit dat 2021, dat 10 jaar geleden was dat Harry overleden is, dat 80 jaar geleden is dat hij geboren werd. Ja. Want er was veel aandacht natuurlijk dit jaar.
2: Veel aandacht. Natuurlijk ook door de dubbel cd die van Cuban the Bliss is uitgekomen. Prachtige cd. En wij hebben dat inderdaad gemerkt. Want de belangstelling was bijzonder groot. Ja. Ja.
1: Hopelijk zet zich dat voort, ook in het nieuwe jaar 2022. Jij zult er ongetwijfeld jouw beste voor blijven doen.
2: Absoluut. Ja.
1: We gaan naar jouw volgende muziek. Blues Run the Game van Jackson C. Frank. En eerlijk is eerlijk, de naam Jackson C. Frank, het zei mij niks.
2: Nee, hij is een singer-songwriter waarvan wel wordt gezegd dat het de beroemdste singer-songwriter ter wereld is die niemand kent. Maar dat wordt wel van meer singer-songwriters gezegd. Een hele bijzondere man, wiens leven erg werd beïnvloed door een aantal zeer tragische gebeurtenissen. Als kind was hij betrokken bij een brand in zijn schoollokaal, waarbij 15 van zijn klasgenootjes om het leven kwamen, waarbij hij zelf ternauwernood aan de dood is ontsnapt. Wel zijn leven lang gehandicapt gebleven. Een van zijn kinderen is op jonge leeftijd om het leven gekomen. En hij is later, in zijn latere leeftijd, nog betrokken geraakt bij een schietincident waarbij hij zijn linkeroog heeft verloren. Dus ja, als je het hebt over de blues en over de ellende, dan heeft die man heeft er echt van alles meegekregen. En dat heeft eigenlijk ook al zeker die brand. Dat heeft zijn leven enorm beïnvloed. En dat betekent ook dat hij eigenlijk weinig muziek heeft gemaakt. Hij heeft één LP gemaakt, die in 1965 door Paul Simon is opgenomen. En daar staat een bekend nummer op. Althans een bekend nummer in de folkwereld. Blues Run the Game. Dat door veel folkartiesten is gecoverd. En ik heb het uitgekozen omdat het eigenlijk nooit gedraaid wordt. En omdat Jackson C. Frank erg onbekend is. En die plaat die hij heeft gemaakt is gewoon een hele mooie plaat. En vandaar deze keuze.
1: Dan draaien wij het in Harry's Blues.

0: Jackson C. Frank van de gelijknamige CD uit 1964. U de keuzendeur Koert Broersma van de Stichting Broers in Grollo. Ja, mooi om met deze muziek kennis te maken, Koert. Want het klinkt mij op de een of andere manier heel vertrouwd in de oren.
1: Nou ja, de plaat is in Engeland opgenomen, in Londen, waar Jackson C. Frank naartoe ging. En 1965 was op dat moment een smeltkroes van singer-songwriters en folkartiesten die daar allemaal rondhingen. Mensen als John Reborn, Bert Jens, et cetera. Al Stewart, om nog iemand te noemen. Dus die hoorden elkaar vaak spelen. En ik denk dat die elkaar ook onbewust wel beïnvloed hebben.
0: Dat denk ik. Het is dat jij dat nou net zegt van Al Stewart, ja. Daar klinkt het ook erg naar, ja.
1: Ja, dat zou best kunnen, ja.
0: Echt, grappig is dat. Ja. Wat was voor jou het afgelopen jaar het hoogtepunt? Wanneer je terugkijkt op, 10 jaar geleden dat Harry Musquet overleden is. Dat het jubileumjaar, klinkt een beetje mal natuurlijk bij een overlijden, maar... Wat was voor jou het hoogtepunt?
1: Nou, dat was absoluut het muziekspektakel op de Havenkade in Assen. So Many Roads. Een voorstelling die in september, ik geloof, 16 keer is gespeeld. Op een hele bijzondere locatie. Ja, en ik vond dat iets geweldigs om dat mee te maken. Ik heb hem een keer of 3-4 gezien. Althans gedeeltelijk. Want wij stonden daar met een merchandising stand. Dus af en toe konden we gaan kijken. En zowel de locatie als het verhaal. Maar ook wat je visueel kon zien. Ik hoorde ook van veel mensen dat ze niet altijd de rode draad van het verhaal snapten. Maar dat hoefde ook niet. Want er was zoveel te kijken, zoveel te zien. En de muziek van Erwin Java erbij. Ik vond dat echt het hoogtepunt van 2021. Ja.
0: Nou, het is op televisie te zien bij TV Drenthe. Ik weet niet eens precies wanneer, maar de komende dagen is het volgens mij te zien bij TV Drenthe.
1: Ja, Oudejaarsavond.
0: Oudejaarsavond zelfs. Nou, let er even op. Kijk even op de site rtvdrenthe.nl en je vindt het uiteraard. Ook tijd voor wat andere muziek. Nieuwe muziek. Eric Clapton die heeft in deze periode van corona... is hij ook de studio ingegaan met een oud nummer eigenlijk. Een nummer van Peter Green. Van de CD The Lady in the Balcony. Black Magic Woman.

0: akoestische Eric Clapton van de cd The Lady in the Balcony, opgedragen aan de maker van het nummer Black Magic Woman, oftewel Peter Green. Harry's Blues, de Lustrinor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Ook in deze uitzending, de laatste uitzending van 2021... met als gast Koert Broersma van de Stichting Blues in Grollo. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En wat kan dat eigenlijk anders? Dat moet een nummer wezen van Moos Ellison.
1: Ja, Going to the City.
0: Yeah.
1: En ik heb het uitgekozen omdat... toch nog even terug naar de voorstelling op de Havenkade. Daar zit een scène in dat Herman Brood op het dak staat... en daar een zeer ontroerend denkbeeldig gesprek heeft met Harry Musquet... voordat hij springt. En... daar speelt hij een nummer, Herman, Jochem Smit, die rol van Herman Brood vervulde. En ik heb nogal wat mensen gehad die achteraf aan mij gevraagd hebben, wat was het nou voor een nummer? Nou, dat is dus Going to the City, wat Herman Brood live veel gespeeld heeft. Maar dat niet op zijn solo platen staat. Hij heeft het met QB opgenomen op de LP Kid Blue. En hij heeft het met Vitesse opgenomen. En hij heeft het met de Flash and Dance Band opgenomen. Maar niet, het staat niet op zijn solo platen. Vandaar dat veel mensen het niet kennen. En de versie die ik laat horen is van een tournee die Herman Brood in 1979 maakte door Amerika. En deze versie die werd opgenomen in het Paradise Theater in Boston op 28 juli 1979. En dat is de rock'n'roll uitvoering, zoals we die ook op het dak hebben gehoord hier in Assen.
2: This one is written by Moos Ellison. Another one. You know, I love Moos. America.
3: You know Moos?

0: dope, for God's sake. No dope, dat, Herman Brood, je hoort het hem zeg. Going to the City in de uitvoering van Herman Brood. Er zijn heel veel uitvoeringen van dit nummer, hè?
1: Ja, ja, er zijn er inderdaad heel veel. Het is denk ik een van zijn bekendste nummers op 1A. Parchment Farm, draaien we straks nog. Ja, en het is ook een nummer dat het gewoon lekker doet, lekker bekt en lekker zingt. En vandaar dat Brood er ook die rock'n'roll uitvoering van gemaakt heeft natuurlijk.
0: Ja, ja, het leent ze prima voor live uitvoering.
1: Ja, misschien nog even vertellen dat Mose Ellison ook een nummer heeft gemaakt, Lost Minds. En daarin komt de regel voor, I lost my mind in a wild romance. Nou, en daar heeft Herman Brood natuurlijk zijn bandnaam aan ontleend. Dus het geeft al aan hoe... wat een fan hij was.
0: Ja, heel duidelijk, ja. Nou, geef terug naar Mose Ellison. Wanneer is hij overleden eigenlijk?
1: 2016. Dus hij is vrij oud geworden, 89. Heeft tot het laatste van zijn leven ook nog platen gemaakt. Waaronder een tweetal prachtige live cd's die hij in Londen opnam. Want hij speelde namelijk het liefste in de Pizza Hut. Dat is gewoon een pizzeria in Londen. Want daarvan zei hij, daar kan ik, als het moet, 365 dagen per jaar gewoon er binnen achter de piano zitten en spelen. En daar zijn ook die twee laatste liveplaten van hem opgenomen.
0: Want Going to the City, is dat een van zijn, zeg maar, zijn oudere nummers uit zijn beginperiode of van een latere tijd?
1: Nee, het is al redelijk uit zijn beginperiode, ja.
0: Daar begon het voor hem dus eigenlijk mee. Mose Ellison met If You're Going to the City.

0: Die laatste uitspraak van Mos Ellison, don't mess around with dope, die benadrukte Herman Brood altijd, maar Mos Ellison in wat mindere mate. Maar dit was wel het origineel van If You're Going to the City. In welke periode dateert dit? Wat zei je nou net?
1: 1963.
0: 63,
1: ja.
0: En hij is als, ik vind hem als pianist sterker dan als zanger.
1: Ja, die stem, hè, dat moet je of kunnen waarderen of helemaal niet. Het is een haat-liefdeverhouding met Mos Ellison. Ik vind het zelf niet, helemaal niet storend. En eigenlijk is hij ook mee gaan zingen, omdat hij op zijn eerste LP een nummer had. Het heette Young Man Blues. Dat is later nog gecoverd door de Who op de LP Live at Leeds. En omdat hij zong, en dat is geloof ik het enige nummer op de plaat die hij, waarbij hij zingt, men vond dat zo bijzonder dat men dus heeft gestimuleerd om meer nummers te gaan maken, meer nummers te gaan zingen. En vandaar dat de verhouding in zijn hele oeuvre is ongeveer 2/3, 1/3. 1/3 nummers met zang en 2/3 instrumentaal.
0: Wanneer je hem nou zou moeten karakteriseren, is hij meer een jazzman dan een bluesman? Of?
1: Ja. Ja? Ik vind hem veel meer jazz dan blues. Ja. Ja, ja. Hij was een enorme bluesliefhebber. Ik zei al Willie Dixon.
0: Een jazzman dan een bluesman? Of?
1: Ja. Ja? Ik vind hem veel meer jazz dan blues. Ja. Ja, ja. Hij was een enorme bluesliefhebber. Ik zei al Willie Dixon.

0: ingemaakt, een jaar of 15 geleden. Deze is vrij recent, waar ook veel bekende mensen op meedoen. Jackson Browne, maar ook Iggy Pop. Ik moet er altijd weer lachen, omdat Mose Ellison het dan in zijn waarschuwing had over als je naar de grote stad gaat, vooral geen doop gebruiken. Nou, als je dan het hebt over Herman Broos en Iggy Pop, heb je twee mooie voorbeelden van mensen die zich daar niet aan hebben gehouden. Maar ik vind het wel bijzonder dat Iggy Pop deze versie heeft opgenomen.
1: Nou, laten we daarna gaan luisteren.

0: If You're Going to the City in de uitvoering van Iggy Pop. Dat was denk ik de meest recente, 2019. Het origineel van Moos Ellison en van Herman Brood. Een uitvoering, een live uitvoering op hem in Boston. Dat waren de drie van Going to the City. Koert Broesma, keert weer terug naar jouw voorkeur, zeg maar. En dat zit voor een deel, behalve in de Moos Ellison-sfeer, ook een beetje in de sfeer van de singer-songwriters, heb ik het idee.
1: Ja, ik heb tijdens de coronatijd veel gelezen. En ja, mij valt dan op als ik kijk naar welke boeken ik allemaal heb gekocht en gelezen, dat er heel veel singer-songwriter muziek bij zit. En ja, misschien komt dat toch wel omdat daar mijn voorkeur ook wel naar uitgaat laatst, los van de bluesmuziek.

0: En ik vind singer-songwriters altijd interessante mensen. Omdat, ja, kijk, een aardig moppie zingen kan iedereen. Maar ik vind het knappe, vind ik, in het creatieve zitten. In het componeren van nummers. Ja, en dat is natuurlijk kenmerkend voor singer-songwriters.
1: En de verhalen die ze vertellen.
0: Absoluut.
1: Ja. Die combinatie. Want jouw volgende muziekkeuze is van, ook al heel lang geleden, Sandy Denny.
0: Ja. Fantastische zangeres. Misschien wel een van de beste zangeressen die Engeland ooit heeft gekend, vind ik. Ook weer een relatie met een eerder nummer dat we draaiden van Jackson C. Frank. Sandy Denny natuurlijk bekend van Fairport Convention en ook van haar eigen band Fotheringay. Later voor haar dood, want ze is vrij vroeg overleden, op 31-jarige leeftijd nog een paar prachtige soloplaten gemaakt. Maar ze heeft in de jaren 60 een relatie gehad met Jackson C. Frank, die naar Londen was overgekomen om daar zijn enige plaat op te nemen. En Sandy Denny was erg onder de indruk van de nummers van Jackson C. Frank. Ze heeft er ook zeker 3, 4, 5 zelf opgenomen. We draaiden net Blues Run the Game, maar Milk and Honey is ook een nummer van Frank. En daar heeft zij een prachtige eigen uitvoering aan gegeven, akoestisch. En ik vind haar, als je haar hoort met alleen haar eigen begeleiding op gitaar, maar ook piano, want ze kon fantastisch piano spelen. En dan die stem van haar, vind ik haar altijd het beste tot haar recht te komen, om het zo maar te zeggen.

0: hele mooie, verstilde muziek bijna van Sandy Denny, Milk and Honey. Van de LP Sandy and Johnny uit 1967. Het verhaal van Sandy Denny, dat was de wereld van de folkmuziek eigenlijk.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja. En daar koos ze ook heel bewust voor. Allerlei mensen achter haar hebben regelmatig geprobeerd om haar wat meer de middle of the road kant, de popkant op te sturen. Maar dat wilde ze absoluut niet. Zij was het meest gelukkig als ze achter de piano en met haar gitaar dit soort nummers kon maken. En ja, we draaiden Milk and Honey, maar haar bekendste nummer is natuurlijk Who Knows Where the Time Goes. Wat ook zo'n prachtig mooi nummer is. Wat ze met onder andere met Fairport Convention heeft opgenomen. Mm. Ja, het heeft iets ontroerends. Als ik haar hoor, dan doet me dat wat. En dat is altijd een teken dat het wel goed zit, hè, met die muziek.
0: Dan, als muziek raakt, dan doet het wat. Dan is het ook bijna altijd goede muziek. Dat geldt wat mij betreft ook zeker voor het volgende nummer wat je uitgezocht hebt. Het nummer Waiting Around to Die.
1: Ja, zeker.
0: Compositie van Townes Van Zandt.
1: Ja.
0: En ik ken het ook vooral in de uitvoering van Guy Clark trouwens.
1: Oké.
0: Waarom heb jij deze gekozen?
1: Ja, Townes Van Zandt, heb ik ook veel over gelezen, veel teruggeluisterd. En ja, die stem van die man. Hè, en vooral die eerste platen die hij heeft gemaakt. En ook weer, als je Jackson C. Frank draait en Sandy Denny. En je hebt dan onze vriend Townes Van Zandt als derde singer-songwriter. Alle drie getroubleerde muzikanten. Dat gold ook van Townes Van Zandt. Was manisch depressief. Ook zijn hele leven daarmee geworsteld. Veel drugs, alcohol, is ook niet oud geworden. Overleden op dezelfde dag als Henk Williams, 1 januari. Maar dan Williams zoveel jaar eerder. Mm-hmm. Dat moest misschien ook wel zo zijn. Gewoon prachtige muziek. En ik denk dat hij heeft aangevoeld dat hij op een gegeven ogenblik niet zo lang meer te leven had. Want helemaal op het eind van zijn leven is hij begonnen met het heropnemen van veel nummers uit zijn eigen repertoire. En hij had het idee dat hij dat nog een keer op een goede manier wilde doen, maar dan allemaal in duetvorm. Dus hij heeft veel nummers opgenomen met mensen als Willie Nelson, Emmylou Harris. En ook het nummer wat ik heb uitgekozen, Waiting Around to Die. Dat was het allereerste nummer dat hij ooit schreef. En dan gelijk al met zo'n inhoud. Dat zegt natuurlijk ook al wat. Het staat op zijn eerste LP. En hij heeft het, denk een jaar voor zijn dood nog opgenomen. Met een andere bekende singer-songwriter, Calvin Russell. Die inmiddels ook al niet meer onder ons is. Ja, en het is ook weer muziek die een tekst heeft. Waarvan je zegt, ja, Townes Van Zandt heeft gewoon aangevoeld dat hij niet zo lang, denk ik, op deze aarde zou rondleven. En dat heeft hij al in zijn eerste nummer beschreven.
0: Mooie uitvoering van Waiting Around to Die. Townes Van Zandt met Calvin Russell van de CD Texas Rain uit 2000.

0: poëtische uitvoering van Waiting Around to Die van Towns Van Zandt samen met Calvin Russell. Twee hele beroemde mannen uit Texas. Beide uit Texas. Calvin komt ook uit Austin.
1: Ja, geloof het wel, ja.
0: En volgens mij komt Towns Van Zandt komt uit, dacht ik, uit Houston of Fort Worth. Die omgeving in ieder geval. Maar twee Texanen in ieder geval die geen van tweeën meer onder ons zijn. Nou, de volgende koert, Parchment Farm, dat is een wat ander gebied. Dan gaan we weer naar Mississippi, denk ik.
1: Ja, Parchment Farm, een nummer van Mose Allison. Misschien wel zijn bekendste nummer. Parchment Farm was de staatsgevangenis, hè, waar hij als jochie in de buurt woonde en vaak op afstand ging kijken. En die indrukken die hij daar opdeed, heeft hij verwerkt in dit nummer. Er is nog een andere versie van Parchment Farm. Dat is een nummer van Bucca White uit de jaren 40. Maar de thematiek is hetzelfde. Heeft niks met dit nummer te maken. En ik kende het nummer Parchment Farm in de rockuitvoering van de groep Cactus uit de jaren 70. Dat was mijn kennismaking met het nummer. Niet wetende dat het van Mose Allison was. Dus daar kwam ik jaren later achter. En ja, in dit nummer zie je ook weer dat vleugje humoristische wat Mose Allison toch altijd wel in zijn nummers had. Want het nummer gaat over een figuur die in de Parchment Farm gevangenis zit en zich beklaagt over het feit dat hij niet snapt waarom hij daar zit. Want hij zegt zelf, all I did was shoot my wife. Dus waarom, hè? Nou, is dat dan zo erg? Laten we blij zijn dat we van eraf zijn. Dus ik zit ten onrecht in deze gevangenis. En dat is toch het vleugje humor dat Mose Allison altijd wel in zijn nummers aanbracht.
0: Ja, tekent dat een beetje zijn entertainerschap of zo? Of?
1: Ja, absoluut. Ja. Ah, ja. Ja, hij kon zich bijvoorbeeld, om nog een voorbeeld te noemen, ook erg irriteren aan mensen die tijdens de optredens hun mond niet dicht hielden. Als dat gebeurde, brak hij het bestaande nummer af waar hij mee bezig was en zong hij het nummer Your Mind is on Vacation. Dat had hij dus speciaal geschreven en gecomponeerd voor mensen die weigerden om hun mond te houden. En ja, de tekst van het hele nummer is duidelijk van hou je mond, hou je kop en luister naar mijn muziek. En dat speelde hij dus ook, Your Mind is on Vacation. Dus humor kenschetste erg de nummers van Mose Allison. Ja.
0: Nou, wij gaan zeker met volle aandacht luisteren naar Parchment Farm.

0: Tja, niet de begrip in de gevangenis zitten omdat je een vrouw door te schudden hebt.
1: Ja, nee toch.
0: Een heel grappige tekst van Mose Allison met The Parchment Farm. Betekent dat we bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues zijn. De laatste aflevering in 2021. Maar niet getreurd, volgende week hebben wij er weer. Dan hebben we een hele leuke gast. Dan komt John Hofstegen van Café Hofstegen uit Grollo, die is de gast. En vandaag besluiten wij met Koert Broesma. Je was de gast in deze uitzending. Koert van de Stichting Blues in Grollo. Met een nummer van Billy Bob Thornton. Maar eigenlijk giet het hem de compositie van Michael Nesmith.
1: Ja.
0: Wat roept dat bij jou op?
1: Michael Nesmith van de Monkees. Man die ons helaas ook recentelijk is ontvallen. Altijd een beetje ondergewaardeerd, denk ik. Want van de Monkees is altijd gezegd, ja, dat was een televisiegroep, hè, jaren 60. En de jongens zijn om hun uiterlijk uitgekozen. En er zat weinig bij, want het werd allemaal de studio-muzikanten ingespeeld. Al die bekende nummers van ze. Maar Michael Nesmith was de uitzondering. Want het was wel degelijk een man die een uitstekend muzikant was. En die eigenlijk na de Monkees eigenlijk carrière is begonnen en veel beter materiaal heeft gemaakt dan ooit met de Monkees. Maar daar heeft hij nooit de waardering voor gekregen. Dat is jammer. Dus het is wel terecht dat je eindigt met een nummer van hem. Althans door hem gecomponeerd.
0: Ja, nummer van Michael Nesmith. Ooit bekend geworden door Linda Ronstadt. Maar vandaag in de uitvoering van Billy Bob Thornton en de Boxmasters. Some of Shelley's Blues.

0: Muziek voor volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Sam Cooke hoorde Blowin' in the Wind van Bob Dylan en schreef spontaan A Change is Gonna Come. Otis Redding was weer een bewonderaar van Sam Cooke. Hij nam het op voor zijn album Otis Blue. Otis Redding, A Change is Gonna Come.

Otis Redding, A Change Is Gonna Come. De Staples-singers, dat was Pop Staples met zijn drie dochters. En een van die dochters, Mavis Staples, had een van de mooiste soulstemmen in Amerika. Maar de familie Staples had problemen met de platenmaatschappij over de uitbetaling van royalties. En op deze wijze toonden zij hun onvrede. De Staples-singers, When Will We Be Paid?

staple singers. When will we be paid? De zwarte zanger Rudy Lewis benadrukt nog eens dat Amerika een fantastisch land is waar iedereen president kan worden. Een nummer is geschreven door het succesvolle blanke echtpaar Barry Mann en Cynthia Weil. The Drifters. Only in America.

The Drifters, Only in America. Racisme was een veelbezongen onderwerp door de zwarte artiesten in Amerika. Patrice Holloway schreef met haar zingende zus Brenda Holloway You've Made Me So Very Happy voor Blood, Sweat and Tears. En dat werd een wereldhit. En haar advies hier is om niet te beginnen aan een huwelijk met een blanke man. Patrice Holloway, Stay With Your Own Kind.

Patrice Holloway, Stay With Your Own Kind. Homer Banks uit Memphis was songwriter bij Stax Records. Hij probeerde het ook als zanger, maar was veel succesvoller als songwriter, vaak samen met Betty Crutcher. Samen schreef ze hits voor Johnny Taylor, de Staple Singers, Isaac Hayes, The Soul Children, Albert King en Sam & Dave. Ook dit is een eigen compositie van Homer Banks, The Ghetto.

Homer Banks, The Ghetto. James Brown zong graag over hotpants en een seksmachine, maar na de moord op Martin Luther King begon hij andere teksten te schrijven. Say it loud, I'm black and I'm proud. De zwarte gemeenschap in Amerika pikte het niet meer. James Brown, I don't want nobody to give me nothing.

James Brown, I don't want nobody to give me nothing. De Spinners uit Detroit begonnen als een doo-wop band, maar de band werd groot dankzij producer Tom Bell. Zanger Philip Wynn overleed tijdens een concert in Oakland, Californië, maar zijn opvolger John Edwards hield de band in de Amerikaanse hitparade. De Spinners, Message from a Black Man.

de Spinners, Message from a Black Man. Parliament uit Detroit was de band van zanger George Clinton en de band nam ook albums op als Funkadelic. George Clinton begon ooit als straatmuzikant in de metro van New York en hij vroeg zich af waarom Amerika zo verloederde. Parliament. Oh Lord, why Lord?

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Obsessed van Morgan Wade is het album van deze week. En Morgan Wade, dat is een singer-songwriter uit Virginia. Ze presenteerde haar derde soloalbum. Ze nam in 2018 haar debuutalbum op, toen nog met de band The Step Brothers. Maar aan het toeren met die band hield ze een alcoholprobleem over. Morgan Wade, Department Store.

0: Morgan Wade, Department Store. De Temptations zongen in het nummer Run Charlie Run, Run the Niggers Are Coming. En de Chi-Lites uit Chicago, onder leiding van leadzanger Eugene Record, maakten vervolgens duidelijk dat blank en zwart naast elkaar moesten leven in Amerika. De Chi-Lites, We Are Neighbors.
1: Who is it?
2: Hello there, I's your new neighbor.

0: Alabama en hij richtte zich rechtstreeks tot gouverneur George Wallace. Op de single duurt dat 3 minuten en 38 seconden. Op zijn album The Player duurt het nummer 25 minuten, want Ray Scott vindt dat er heel veel moest veranderen in Alabama. Ray Scott, The Prayer.
1: And now, ladies and gentlemen, if you'll just bow your heads in prayer, we shall now pray for the governor.

0: when he wake up tomorrow morning, oh Lord, let him have nappy hair and be black like me.
1: Ray Scott, The Prayer. Na de moord op Martin Luther King verschenen er een golf tribute-nummers in Amerika. Dit is een onbekende band uit Baton Rouge in Louisiana. George Perkins en de Silver Stars. De naam Martin Luther King werd niet één keer genoemd, maar het was een grote hit in Amerika. George Perkins en de Silver Stars. Crying in the Streets.

George Perkins en The Silver Stars, Crying in the Street. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het komt van het album Extension of a Man van Donny Hathaway uit Chicago. En het gaat over zijn mentale kwetsbaarheid. De zanger was paranoïde en manisch depressief. Er verschenen covers van The Average White Band, Bobby Womack, James Ingram, Aretha Franklin, Alicia Keys en John Legend. Donny Hathaway. Someday we all be free.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Veel nieuwe muziek, maar ook muziek van een oud-gediende. Muziek namelijk van Jenne Meinema, de man die op zaterdag 3 oktober is overleden en die mitspeelde op Trippin' to a Midnight Blues van QB and the Blizzards. Verder werk van Jono Manson, Houston Marchman, Carl Meyer en Johnny Burgin, de B.G. Hagen Blues Band, Curtis Salgado en Dan Tuffy. Maar weer begint met Albert Cummings, Queen of Mean.

Lekkere gitaarblues met de blazers erbij van Albert Cummings van zijn CD Believe, The Queen of Mean. Fabrizio Rodio die woont alweer een jaar of 20 in Chicago, maar zijn roots die ligt in Italië, in Rome om er precies te wezen. Het is een man van de blues die in 2011 debuteerde met Playing My Game 2 en nu met een nieuwe CD uitgekomen is, of een nieuwe CD, niet helemaal, uit 2019. Titelstuk van de CD: If It Ain't Broke, Don't Fix It.

Breezy Rodeo was dat van de CD uit 2019, If It Ain't Broke, Don't Fix It. Jono Manson is een singer-songwriter die geboren is in New York in 1961, maar hij is verhuisd naar New Mexico, naar Santa Fe. En die invloed die merk je ook wel een beetje. Er is een CD uitgekomen die heet Silver Moon. Dat heeft trouwens niks te maken met een gelijknamige nummer van Michael Nesmith, de man die ooit speelde in de Monkees. Maar dit is gewoon origineel van Jono Manson, The Silver Moon.

Best wel een verrassende cd van deze Jono Manson, de cd Silver Moon. Man die in Santa Fe woont, ook wel uit een familie kwam waar de artisticiteit wel tamelijk hoog in het vaandel stiet. Want die bekende filmmakers Ethan en Jewel Koen van de film Brothers Where Art Thou bijvoorbeeld, dat is familie van hem. En op deze cd speelde ook het meest met als Eliza Gilkison en Terry Allen. Dus houd hem in de gaten, Jono Manson. Andere man uit hetzelfde gebied ongeveer, maar dan uit de buurstaat, uit Texas, dat is Houston Marchman. Houston Marchman is een die eigenlijk gewoon in de rodeo tussen de peerden opgegroeid is. Een bronco rider, zoals het dan heette. Iene die wilde peerden temde, maar die de muziek in de gang is en die best een hele aardige cd gemaakt heeft. De cd Highway Enchilada, net uit de kom. En daarvan The Ballad of Pinky Hernandez.

0: gotta get tough or die.
1: Ja, een echte Texaan in de traditie van Towns van Zander, Robert Earl Keane en John Mellencamp en dat soort dingen. Beste muiden weer. Houston Marchman is de naam en de cd is Highway Enchilada. Karl Mayer, daarbij denk ik bijna dat het een Duitser is, maar het is een Amerikaan die al jaren in Chicago woont. En die speelt samen met Johnny Burgin, ook een man uit Chicago. Die heeft samen een nieuwe single gemaakt en die heet More Bad News. MUZIEK

Twee gitaren, Carol Meyer en Johnny Bergen van de single More Bad News. Je hoort het in Harry's Blues, elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Jawel, drie keer een uitvoering van Checking Up On My Baby. En waarom? De reden is eigenlijk dat Jenne Meinema dat die overleden is. De legendarische saxofonist uit Groningen die op 3 oktober op 89-jarig leeftijd overleden is. Man die, nou, die overal speelde in het noorden en vaker in gezelschap, maar het Noorder Ballroom Orkest, de Scarlet Pimpernels, het orkest van Arie Ribbens en de Noordstar Showband, maar ook op allerlei andere gelegenheden. Rond 2000 merken we het programma Bluespots. En daarin ging Harry Musquet altijd met mensen naar een plek toe die voor hun bijzonder was. En dat was voor Jenne Meinema, dat was Assen eigenlijk. Want hij werkte door bij het bouwfonds van de Nederlandse gemeente. Ze merken een rondje door Assen. En Jenne die vertelde over zijn leven en over zijn werk en over zijn muziek. Dat is te horen, als je dat wilt, op de website van Harry's Blues. Gewoon harrysblues.nl, onder het kopje nieuws. Een half uur live interview met Harry Musquet met Jenne Meinema. Maar hier is hij in de muziek op zijn alt-saxofoon in Checking Up On My Baby.

Trip into a Midnight Blues uit 1968. Check in on my baby van Sonny Boy Williamson. En met saxofoon, alt saxofoon was dat Jenne Menema. En op trompet trouwens Eduard Ning Blok. Het origineel van Checking Up on My Baby, dat is van Sonny Boy Williamson. De first eigenlijk, want die heeft het ooit opgenomen. John Lee Williams, dat was die het in 1944 opnam. Althans, een versie daarvan, zo zou je het kunnen zeggen. Want de versie van Sonny Boy Williamson de second, die wij dus kent, Sonny Boy Williamson, die is van 1960. Die heeft wel dezelfde titel, maar een andere melodie en ook een andere tekst. Dus een beetje verwarrend is het wel. Maar dit is het origineel zoals Harry Musquet dat met Cuban Blisters opnam heeft. Sonny Boy Williamson.

Het was nog de tijd dat ze korte nummers maakten. 1 minuut 58. Sonny Boy Williamson met het origineel van Checking Up On My Baby. Nou, dan nog een recente, uw 2018. Dat is van van de harmonica-man, van Mark Wenner. De man van The Nighthawks. En dit is van een cd die heet ook gewoon simpelweg Mark Wenner's Blues Warriors.

In alle drie de mondharmonica een hele prominente rol in Checking Up On My Baby. Wat er al wel verschillende schreven. De ene schreef Checking On My Baby, dat is Cuba in the Blisters uit 1968. Checking Up On My Baby, die is van Sonny Boy uit 1960. En Checking On My Baby van de Mark Wenner's Blues Warriors. Nou, we blijven nog een beetje bij de mondharmonica, want we gaan naar B.G. Hagen. Ik draai een nummer van de cd All Round Man uit 2019 van B.G. Hagen. Een nummer Look on Yonder Wall, ook weer zo'n verhaal. Look on Yonder Wall. Bij B.G. Hagen heet het Look Over Yonder Wall. Het is een liedje van James Clark, van ook wel bekend als Memphis Jimmy. Heel oud nummer, 1945. En later bekend worden door Elmore James. En dat kun je wel horen in de uitvoering van de B.G. Hagen Blues Band. Want er zit een hele mooie slide in. Look Over Yonder Wall.

Look Over Yonder Wall van de B.G. Hagen Blues Band van de cd All Around Man. Een man die jarenlang speelde in begeleidingsbands, dat was Curtis Salgado. Hij begunde bij de Robert Gray Band. Later speelde hij in Roomful of Blues. En ik weet niet precies wanneer hij zelfstandig geworden is met zijn eigen band. Curtis Salgado en de Stilettos. Dat was in 1991 trouwens. En daarmee is hij nog steeds bezig. Er is een nieuwe single van hem uit. Ik wilde zeggen een nieuwe cd, maar er is een nieuwe single van hem uit. Curtis Salgado met The Longer That I Live.

Curtis Salgado, The Longer That I Live, de nieuwe cd van Curtis Salgado. Volgende week trouwens in Harry's Blues heel veel aandacht aan de

Amerikaanse presidentsverkiezingen, want daar is veel muziek over te draaien. Vandaag nog muziek van Tennessee Jet en van Anna Popovic, maar we beginnen met Dan Tuffy. Een man die uit Australië komt en via Melbourne en Londen uiteindelijk in Nederland verzeild raakte met zijn band The Wild Pumpkins at Midnight. En door heb je met een aantal mensen uit Nederland heb je een hele leuke cd gemaakt. De cd die heet gewoon The Country. Twee kanten aan die cd, of twee gedeeltes op die cd zou je kunnen zeggen. Aan de ene kant de bright side. En aan de andere kant, dat is de donkere kant, de dark side. En door van het stuk Sandy Track.

relaxed muziek van deze Dan Tuffy, de man uit Australië die ondertussen in Nederland woont, van de cd Letters of Gold. Tennessee Jet, dat is het volgende. Dat is de naam eigenlijk van T.G. McFarland, man uit Oklahoma. Trouwens ook de staat waar T.G. Kale vandaan kwam, Tulsa, Oklahoma. En dit is de cd The Country. Ik zei zo straks dat die van Dan Tuffy, dat The Country was, maar dat is Letters of Gold. Tennessee Jet, dat is The Country. En een mooie ballade over The Raven and the Dove.

Ja, zo is het leven. Dan is het een raven, dan is het een duif. Houd het in de gaten. Tennessee Jet van de CD The Country. En dat is de Americana-kant van Harry's Blues. We besluiten straks met een echt bluesnummer. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En dat echte bluesnummer, dat komt van een zangeres die regelmatig in het noorden, in Drenthe, in Nederland optreedt. Ze komt uit Servië. Anna Popovic is de naam. Dit is van haar nieuwe CD, een live CD. Live for Life, Long Road Down.

0: Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: George Jackson was een bekende Black Panther in Amerika. Hij ging voor onbepaalde tijd de gevangenis in nadat hij bij een benzinestation $70 meepikte. En hij kreeg levenslang nadat hij in de gevangenis een bewaarder vermoorde. Hij schreef daar het boek Letters from Prison en hij overleed tijdens een ontsnappingspoging. Bob Dylan schreef dit nummer over hem. J.P. Robinson, George Jackson.
2: I woke up this morning.

J.P. Robinson, George Jackson. Nina Simone uit North Carolina was een civil rights activiste. Ze betaalde haar studie door op te treden in een nachtclub in Atlantic City. En dit was haar eerste top 10 hit in Amerika. Ze woonde overigens 2 jaar volledig anoniem in Nijmegen. En in Nijmegen is er ook een Nina Simone straat. Nina Simone, to be young, gifted and black.

Nina Simone, To Be Young, Gifted and Black. Zwart-Amerika zong opvallend veel albums vol over de oorlog in Vietnam en ook Marvin Gaye nam een Vietnamnummer op. Marvin Gaye, Soldier's Plea.

Marvin Gaye, Soldier's Plea. Brothers of Soul, dat was een soulband uit Detroit met Fred Bridges en Richard Knight. En die twee stonden samen aan de lopende band bij de Dodge autofabriek. En ze noemden zich Brothers of Soul om solidair te zijn met de zwarte bevolking in Detroit. Brothers of Soul, wait for me.

Brothers of Soul, Wait for Me. King Solomon, dat is een zanger uit Kentucky. Hij had een wereldhit met She Wears My Ring. Dat nummer haalde in 41 landen de hitparade. Hij begon ooit als achtergrondzanger bij Billie Holiday en hij woonde als zanger 20 jaar in Engeland. Uiteindelijk overleed hij op 74-jarige leeftijd in Oklahoma. King Solomon, Please, Mr. President.

King Solomon. Please, Mr. President. De Charmels, dat was een meidengroep uit Memphis. En de dames deden een beroep op Uncle Sam. Please, Uncle Sam, send back my man. En twee meisjes van de groep hadden ook daadwerkelijk hun mannen in Vietnam. De Charmels. Please, Uncle Sam.

The Charmels, Please Uncle Sam. Archie Bell en de Drells, dat was een band uit Houston, en leadzanger Archie Bell schreef dit nummer over twee bandleden die in Vietnam vochten namens Amerika. En Archie Bell was later William Bell, een succesvolle soloartiest bij Stax Records. Archie Bell en de Drells, A Soldier's Prayer.

Archie Bell and the Drells, A Soldier's Prayer. J.W. Alexander uit Mississippi zong in gospelgroepen en hij was enige tijd professioneel honkballer bij de Indianapolis Clowns. Later werd hij de rechterhand van Sam Cooke. Hij was de demozanger van Sam Cooke, de achtergrondzanger, en hij schreef samen met Sam Cooke de nummers. Uiteindelijk werd hij producer van Johnny Taylor, Billy Preston, Little Richard, Solomon Burke en Bobby Womack. J.W. Alexander. Keep a light in the window until I come home.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Obsessed van Morgan Wade is het album van deze week. En tijdens het toeren ontmoette Morgan Wade Jason Isbell. En met muzikanten van zijn band The 400 Unit nam ze het album Reckless op. En dat album eindigde op 14 in de Billboard Album Chart. En dat betekende haar doorbraak in Amerika. Morgan Wade, Obsessed.

Morgan Waite, Obsessed. Die Impressions uit Chicago hadden in Curtis Mayfield een geweldige songwriter. Jerry Butler ging later solo verder, maar Curtis Mayfield bleef gewoon goede nummers componeren. The Impressions, Don't Cry My Love.

the impressions, Don't Cry My Love. De Masters of Soul uit Chicago werden vaak verwisseld met de Masters of Houston. Maar de Masters of Soul namen dit nummer op met de beroemde Sweet Inspirations. De Masters of Soul, Please Wait For Me.

The Masters of Soul, Please Wait for Me. Thelma Houston uit Mississippi is geen familie van Whitney Houston. Ze maakte haar album Sunshower met louter nummers van componist Jimmy Webb. En ze had de nummer 1 hit in Amerika met Don't Leave Me This Way. En dat was overigens een hit in 13 landen. Het nummer eindigde 4 in Nederland. In totaliteit zou Thelma Houston 24 hits scoren. Don't cry, my soldier boy.

my Houston, don't cry my soldier boy. Norman Whitfield en Barrett Strong schreven het nummer voor de Temptations, maar Motown Records vond het nummer ongeschikt voor de band omdat het nummer een politieke lading had en daarom mocht Edwin Starr uit Nashville het opnemen en hij had er een nummer 1 hit mee in Amerika. En toen namen de Temptations het alsnog op. War.

0: The Temptations, War. The Sweet Inspirations, dat was een groep achtergrondzangeressen uit New York met Dionne Warwick, Dee Warwick, Doris Troy en Sissy Houston, dat is de moeder van Whitney Houston. En de dames zijn te horen op albums van Solomon Burke, Aretha Franklin, Wilson Pickett, Esther Phillips, Van Morrison, Jimi Hendrix, Dusty Springfield en Elvis Presley. En ze scoorden als groep ook nog 16 hits. The Sweet Inspirations. Am I ever gonna see my baby again?
1: Am I ever gonna see my baby again? 'Cause I'm gonna have to cry

The Sweet Inspirations, Am I Ever Gonna See My Baby Again? Watson and the Sherlocks, dat was een soul and funk band uit Pittsburgh. En Joseph Moore is de componist en tevens Watson de leadzanger. Hij gaf de politiek de schuld. Uncle Sam werd gevraagd om alle Amerikaanse soldaten zo snel mogelijk terug te halen uit Vietnam. Watson and the Sherlocks, Standing on the Corner.

Watson en de Sherlocks, Standing on the Corner. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Roy C., dat was blueszanger Roy Charles Hammond. Hij huurde in New York een paar studiomuzikanten in om een eigen nummer op te nemen. En hij was heel actief in de politiek en had een hele duidelijke visie over racisme en Vietnam. Roy C., Open Letter to the President.

0: New Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Dag luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Met oude muziek en met nieuwe muziek. Met Elmo James, met John Mayall, met Musquet. Maar ook met Elmo James, met John Mayall, met Musquet. Maar ook met Aslan Kraft, Justin Rutledge, Anaïs Mitchell en John Mellencamp. Maar we begonnen met een hele bijzondere cd, namelijk van Edgar Winter, over zijn broer, over Brother Johnny, de nieuwe cd. En het nummer dat is Johnny Be Good.

Ja, Johnny Be Good. Gezongen door Edgar Winter van de cd Brother Johnny. De cd die maar nog uitkomt. Dit is een veerproefje, maar het belooft een geweldige cd te worden. Want kijk maar eens welke mensen er allemaal aan midwerken. Joe Bonamassa, Doyle Bramhall, Robin Ford, Billy Gibbons van ZZ Top, David Grissom, geweldige gitarist, Warren Haynes, Steve Lukather, Cap Mo, Bobby Rush, Kenny Wayne Shepherd, Ringo Starr, Derek Trucks en Waddy Wachtel en ook nog Joe Walsh. Nou, ga er maar best aan. 17 nummers hebben ze opgenomen met elkaar. En dat is een tribuut voor de man die op 16 juli 2014 overleed. Johnny Winter en Edgar Winter, dat is zijn broer. En ze kwamen met zijn beiden uit Port Arthur in Texas. We gaan naar Aislinn Craft, een zangeres die in 2021 een nieuwe cd uitgebracht heeft, The Traveling Kind. En dat gaat over de staat Georgia, want daar komt ze vandaan. Make It Past Georgia.

Make it past Georgia van Ashland Craft. En ja, dan hoor je toch typisch Amerikaans die achtergrond van mensen, de staten waar ze geboren bent, waar ze woont hebben, waar ze vaak naartoe gaan, dat die regelmatig de revue passeert. Zoals hier ook Texas, Mississippi, Carolina en uiteraard Georgia. Van de cd Traveling Kind. Ja, hij gaat reizen, dan kon nog eens ergens. Justin Rutledge, dat is een singer-songwriter uit Canada, uit de buurt van Toronto. Man die eigenlijk schrijver had willen worden. Maar ja, misschien dat hij nou ook wel schrijver is, maar schrijver van liedjes. En dit is een cd die vorig jaar uitgekomen is, de cd Islands. En daarvan het nummer Good Man.

Gewoon een mooi liedje. Mooi liedje van Justin Rutledge, Good Man van de CD Islands. Nou, mooi liedje weer, blieft. Beetje in die sfeer, want we gaan naar muziek van Anaïs Mitchell. Dat is een zangeres uit Amerika. Die speelt bij de band Bonnie Light Horseman. Maar die komt ook uit de wereld van de schrijverij. Haar vader was een schrijver en ook een professor aan de universiteit in Vermont. De cd die heet gewoon Anaïs Mitchell. Het is haar debuut, dacht ik, als ik het goed heb. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar het is wel een nieuwe cd die nog uit moet komen. Want dit is alvast een voorproefje ervan. Anaïs Mitchell met Backroads.

Anaïs Mitchell van de nee-cd die dit jaar uitkomt, nummer Backroads. En het is niet haar debuut-cd, want ze heeft ondertussen al een stuk of 8 studio-cd's gemaakt. Dus ze is al een tijdje bezig. Nou, ene die dat zeker ook al is een tijdje bezig, dat is John Mellencamp. Dit is zijn 24e studio-cd die hij uitgebracht heeft. Dat is de cd Strictly a One-Eyed Jack. En daarop zingt hij een aantal nummers met Bruce Springsteen. Dit nummer ook, Wasted Days.

John Mellencamp samen met Bruce Springsteen, The Wasted Days. Harry's Blues, doorluister die naar op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. The Sun is Shining, dat is het nummer van Elmore James uit 1960, waar ik drie versies van laat horen. Niet zo hele bekende, denk ik. Angela Straley, dat is de eerste. Dat is een blueszangeres, een bluesgitariste uit Austin, Texas. Uit de stijl van Clifford Antones, van het bekende label Antones. En ook de bekende club Antones, waar Luan Barton en Marcia Ball en dat soort mensen vandaan komt. En ook nog een versie van Fleetwood Mac. Maar we beginnen met Angela Straley van de cd Blonde on Blue uit 1993. The Sun is Shining.

Angela Straley op de slidegitaar in 1903. Denken van de cd Blonde on Blonde. Heel versie van dus The Sun is Shining. Het origineel is van Elmore James. De man, zeg maar, van de slidegitaar. De man van Dust My Broom bijvoorbeeld. Een van de beroemdste gitaarnummers die eigenlijk iedere beginnende gitarist wel moet kunnen spelen. Elmore James, die eigenlijk... hij heette anders, Elmore Brooks heette hij. Want hij was een onecht kind van Leola Brooks. Maar waarschijnlijk was zijn vader Joe Willie Frost James. Vandoor dat hij die naam anoniem van Elmore James. En door is het origineel van The Sun is Shining.

Ja, wat is het nou precies? The sun is shining of the sky is crying? Je kunt er beide kut er eigenlijk wel in huren. Elmore James, dat is in ieder geval zeker. Die was het op slidegitaar en op zang. 1960. Nou, nog een uitvoering. Die komt er een klein beetje achteraan. Niet eens zo heel veel. Want die is van Fleetwood Mac. En Fleetwood Mac, de Engelse band, die in die beginjaren zeker. Lin die heel veel van de Amerikaanse bluesmeisjes. Shake Your Money Maker, zeg maar dat soort ding. En dit is van de LP The Pillsbury of Good Omen. Een hele bijzondere titel, maar dat heeft te maken met poëzie en weet ik veel wat, dat soort ding. En het heeft te maken met een grote hit, Albatross. Was het een akoestisch of een instrumentaal nummer? Denk het wel, hè? Met Peter Green op gitaar. Fleetwood Mac, heurversie van The Sun is Shining.

waren de drie versies van The Sun Is Shining. Het origineel van Elmore James uit 1960. De versie van Angela Straley uit 1993. En van Fleetwood Mac, die was wat eerder 1962, ergens in die buurt in ieder geval. Ik zal hem veel noorking om het even precies aan te geven van wat als het vandaan kwam. 1969. We gaan naar Sari Shore. Dat is een zangeres die niet uit Duitsland komt. De naam doet het een beetje veronderstellen, maar ze komt uit New York, gewoon uit Amerika. Uitstekende blueszangeres die op 3 april optreedt in Grollo bij Café Hofstegen in de Sunday Blues. Dit is van een cd die ze uitgebracht heeft in 2018. Mooi nummer. Schreven door Ian McLagan van de organist van de Small Faces, ooit in het verre verleden, ondertussen overleden. Never Say Never.

schitterend nummer. Schitterende compositie van Ian McLagan, de keyboard player van The Small Faces. Sherry Shore was dat van de CD, gelijknamige CD Never Say Never 2018. En ze treedt op 3 april op in Grollo, Café Hofstede. Dan Pedlensky. Ik heb wel eens vaker wat van hem gedaan. Het is een bluesgitarist uit Zuid-Afrika. Dat is niet het, ja, het meest geëigende land voor de blues. Alhoewel, Brum eigenlijk ook niet. Maar er komt goede muziek vandaan. Dit is van de CD Feeling Fine, 2018. Dan Pedlensky met Hounslow.

Hounds Loose van Dan Pedlansky van zijn nieuwe cd Shelter of Bones. De cd die dit jaar uit moet komen. Ik zei dat hij 2018 was, maar dat was verkeerd, want in 2018 bracht hij de cd Perfection Kills uit. Maar dit is de nieuwe cd Shelter of Bones, Dan Pedlansky. Nou, nummer van de laatste cd van John Mayall. Inderdaad, de allerlaatste cd die hij, denk ik, uitbrengt. Als hij woord houdt in elk geval. Hij loopt ook tegen de 90, dus kan het bijna niet anders. Een cd waarop hij samenspeelt met Melvin Taylor. Een uitstekende gitarist uit Mississippi. Die wel vaker met Mayall samenwerkt heeft. Dit op het nummer Driving Wheel.

John Mayall samen met Melvin Taylor op gitaar van de cd The Sun Is Shining Down, het nummer Driving Wheel. Ik wil nog even terug naar die cd van Angela Straley. Niet zo'n hele bekende naam, de Angela Straley. De cd Blonde on Blue in 1993. Dat was volgens mij haar tweede cd, want haar debuut was in 1987, Soul Shake op Entones, het label van Clifford Entone. En later kwam dus die Blonde on Blue, een cd waar Clifford Entone zelf ook aan meewerkte, maar ook mensen als Kim Wilson op mondharmonica, Stevie Ray Vaughan en Jimmy Vaughan. En daarna in 1998 heeft ze nog Deja Blue en Blue Highway in 2004 gemaakt. En Donau is eigenlijk een beetje uit beeld verdwenen. Ze is ook uit Texas naar Californië verhuisd. En door runs met haar man, tegenwoordig een, ja, moet zeggen, van een restaurant, in een outdoor restaurant, met een podium erbij. Ja, treedt wel artiesten op. In Nicasio, Marin County in Californië. Maar de muziek, Angela Straley, van die cd Blonde and Blue uit 1993. I'm Just Your Fool.

een klein beetje een tribute voor Angela Straley. Twee nummers heb ik in deze uitzending gedraaid van de cd Blonde on Blue. De ene was The Sun is Shining en de andere I'm Just Your Fool. Het is Blues, door Reno Rollestoet, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haart, techniek in handen van Laurens Braams. En wij besluiten met een nummer van Muske uit 1991, alweer een hele tijd terug. Toen speelde Muske met Erwin Java op gitaar, met Gino Jansen, met Roy Couchel, Hannes Langkamp op drums. En ik denk dat Jean Legrand toen ook al meespeelde. Het bent live opname die hij gemaakt bent in Ahoy, in Rotterdam en in Vredenburg. En er stond een hele bijzondere uitvoering op van Window of My Eyes. Maar wederuit vandaag het nummer wat gewijd is eigenlijk aan de auto-industrie in Detroit, waar veel bluesmuzikanten naartoe getrokken bent, de Cadillac Assembly Line.

0: you much, ladies and gentlemen. Thank you much. Dit is een little tune van de LP.
1: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Danny Lane had als zanger van de Moody Blues een grote hit met een cover van de Amerikaanse zangeres Bessie Banks. Daarna speelde hij jaren met Paul McCartney in Wings, maar hij nam voor zijn soloalbum Spreading My Wings zijn oude hit nog eens een keer op. Danny Lane, Go Now.

Danny Lane, Go Now. Jen James, dat is een blueszangeres uit Chicago. Ze hoort niet bij de Amerikaanse blues, houtenmethode, maar bouwde met haar echtgenoot, gitarist en producer Greg Calvert wel een mooi oeuvre op. Jen James en Greg Calvert schrijven alle nummers zelf. Jen James, Color of the Rose.

Jen James, Color of the Rose. Gordon Lightfoot, dat is een troubadour uit Ontario in Canada. Hij probeerde zijn carrière in Los Angeles van de grond te krijgen, maar dat werd niet zo'n succes. Terug in Canada lukte het wel in Toronto en hij scoorde grote hits met If You Could Read My Mind, Carefree Highway en deze mooie eigen compositie, Gordon Lightfoot, Sundown. MUZIEK

Lightfoot, Sundown. Plotseling was zij er. Anouk Theeuwe uit Den Haag, ontdekt door de heren van Golden Earring, met een strot die we in Nederland zelden hoorden. Vanaf de eerste noot was ze een topzangeres. Anouk, 3 days in a row.

Chinook, 3 days in a row. Will Hoke, dat is een voormalige high school leraar uit Nashville en hij produceert al jaren ijzersterke albums, maar hij blijft maar veroordeeld tot het kleine clubscircuit. Dit komt van zijn album The Man Who Killed Love. Will Hoke, Woman Be Strong.

Will Hulk, Woman Be Strong. Bill Kershen, dat is een onderschatte Amerikaanse gitarist. Hij was jaren de gitarist in de band van Commander Cody. En hij nam voor zijn soloalbum Word to the Wise een nummer op van Merle Haggard met twee beroemde achtergrondzangers, Paul Carrack en Nick Lowe. Bill Kershen, Shelley's Winter

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: On Your Time van de Steel Woods is het album van deze week. En de band was 9 jaar de begeleidingsband van countryzanger Jamie Johnson. Totdat gitarist Jason Cope tijdens de toeren zanger Wes Bayliss zag optreden. En ter plaatse besloten ze samen een nieuwe band te beginnen. De Steel Woods, On Your Time.

De Steel Woods, On Your Time. Brian Kennedy uit Dublin, dat is de jongere broer van blueszanger Beb Kennedy. En Brian Kennedy toerde jarenlang als achtergrondzanger van Van Morrison de wereld rond. En dit komt van zijn soloalbum A Better Man. Brian Kennedy, No Other Words. There.

Brian Kennedy, No Other Words. David Halley, dat is een singer-songwriter uit Oklahoma. Hij opereert vanuit Austin, Texas. En hij schreef de top 10 hit Hard Livin' voor Keith Whitley. Daarna zat hij nog in bands met Jamie Dill Gilmore, Joe Eli, Buzz Hancock en Ray Wiley Hubbard. En dit komt van zijn soloalbum Stray Dog Talk. David Halley, When It Comes To You...

David Haley, When It Comes To You. Delbert McClinton, dat is een Texaanse singer-songwriter uit Lubbock, en hij maakte zijn album Cost of Living met toetsenist Kevin McKendry, drummer Tom Hemridge, gitarist Rob McAnally en zangeres Becca Bramlett. Delbert McClinton, Your Memory, Me and the Blues.

Velvet McClinton, Your Memory, Me and the Blues. Dennis Lucario, dat was de zanger van Dr. Hook. Hij had nummer 1 hits in 42 verschillende landen. En Sylvia Smother was echt een wereldhit. Daarnaast schreef hij nog nummers voor Bob Dylan, Southside Johnny, B.J. Thomas, Waylon Jennings en Willie Nelson. En hij trok zich met zijn gitaar terug in de studio om de oude hits nog één keer akoestisch op te nemen. Het album heet Alone in the Studio. Dennis Lucario, A Little Bit More.

Dennis Locorio, A Little Bit More. Van Morrison vroeg zich op zijn album Down the Road af waar zijn vroegere collega's waren gebleven. En dat ging over Scott Walker, Screaming Lord Sutch en de flamboyante PJ Proby. En op zijn volgende album zou Van Morrison een duet met PJ Proby zingen. Die komt uit Houston, maar die bleek nog steeds in Engeland te wonen. Van Morrison, Whatever Happened to PJ Proby?

0: Van Morrison, Whatever Happened to PJ Proby. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. PJ Proby, dat was een Amerikaanse rock'n'roll zanger die begin jaren 60 naar Engeland kwam om op te treden in een BBC kerstspecial rond de Beatles. En hij speelde daarna in Engeland hoofdrollen in de musicals over Roy Orbison en Elvis Presley. En hij was voortdurend betrokken bij rellen en incidenten. En het was een bijzondere zanger. PJ Proby, I apologize.
1: I'm sorry. I am so sorry.

0: Archeologen zeggen wel eens, als wij het niet weten, dus als we er geen kennis van hebben, dan plakken wij het label religie erop. Ja. Dan zal het wel iets met religie te maken hebben.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. En vandaag heb je daarvoor een heel Drents onderwerp bij de kop. En op een hele Drentse plek, middenmaank, een hunebed.

0: Ja jongens, wij loopt hier het Hunebeddencentrum in Borgerud. Henk Lontmaker, ik ben hier de baas, zoals wij het zegt.
1: Ja.
0: Of jouw functie is directeur hiervan.
1: Ja, officieel heet dat zo, ja.
0: Ja. En wij wilden even naar het Hunebed lopen. Het Hunebed van Burger is de grootste, hè? In, van alle Hunebedden.
1: Van alle Hunebedden in Nederland.
0: Drenthe, in Nederland.
1: Ja, en door met, omdat ze bijna allemaal in Drenthe liggen, dus ook het grootste van Drenthe.
0: Is er nog een of meerdere buiten de Oese provincie?
1: Ja,
0: ja, ik bedoel in Nederland dan, hè?
1: Ja, er zijn twee in Grunning nog te vinden. Eén in Noord-Laren, maar dat vind ik eigenlijk ook als Drenthe. En die andere die is ooit eens een keer fun in Heveskes Klooster. Dat was in 1986.
0: En waar is daar?
1: Dat is bij Delfziel.
0: Oh,
1: er lag
0: ja.
1: Onder een terp lag een hunebed en een steenkist.
0: Graf. Ah. En hoeveel hunebedden zijn er in Drenthe? 54, dacht ik?
1: Ja, klopt precies. Niet alleen in Drenthe. Dus dan heb je het totale aantal. In Drenthe zijn er nog 52. En twee in Groningen.
0: En twee in Groningen. En,
1: ja.
0: en buiten Nederland, komt er dan nog, in, bijvoorbeeld in Duitsland, net over de grens, komen ze daar ook nog voor?
1: Ja, zeker. Ja, dat moet eigenlijk geheim blijven. Maar
0: oh.
1: In Duitsland heb je er nog meer dan hier.
0: Is dat zo?
1: Ja, Emsland heeft er ongeveer 60. Waaronder een paar die groter zijn dan deze van Borger. En alleen dat is niet zo algemeen bekend als in Drenthe. Omdat die natuurlijk een meer toeristische waarde vertegenwoordigen.
0: En ergens anders ook nog, Denemarken of zo?
1: Ja, je kunt eigenlijk hunebedden vinden over heel Europa verspreid, van Scandinavië tot aan Corsica toe.
0: En, en die cultuur, het Trechterbekervolk, was dat toch?
1: Ja, in de noordelijkste.
0: Zo noem men,
1: precies, de Trechterbekercultuur naar het aardewerk wordt dat genoemd. Die vind je vooral in Zuid-Zweden, Denemarken, Duitsland en Nederland.
0: En de mensen die hunebedden gebouwd hebben, waren die ook nog gekoppeld aan elkaar? Is het één stam of zoiets?
1: Er is heel veel niet duidelijk over die periode, omdat archeologie nou een keer dat soort oplossingen niet heeft. Wij denken wel dat met name de Denen, dat die op een gegeven moment dat daar een bevolkingsoverschot was of wat dan ook. En die hebben dus het gebruik van het bouwen van hunebedden meegenomen naar Drenthe.
0: Nou staan we hier midden in een hunebed. Ik bedoel, ja, eigenlijk was dat natuurlijk niet zo. Hè? Ik bedoel, hier zat aarde overheen.
1: Ja, het was helemaal dicht.
0: En het zijn dus natuurlijk
1: De stenen, ja. die waren er wel bovenuit. Dus,
0: die zag je er bovenuit?
1: Ja. Dat
0: de paapeloze kerk in Schoonlo, dat geeft nog ongeveer weer hoe het was, niet?
1: Dat is een voorbeeld van, met name om dat Van Giffen, die dat gebouwd heeft, professor Van Giffen, die dacht nog dat het onder een heuvel lag. Tegenwoordig denken we dat de dekheuvel, dus de zandheuvel, tot aan de onderkant van de dekstenen reikte. Dus het is eigenlijk een voorbeeld van een theorie uit het verleden.
0: Van Geffen was de man die een heleboel werkte. Waterbolk heeft hem toen min of meer opgevolgd.
1: Ja.
0: Die tumuli's en zo, die je bijvoorbeeld bij Ballo hebt, heeft dat ook te maken met de Trechterbekervolk? Of is dat alweer later?
1: Dat is veel later.
0: Ja.
1: Dus het tumuli-bosje tussen Rolde en Ballo,
0: ja.
1: dat is, ik denk, zo'n 800 voor Christus. En als je het over hunebedden hebt,
0: 5000?
1: Dan hebben we 5000 jaar zitten tussen nu en de hunebedden, ja.
0: Dat is 5000 jaar voor Christus. De
1: 3500 voor Christus.
0: 35, nou, zou je kunnen vergelijken. Wij zijn allebei op Kreta geweest, hè? Met B-lineair of zoiets.
1: Ja, nou, het mooie is natuurlijk...
0: De Minoïsche tijd.
1: Ja, nou ja, Kreta is ook een prachtig voorbeeld van de combinatie van mythologie en archeologie.
0: Ja.
1: Ik vind eigenlijk dat in Drenthe ook wel eens wat kan worden verbeterd.
0: Ja?
1: Ja, ik vind die... Kijk, wij weten van Hunebedden natuurlijk niet zo heel veel. En er zijn wel allerlei mythologische verhalen van.
0: Ja, ja, dat weet ik ook niet eigenlijk.
1: De meeste Drenten die denken dat het alleen maar Ellert en Brammert waren. En verder
0: en de Witte Wieven en zo.
1: De Witte Wieven.
0: Ja.
1: Maar er zijn wel oude verhalen. Ook over het hunebed van Rolde bijvoorbeeld. Waar ze dan mensen onderdoor joegen, zeggen ze, van buiten Drenthe. Hè? Dus buitenlanders. En die werden dan met stront bekogeld. Dus dat bent toch wel interessante verhalen. Bovendien heb je natuurlijk toch ook in de periode nadat het bouwd is. Dus na de trechterbekercultuur is er natuurlijk miljoen mensen ben er aan het Hunebed voorbij
0: getrokken, ja.
1: En die hebben er allemaal een of andere inspiratiebron aan ontleend. En dat is in de muziek, maar dat is ook in de kunst en in de poëzie.

0: Ja, het is een beetje heilige grond natuurlijk, hè?
1: Ja. Ja, het is in elk geval wel magisch.
0: Ja, want ik heb wel eens een keer met Jan Akkerman, bekend gitarist in Nederland, bij een hunebed staan. Die had nog nooit een hunebed gezien en dat was het hunebed van Ballo, tussen Ballo en Lonen, zou ik zeggen. Ja. En die zegt, Jan zegt, ik moet eigenlijk een versterker hebben. Ik voel vibratie, ik moet hier spelen of zoiets.
1: Ja. Ja.
0: En ja, dat misschien is het ook een soort van uitstraling. Ik heb ook wel eens...
1: Heb jij alles bij een hunebed gespeeld of niet?
0: Nee.
1: Maar moet dat niet een keer wezen dan?
0: Ja, dat zou misschien wel eens een keer kunnen, ja.
1: Een beetje akoestisch?
0: Akoestisch, ja. Dat is dan misschien nog wel eens een keer te doen.
1: Kijk, de akoestiek van dit gebiedje rond het hunebed van Borger is gewoon geweldig mooi. 'S Avonds is het magisch.
0: Dat zou net zoiets wezen als het amfitheater in Epidaurus bijvoorbeeld.
1: Yes.
0: Op de Peloponnesos, waar ik ook al een aantal keren geweest ben.
1: Ben ik ook geweest, ja.
0: En waar je dus in het midden...
1: Ja.
0: Eigenlijk een lucifer afstrijkt. Mijn vriendin stond toen helemaal boven.
1: Ja.
0: En er was toen zo'n groepsrondleiding. Ja. En kon je helemaal horen.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, hier zou ik wel eens een keer willen spelen. Weet je wel. Dat is zo... En dat is 500 jaar voor Christus gebouwd. Dus dat is een enorme akoestiek.
1: Ja.
0: Ja, dit is natuurlijk ook een beetje... Want ik heb nog wel eens met iemand... Met een Ambonese jongen. Hij is helaas overleden. Victor Padicina. Gezegd van, we gaan een keer naar het... naar Hunebed toe. Daar in het bos bij... daarachter Schipborghuut. Hoe heet het bos nog maar weer?
1: Knippersbos.
0: Daar staat er ook een.
1: Ja, klopt.
0: Ze moet je midden in de nacht heen gaan om 12 uur. Ik verzon maar wat, maar Victor die durfde daar niet naartoe. Die was waarschijnlijk een beetje animist of zo. Maar
1: Nou, we hebben hier wel eens één keer per jaar hebben we hier, dan doen we akoestisch hier bij dit hunebed wat. En de vleermuizen en de vogels die houden zich stil op het moment dat het gespeeld wordt. En als jij uitgespeeld bent, dan beginnen ze allemaal weer. Het is werkelijk magisch.
0: Ja, dit is natuurlijk ook, dit is ook een prachtige plek, hè?
1: Ja.
0: Hoeveel mensen kom je nou per jaar?
1: Bij dit hunebed schatten wij dat er tussen de 70.000 en 75.000 mensen per jaar komen. Maar dit is ook wel het meest bezochte hunebed. En als je alle hunebedden op zou tellen, ik denk dat een paar honderdduizend mensen wel per jaar een hunebed zien.
0: Zou je kunnen zeggen dat Drenthe de eerste, eigenlijk eerste cultuur had hier in Nederland?
1: Nou,
0: of gaat het ergens anders nog verder en ergens anders over of zo?
1: Laten we zeggen, wat er aan oudheidkundige overblijfselen in Nederland te vinden zijn... dan zijn de oudste monumenten zijn gewoon de hunebedden.
0: Ja.
1: En het waren de eerste boeren in dit gebied. Dus de ontwikkeling is sindsdien, nou, dat ken je ook... tot op de dag van vandaag hebben we met boeren en met problematiek te maken... Maar die problematiek die is dus begonnen, zeg maar, in de tijd van de hunebedbouwers.
0: Maar ja, dan, men roept in het Westen nou altijd boeren en zo, maar toen waren hun er dus nog helemaal niet. Dus eigenlijk zou die scheldnaam eigenlijk een erenaam moeten wezen.
1: Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Ik vind ook dat, laten we zeggen, wat die boeren hier gepresteerd hebben, en dat kun je zien aan hoe ze het gebouwd hebben, zonder hydraulische werktuigen, zonder dat het wiel was uitgevonden. Dan daar kun je een puntje aan zuigen. Dus wij moeten die cultuur absoluut niet als primitief afschilderen.
0: Nee, dat vind ik ook. Maar dit hunebed is de grootste.
1: Ja.
0: En je hebt hier deze deksteen, die ben natuurlijk enorm... Ja, jij zegt nou wel, want dat is natuurlijk altijd de vraag... van de meeste mensen die op een gegeven moment... hoe hebben ze dat nou gedaan?
1: Ja.
0: Ik bedoel, dat is...
1: Ja, er zijn allerlei theorieën
0: over natuurlijk.
1: Ja, ja. Nou, het mooiste zou wezen als je dat gewoon eens een keer in de praktijk zou toetsen. Hè? We hebben het hier wel eens op het centrum gedaan met een steen van 2 of 3 ton. Nou, dat is dus niet vergelijkbaar met dit hoor. En dan overrollende paaltjes. En dat wil heel goed. Alleen het probleem is, hoe krijg ik die steen in beweging? Heb je hem één keer in beweging, dan gaat het heel goed. Maar ja, je hebt hier over stenen van sommigen van 20 ton of 15 ton. Ja,
0: dit zijn enorme stenen.
1: Ja, dat is wel even wat andere koek. Ja. Maar als je daar dan weer wat meer mensen bij hebt... want je kunt met een computer ook een hoop uitrekenen. En in Duitsland hebben ze een keer uitgerekend dat voor een beetje een hunebed... en dan heb je het niet over zo'n groot als deze... maar daar heb je 100 man voor nodig en die zijn dan 3 maanden aan het werk. Dus dat is wel even een klus.

0: Hoe groot was zo'n leefgemeenschap nou, denk je?
1: Die waren waarschijnlijk veel kleiner. Dus
0: ja,
1: je moet,
0: dus je mensen van buiten nog.
1: Ja, er moet een soort saamhorigheid wezen in de dorpen of de nederzettingen in de omgeving. En nou ja, wie het meest succesvol kon samenwerken met anderen, die bouwde het grootste Unibed.
0: Ja, ja.
1: Dus hier moet het meest succesvol, in Borgen moet het meest succesvol zijn samengewerkt.
0: Je zou, ja, dat is mooi.
1: Ja, dat
0: zou, of zou het ook over rijkdom gegaan zijn? Nog? Die club die hier zat, misschien rijker was, dat ze die anderen ook.
1: Ja.
0: Of was dat gewoon, ja, toen was er natuurlijk, er waren er geen munten natuurlijk. Of,
1: munten waren er niet.
0: Er was gewoon ruilhandel natuurlijk.
1: Ja, sociaal onderscheid, ja, ook
0: in,
1: nauwelijks.
0: In ruil voor.
1: Ja, ik denk wel dat er invloedrijke figuren geweest zijn. Want vroeger dachten we altijd van nou, iedereen wordt ongeacht zijn persoon bijgezet in het Hunebed. En daar stapt men de laatste tijd toch wat
0: dat
1: van af.
0: Dat is niet zo.
1: Nee. Het aardewerk wat je erin vindt is van alle mogelijke kwaliteit. Dus goed en slecht en groot en klein, wat je maar kunt verzinnen. En dat is waarschijnlijk achtergelaten bij een ceremonie. Dus je zet iemand bij, een belangrijke figuur, een priester, een stamleider of iets dergelijks. En je laat uit piëteit met de doden, laat je aardewerk wat je meegenomen hebt uit je dorp, dat laat je achter in het Hunebed. En nadat je een maaltijd hebt genuttigd of gedronken hebt. Dus waarschijnlijk was het ook niet een kwestie van verdriet of wat met dood vaak geassocieerd wordt, maar ook een beetje feest.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Zo kun je er tenminste naar kijken.
0: Ja, en in het oude Egypte, daar was het dan toch wel meer meerdere glorie van.
1: Van de farao. Ja,
0: ja, die bijna goddelijk was.
1: Ja.
0: Dus dat,
1: ja.
0: En daar werden de mensen dus die het bouwden dan ook uiteindelijk afgemaakt.
1: Ja.
0: Om het maar eens
1: cru te zeggen. Ja, precies. Die mochten dan de ingang niet weten.
0: Nee, dus, en dat was hier dus helemaal niet zo. Dus.
1: Dat denk ik niet, nee. Maar het is wel. Ja, dat neem ik ook aan. In elk geval socialer.
0: Ja.
1: Het is wel zo dat een Hunebed had meer waarde dan alleen maar graf natuurlijk. Want het was zo'n markant gegeven in het landschap, ook toen al, dat je er ook meer dingen mee wil uitdrukken. Dus ook van die boeren, die hadden natuurlijk geen prikkeldraad nog. Dus die gaven daarmee aan van dat is ons gebied. En kijk eens, wij zitten hier al heel lang. Onze voorouders zijn hier begraven. Dat is ons gebied.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Dus het was ook een soort eigendoms aanspraak op de grond, zeg maar. Het
0: zoals de Indiaan met paaltjes gebieden, Baton Rouge en zo, het rode paaltje.
1: Ja.
0: Dat die ook een marking stone, zou ik maar zeggen.
1: Ja, je markeert wat.
0: Ja, markeert dus, wat. Ja.
1: En later zijn die grafheuvels waar we het net over hadden, daar zijn later eeuwen ook nog weer markenstenen opgelegd. Dus die hebben eigenlijk ook altijd die functie wel gehad.
0: Ja,
1: door de eeuwen heen.
0: Ja, ja, ja. Ja. Ik hoor ook nog wel eens dat mensen, en dat hoor je tegenwoordig niet alleen over Hunebed, maar dat de mensen weer zo brutaal zijn om stukken eraf te slaan of zo. Gebeurt dat nou nog wel eens?
1: Ja, helaas wel. Ja, bij dit Hunebed niet. Het vreemde is dat hoe meer mensen bij een Hunebed komen, hoe meer ze elkaar in de gaten houden.
0: Ja, ja.
1: En
0: ja.
1: Je hebt het Hunebed van Steenbergen. Bij,
0: ja, dat kleintje
1: tussen
0: daar.
1: Rode en Norg.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: En die ligt wat afgelegen. En daar zijn, ik dacht anderhalf jaar geleden of zo, een aantal stukken afgehakt. En ja, dat is natuurlijk dramatisch. Dat vind ik vreselijk zoiets.
0: Ik snap het ook niet. Wat een lol eigenlijk. Ik bedoel, hè?
1: Ja, maar dat hou je toch niet voor mogelijk. Alles wat onze maatschappij oplevert, dat gaat ook voorbij aan Hunebed natuurlijk.
0: Ja.
1: Zo werkt het ook wel weer een beetje. Maar het is dus zo, hoe stiller het Hunebed ligt, hoe meer risico's het eigenlijk loopt. En dat is wat tegenstrijdig. Je zou denken van toeristische druk, dat is erg. Maar eerder is het zo dat als er niemand komt, dan kun je ongemerkt doen wat je ermee wilt.
0: Ja, ja.
1: Dus het is eerder omgekeerd. Ik vind het ook wel vreemd, maar het is wel zo.
0: Nou ja, ik begrijp dat wel eigenlijk.
1: Ja.
0: Ja, want dan is de sociale controle toch groter en zo.
1: Ja, precies. Dus wij proberen hier ook altijd paspoorten uit te geven. Kinderen beweren, die moeten dan vragen beantwoorden. En dan moeten ze een handtekening zetten. We zullen nooit op een Hunebed klimmen. En dan komen ze hier met een paspoort en dan jagen ze andere kinderen van het Hunebed. En zeggen van, je moet naar het centrum gaan en een paspoort halen.
0: Ja.
1: Dus dat werkt wel.
0: Hoe lang is het centrum hier nou, Hein?
1: Dit centrum staat hier vanaf 1987. Dus een dikke 13 jaar staat het er nou. Het is een keer verbouwd in 95. Nou, en we hebben een groot plan om eigenlijk een compleet nieuw museum te bouwen in deze omgeving. om, laten we zeggen, nog meer duidelijkheid te geven over
0: en alleen die dan eerste cultuur. Over hun bedden of misschien ook nog.
1: Nou, wel met uitlopers.
0: Wel ja, met uitlopers. Met iets kijk, anders over Drenthe en zo.
1: Ja, ja, precies. Dus het begint natuurlijk met die hunebedbouwers die het land, laten we zeggen, beïnvloeden. Die eerste zwervers, jagers, verzamelaars, die hebben niet zo'n greep op het landschap gehad. Dus het landschap is naar de hand gezet te beginnen bij de hunebedbouwers. En dat is na die tijd met alle andere boerenculturen die erop volgden eigenlijk steeds intensiever geworden tot op de dag van vandaag. We vinden nergens meer een stukje natuur, ongerepte natuur. Het is allemaal aangelegd.
0: In cultuurland, ja. En die ontwikkeling in Drenthe is, die is bijna gereduceerd ja, tot 25%.
1: Ja, nou ja, je hebt hier daar nog wat stukjes ja. heide en zo, ja. maar het is ook alweer gecultiveerd en in ieder geval door mensenhand aangelegd. En die ontwikkeling is begonnen in deze periode. Dus we willen in het museum ook laten zien wat is er daarna gebeurd.

0: Wat voor mensen krijgen jullie hier nu? Van allerlei pluimage?
1: Ja, in principe.
0: En nou, ook wel mensen uit het buitenland?
1: Zeker, dus ongeveer 6% komt uit het buitenland.
0: Ja.
1: En het leuke van ons centrum is, vind ik tenminste het leuke, meestal hoor je dat musea alleen maar hoger opgeleiden trekken. En bij ons komt eigenlijk iedereen. Dus dat heeft ook te maken met de nabijheid van het Hunebed. Iedereen picknickt hier graag of vindt dat iedereen in elk geval een keer geweest moet zijn. En dan komen ze ook bij ons wel binnen.
0: Ja, en gaan er ook mensen mee en vertellen iets of zo? Kun je ook,
1: ja, we hebben gidsen die speciaal opgeleid zijn om het verhaal achter die Hunebedden. Daar gaat het natuurlijk om. Het is nou een bult steen en het nodigt ook vaak wel uit om te klimmen. En nou, iedereen vindt het wel imposant, maar je moet eigenlijk het verhaal erachter vertellen. En de verhalen maken dit soort monumenten interessant.
0: Ja, want daar hadden we het nog net over. We hadden het even over Kreta en we hadden het over mijn oude geschiedenisleraar. En waarom ik er eigenlijk op een gegeven moment toegekomen ben om daar nou langzamerhand al 15 jaar naartoe te gaan. En ja, die man die kon prachtig vertellen. En geschiedenis moet je eigenlijk op die manier vertellen. Hè? Dit, hier kun je natuurlijk ook een prachtig verhaal kwijt.
1: Ja. Als je dus alleen maar een Hunebed presenteert als een graf van oude steen, ja, dan is het verhaal niet verteld. En bovendien komt het verhaal dan ook niet over. Dus het is puur een kwestie van de oude geschiedenisleraar die ik zelf ook had. Ik had ook meester Daan, die kon geweldig vertellen. Ja, en dat verhaal moet je ook als museum moet je dat uitdragen. Het gaat om het verhaal.
0: De Drenten zelf, hoe staan die hier daar tegenover? Ik bedoel, kijk, want heel vaak wordt Drenthe ook geassocieerd met oude ambachten, schapen op heide en Hunebedden.
1: Ja.
0: Zo van...
1: Beetje oudbollig.
0: Ik bedoel, ik kan me voorstellen, dit is natuurlijk super oud, maar het is niet oudbollig, vind ik dus.
1: Nee, dat vind ik ook niet. Maar het is wel zo dat Drenthe ben erg bescheiden. Hè?
0: Ja, maar de Drenthe hebben ook wel de neiging om hun eigen beschaving een beetje... heb ik het wel eens met Albert over, die hier de boel opneemt. Om dat wat te negeren. En zo.
1: Ja,
0: in dit geval gebeurt dat dan ook? Of?
1: Nou, in principe, als je kijkt naar hoeveel...
0: Zijn ze er wel trots op eigenlijk?
1: Ja, er ben veel Drenten zeer trots op Hunebedden. Ja. En dat is ook terecht, vind ik. Ik bedoel, het is onderdeel van Europese cultuur. Het zijn de oudste monumenten van ons land. Bijna iedereen kent ze. Maar tegelijkertijd, en dat is ook politiek gezien... zijn we er niet zo trots op dat we er echt een geweldig verhaal van naar buiten brengen. Dat is wat meer naar binnen gekeerd. Ja, Hunebedden, nou ja, het is oudbollig, het is oud. Dus nou ja, niet te veel gedoe. Zand erover, zeggen ze dan.
0: Ja. Dat is toch
1: dat vind ik niet terecht.
0: Nee, dat vind ik ook niet. Want de geschiedenis is toch ook een beetje... Ja, je geweten, zeg ik altijd maar.
1: Ja, roots.
0: Als je dat niet kent, dan wordt de rest ook niks.
1: Nee, zo is het. Zo is het. En als
0: kunnen we hier nog meer zien eigenlijk?
1: Nou, dit is het terreintje eromheen. Ja. Het is natuurlijk wel zo dat alles wat hier groeit zo langzamerhand, dat is van latere tijd. Het Hunebed oorspronkelijk lag veel opener.
0: Ja.
1: En we zijn nu met een werkgroep Hunebedden bezig om te kijken of we de terreintjes rondom Hunebedden, of we die niet nog wat groter kunnen maken.
0: En, van wie is het eigenlijk? Van de gemeente Borger in dit geval? Of wat nou aan hun? Of wat is het nu?
1: Nee, het is, vroeger was het altijd provinciaal eigendom. Die hebben ze in de 19e eeuw hebben ze allemaal gekocht van de markengenoten.
0: Ja,
1: toen waren ze gewoon van de mensen, zeg maar.
0: Ja.
1: En tegenwoordig is dit Hunebed in elk geval en de meeste in bezit van het Drents landschap.
0: Aha, ja. Prima.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dat vind ik ook een goede zaak. Omdat cultuur en natuur in dit soort opzichten toch heel vaak met elkaar samengaan. Heel veel Hunebedden liggen in prachtige natuurgebieden.
0: Ja,
1: de Papeloze kerk
0: enzovoort. Ja, dat valt mij altijd wel op. In Rolde, mooi vlak achter het kerkhof.
1: Ja.
0: Ook een heel mooi plekje. En dat Hunebed van Loon.
1: Ja.
0: Op een prachtige...
1: Ja, dat noem je ook wel mooi nop, ja.
0: Ja. Ja.
1: En een Papeloze kerk vind ik ook met slende zand. En daar heb je dus ook andere overblijfselen van latere tijd die daar nog liggen. En,
0: ja, die Papeloze kerk is natuurlijk ook, heeft iets te maken met de Hagepreken. Dat is dus de hervormde
1: Ja, nou, en dat is ook weer zo'n verhaal.
0: Ja, dat is toch alweer, dat is veel en veel later natuurlijk, ja. Maar dat is een heel ander verhaal natuurlijk.
1: Precies. Dus de Hunebedden, daar zijn culturen aan voorbij getrokken. Mensen hebben daar, elke generatie heeft daar weer zijn eigen idee over. Heeft er vroeger iets aan toe. De ene keer vinden ze het niks. De christelijke cultuur heeft wel eens gezegd, het zijn heidense monumenten, dus breek
0: ja,
1: ze maar af.
0: Maar goed, ik bedoel.
1: En zo heeft elke tijd.
0: Je zou dan kunnen zeggen van de christelijke cultuur is veel later ontstaan.
1: Ja, zeker. Dus dat is in elk geval zeker, ja. Ja.
0: Als de schepper er geweest was, dan had hij het misschien toch al eerder geweest. Misschien hebben die lui wel helemaal ongelijk dan.
1: Ja. Nou, waarheid.
0: De wereld bestond toch al, ja, al veel langer.
1: Ja. Dat denk ik ook. Maar in ieder geval, wat ik heel interessant vind. En dat zie je terug in de dichtkunst, maar ook in de literatuur. Ook Nederlandse grote schrijvers die zich bezighouden hebben met Hunebedden. Ja. B.F. Hermans.
0: Hermans wel, ja.
1: Nooit meer slapen.
0: Nooit meer slapen, dat is die stille tocht naar Noord toe. Ja.
1: Daar staat dus ook een verhaaltje in over de Hunebeddenbouwers. Ja. En ik vind dat heel interessant om die aspecten ook aan de orde te krijgen. En hetzelfde geldt met muziek. Egbert Meijers heeft hier ook opgetreden voor dit Hunebed. En dat is magisch. Dus ik vind dat jij dat ook maar eens moet doen.
0: Ja, daar moeten we het toch maar eens een keer over hebben.

0: Dit waar men zegt heidenen, maar is er bekend, is er iets over bekend wat ze dan aanbeden of wat hun...
1: Nou, niet zeker.
0: Nee.
1: Niet zeker. Kijk, archeologen zeggen wel eens, als wij het niet weten, dus als we er geen kennis van hebben, dan plakken wij het label religie erop.
0: Ja.
1: Dan zal er wel iets met religie te maken hebben. Het is ook wel heel aannemelijk. Want
0: maar als je niks weet of zo, ik bedoel, ik vind dat vind ik altijd wel aardig. Ik bedoel...
1: Je kunt je fantasie ook een beetje...
0: Ja, maar ik ben bijvoorbeeld niet godsdienstig opgevoed, hè, dus... Dus ik heb er ook helemaal geen last van eigenlijk. Van al die andere mensen die schrijvers hoort, die dan. En al die mensen, die hebben dan een probleem. Ja. Die mensen hebben dus dat probleem ook niet gekend. Die hebben misschien toch wel wat makkelijker in de wereld gestaan of zo.
1: Nou, in elk geval, ja, ik ben dus ook niet religieus opgevoed. Maar ik denk wel dat het. Als je kijkt naar hoe hun gewone huizen eruit zagen, waren gewoon van hout.
0: Ja.
1: Maar vrij simpel te bouwen, die verplaatsen ze ook regelmatig. En om dan zoveel moeite te doen om je doden in op te bergen, dan moet er iets meer zijn dan alleen maar een kerk afbouwen.
0: Ja.
1: En dan ook nog dat er bijna al die hunebedden oost-west liggen met ingang op zuiden. Dus dat, ja, er zijn wel een hoop aanwijzingen.
0: Wat zou dat nou wat voor betekenis zou dat kunnen?
1: Ja, laatst hoor ik ook weer van iemand die zei van Giffen dacht van het heeft met de opkomst en het ondergaan van de zon te maken. Nou, dan zet je een lijn en aan de zuidkant doe je de ingang.
0: Ja, het kan
1: dat was ook iemand die zei
0: met warmte hebben kunnen te maken. Ik bedoel, een specht die tikt altijd aan de zuidkant van een boom. Of een ingang van een mierenbult is ook altijd op zuin.
1: Ja, maar die mensen leven natuurlijk wel dicht bij de natuur. Ja. Dus die zullen wel dingen afgekeken hebben. Dat kan best, ja. Nou, dat is ook nieuw voor mij.
0: Nou ja, ik bedoel, dat heb ik dan weer van meneer Kroeze geleerd vroeger.
1: Ja,
0: van mijn biologieleraar. En het was een heel bekende, de Kroezehof in Assen. Jo, dat was een mooie man ook, een lieve man. Dan ben ik toch blij dat ik dat allemaal, dat ik dat zo hoor en zo. Dan weet ik ongeveer wat de fluit.
1: Nou ja, die onderwijzers en leraren die zijn altijd belangrijk voor je verdere vorming.
0: Ja.
1: En Van Giffen was ook nog bioloog erbij.
0: Die was ook nog bioloog?
1: Ja, dat is wel toevallig. Ja. Dus archeologie en biologie met elkaar verbonden.
0: Ja. Ja, dit was toch... Nou, heen. Ik hoop dat hier nog heel veel bezoekers komen. En ik hoop dat het heel goed gaat met de uitbreiding ook van het centrum. Want ik als Drent vind dat natuurlijk hartstikke mooi. Maar ik hoop dat heel veel Nederlanders het ook heel prachtig mooi vinden.
1: Ja, ik vind dat deze cultuur het in elk geval verdient om een echte, geweldige, museale vertaling te krijgen van het verhaal.
0: En wanneer zou die plannen dan van de grond moeten komen? En wie moet dat... Waar haal je het geld weg trouwens? Dat is natuurlijk ook...
1: Ja, de bekende vraag. Grotendeels van de overheid, wat uit het bedrijfsleven. Maar goed, dat is in Drenthe natuurlijk niet zo breed vertegenwoordigd. En wanneer moet het klaar zijn? Nou, zo snel mogelijk. Dus wij hebben de plannen klaar. Dus we wachten nu op toestemming van de gemeente om te mogen bouwen.
0: De gemeente Borger, wat is dat, waar zit dat nou bij? Dus wij zijn heringedeeld, hè?
1: Borger Odoorn is het.
0: Borger Odoorn,
1: ja. Echte plattelandsgebied.
0: Wij zijn nou A en Hunze, dus dat is weer...
1: En die
0: willen wel?
1: Ja, die willen wel.
0: Oh,
1: ja.
0: Dat is in ieder geval niet verkeerd.
1: Het komt er ook wel, hoor. Maar alles duurt in dit land altijd zo lang. Helaas. Maar met het oog op de hunebedden is het natuurlijk maar een fluitje van de cent.
0: Ja.
1: Qua tijd.
0: Ja, wij moeten dat eigenlijk goed preserveren, zo zegt ze wel eens. De preservation. Dus, Hein, ik wil je bedanken voor dit gesprek. Hier bij het mooiste hunebed van Nederland.
1: En ik zou jou graag nog eens een keer uitnodigen om hier op te treden.
0: Ja, dat moeten we dan maar eens een keer bekijken hoe dat kunnen, in wat voor vorm we dat kunnen gieten.
1: Het is hier altijd mooi weer.
0: Ja, en ik zou zeggen bedankt namens Radio Drenthe en de vrijzinnige protestantse radioomroep.
1: Jij ook bedankt.
2: De muziek die je hoorde in het gesprek met Hein Klompmaker, directeur van het Nationaal Hunebedden Informatiecentrum, die muziek die was van zijn eigen keuze. De Buena Vista Social Club met Chan Chan. Pretty Maids All in a Row van Crosby, Stills, Nash & Young. Van Egbert Meijers van de cd Dreugedunder, Eeuwig Paradies. En van Crosby, Stills en Nash, To the Last Whale van de LP Carry On. Harry Musquet, die heeft heel veel teksten geschreven. En ook vandaag pakten we er door weer een paar van.
0: Ja, we zitten hier weer in, het, in de kamer. Niet in de mooie kamer, zoals wij vroeger hadden, in het Veurhuis. Maar gewoon boven in het huis aan de bosrand. We kijken hier mooi in de tuin, in het mooie groen nou. Hier zo. En de vogels die zitten hier vlak onder het dak, de spreeuwen. Maar wij wouden nog even hebben over een paar nummers van de Blizzards. En ja, god, je kunt er eigenlijk niet om toe. Dan zou je de twee nummers nemen die eigenlijk het vaakst gevraagd worden. Die zelfs op begrafenissen gedraaid worden. Ja, vroeger mocht dat helemaal niet. Tegenwoordig mag het schijnt dat alles te kunnen. Maar vroeger werd meestal of de Internationale werd gedraaid. Of Bach, iets in de Matthäus of iets anders. Maar tegenwoordig kan ook, al jaren kunnen ook de Blizzards. En ja, de nummers die dan het meest gedraaid worden, dat zijn Window of My Eyes en Somebody Will Know Someday. Ja, twee nummers die uit het vroegere repertoire stammen. Eigenlijk Somebody Will Know Someday van de LP Groeten uit Grollo en die andere van Trip Through the Midnight Blues. Ja, beide gaan over een beetje over een voorbijgaande liefde, maar ook een beetje beschouwend. Van iets waar je wel over door gaat zeuren, maar wat toch niet weerkomt en zo. Niet de liefde als een zoet. Ja, er wordt zoveel over liefde gezongen en dan denk je, hoe durven de mensen het nog in hun mond te nemen? Het wordt zo'n cliché. Dus ik vermijd altijd in dingen die over liefde gaan om het te meer zoet te maken. Zodat het, anders wordt het zo, ja, dan wordt het net zo'n porseleinen beeldje of zo. Deze liedjes gaan dus onderhuis dag over liefde. En geef me heel goed weer wat het gevoel op dat moment was. Dat vind ik zelf ook nog steeds hoor. Ik bedoel, ik vind prachtige liedjes. Er wordt heel vaak dag over gevraagd. Ook gevraagd. En ja, er zijn ook andere mensen die nummers heel mooi vinden. Want je kunt ze terugvinden op de laatste CD. Van Grollo. Hoe heet het? Ik ben wel weer kwijt. ja, nee. Hotel Grollo, ja. Geen groet naar Grollo. Hotel Grollo. En daar wordt op een magnifieke manier het nummer Somebody Will Know Someday gezongen door Tineke Schoenmaker. En Huub van der Lubbe kreeg de opdracht of wou graag als. Want hij was er als eerste bij Window of My Eyes doen. En dat is een beetje op een Jacques Brel-achtige manier gedaan. Dat is een chanson meer. Dat vind ik ook hartstikke mooi. Ze hadden ook de opdracht om het wat anders aan te pakken. Want anders kun je net zo goed onze eigen opnames nemen. En dat was niet de bedoeling. En ja, het zijn toch twee stukken die mij heel na aan het hart leggen. En die blijven ook overeen staan. Dat weet ik zeker.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.

Kilby and the Blizzards, The Faker. Hound Dog Taylor uit Mississippi kwam naar Chicago en speelde daar vaak als straatmuzikant op de Maxwell Street Market. Daar verdiende hij namelijk meer dan in de bluesclubs, waar hij $40 ontving voor een optreden. Hound Dog Taylor, She's Gone.

Dog Taylor, She's Gone. Fenton Robinson uit Mississippi was de gitarist op de originele opname van Texas Flood van blueszanger Larry Davis. En jaren later nam hij dat nummer zelf pas op. Zijn grootste hit was overigens Somebody Loan Me a Dime. En dat werd later ook nog eens een keer een hit voor Boskax. Fenton Robinson, Texas Flood.

Fenton Robinson, Texas Flood. Coco Taylor werd een blueslegende dankzij de Willie Dixon-compositie Wang Dang Doodle. Dat was de best verkochte blues-single in de jaren 60. En daarna werd gitarist Mighty Joe Young haar begeleider. Coco Taylor, I Got What It Takes.

Coco Taylor, I Got What It Takes. Albert Collins uit Houston maakte met Luther Allison en Freddie King de elektrische blues populair in Chicago. En The Icebreakers werd zijn studioband en die band bleef hem tot zijn dood trouw. Albert Collins, Honey Hush.

Collins, Honey Hush. Lonnie Brooks uit Louisiana was tijdens live optredens een soort jukebox met blueswinkels. Waar hij speelde was de dansvloer altijd vol en de exploitanten van bluesclubs waren ook helemaal gek van hem. Lonnie Brooks, Voodoo Daddy.

Lonnie Brooks, Voodoo Daddy. Buddy Guy begon als de huisartiest in Teresa's Blues Lounge in Zuid-Chicago, maar hij zag daar dat er grof verdiend werd door bluesclubs en sindsdien heeft hij in Chicago zijn eigen bluesclub, Buddy Guy's Legends. Buddy Guy, are you losing your mind?

Buddy Guy, are you losing your mind? Johnny Winter stelde met producer Dick Sherman een superband samen toen hij in Chicago het album Guitar Slinger opnam. En Muddy Waters was dusdanig onder de indruk dat Johnny Winter zijn gitarist en producer werd. Johnny Winter, don't take advantage of me.

Johnny Winter, Don't Take Advantage of Me. Lonnie Mack was vooral populair in de roadhouses in de regio rond Cincinnati. Hij was wel de ontdekker van Stevie Ray Vaughan en zijn album Strike Like Lightning produceerde hij samen met Stevie Ray Vaughan. Lonnie Mack, Satisfy Susie.

Lonnie Mack, Satisfy Susie. Ed Williams kwam uit een hele muzikale familie, want blueslegende J.B. Hutto, dat was zijn oom, en gitarist James Pokey Young was zijn halfbroer. Dit komt van zijn album Roughhousen, Little Ed and the Blues Imperials, Pride and Joy.

0: something like that.
1: Little Ed and the Blues Imperials, Pride and Joy. Clarence Gatemouth Brown was eigenlijk een jazzgitarist die blues ging spelen en hij toerde meer door Europa dan door Amerika, maar hij maakte wel met Albert Collins, Johnny Copeland, Luther Allison en Lonnie Brooks de bluesradio stations populair in Amerika. Clarence Gatemouth Brown, She Winked Her Eye.

Clarence Gatemouth Brown, She Winked Her Eye. Dit was de nalatenschap van Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Tinsley Ellis uit Georgia werd groot met zijn band The Heartfixers, maar hij ging solo verder en zijn debuutalbum Georgie Blue werd meteen een bestseller. Sindsdien maakt hij jaarlijks een sterk bluesalbum. Tinsley Ellis, Can't You Lie?

0: in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De 30ste jaargang is dit alweer. In 1991 begon Harry Musquet en ik met Harry's Blues. Tot 2011 Harry Musquet en vanaf die tijd doe ik het alleen nog. En met heel veel plezier, omdat er veel mooie nieuwe muziek in zit. Van Dan Penn, van Cat Riggins, van de Dirty Knobs, van Kirk Fletcher en van de Mark May Band. Maar we begonnen uiteraard met een nummer van QB and the Blizzards, Another Day, Another Road.

Uit 1967, Groeten uit Grollo, dat was de LP Another Day, Another Road. En in Grollo is ook het museum, het QB and the Blizzard Museum, waar hij naartoe kunt gewoon elke vrijdag, zaterdag en zondag is het, ondanks de coronatijd, maar is het wel los en kun je door prachtige dingen bekijken, belusten en ook huren. Dan Penn, dat is een man uit Amerika, een singer-songwriter, kun je hem zo noemen, ik weet het niet precies. Hij is vooral bekend als componist eigenlijk. Samen met Chips Moman schreef hij een prachtige nummer, Dark End of the Street, Do Right Woman, Do Right Man. Maar ook nummers voor de Boxtops, grote hits als The Letter and Cry Like a Baby. Maar zo af en toe maakt hij solo-cd en de Dirty Know ook. De man die is ondertussen al bijna 80 jaar, maar maakt een hele mooie ding. Living on Mercy, dat is de titel van zijn nieuwe cd. En dit is Edge of Love.

De man die een regelmatige gast was in de Fame Studios in Alabama, de studio van Rick Hall, die nou een nieuwe cd uitgebracht heeft. Dan Penn, de cd Living on Mercy. Erg, erg goede cd. Emma Swift is een singer-songwriter uit Australië. Ook een radiopresentator door zo. Een eigen show in Amerika. Of in Australië met Americana. En ze heeft een cd uitgebracht die eigenlijk de combinatie van de naam, die zeggen het eigenlijk al wel. Blonde on the Tracks. Nou, dat is een combinatie van Blonde on Blonde en Blood on the Tracks van Bob Dylan. Het is een cd met alle mooie nummers van Bob Dylan in haar eigen uitvoering. Blonde on the Tracks. En door van het Dylan-nummer Queen Jane Approximately.

Emma Swift met een cover van Bob Dylan, Queen Jane, van de CD, de nieuwe CD van haar, Blonde on the Tracks, Emma Swift. Geen familie trouwens van Taylor Swift, de Amerikaanse countryzangeres die geweldig veel succes heeft. En nou trouwens wel een mooie CD uitgebracht heeft, de CD Folklore. Misschien door een andere keer een nummer van. We gaan naar Cat Riggins. Cat Riggins is geen onbekende in Drenthe. Meermalen opgetreden hier. Onder andere bij Hofstegen in Grollo. Waar 29 augustus ook een prachtig concert was met Erwin Java. En met meer mensen erbij. Phil B was daar onder andere bij. En uiteraard Sam Sean Webster was daarbij. Geweldig concert. Maar ja, helaas, het kan allemaal niet zo best meer. Giet allemaal in kleine schaal giet het verder. Zowel bij het keerpunt in Spiekeboer. Bij de Amer. Dan is het de Buden op het terrein. En ook bij Verslag in Borger. Cat Riggins, een dame uit Miami, uit Florida. Wordt vaak begeleid door Erwin Java. Vorig jaar was zij onderdeel van de tour die Johan Derksen organiseerde. Dit is een nieuwe CD van haar, de CD Cry Out. En door van Son of a Gun.

Cat Riggins met Son of a Gun van de nieuwe CD Cry Out. En het is echt een power cat, Cat Riggins. De Dirty Knobs, dat is niet zo'n hele bekende band, maar als ik zeg Mike Stapleton, of Mike Campbell, ik haal tweeën door elkaar, Mike Campbell, dan weten de liefhebbers het wel. Dan hebben we het over de gitarist van de Heartbreakers van Tom Petty. En hij werkt vaak samen met Chris Stapleton en dan hij ze bij elkaar. De Dirty Knobs, dat is een groep rondom Mike Campbell. Daar komt een nieuwe cd van uit en dit is het titelstuk ervan. En dat is echt de maat weer. Reckless Abandon.

Ja, de sound van Tom Petty en de Heartbreakers is nog wel een beetje te herkennen in deze, dit nummer Reckless Abandon van de Dirty Knobs. Geen wonder dus, Mike Campbell, dat is de gitarist, en Chris Stapleton, dat is een van de componisten. En samen hebben zij deze compositie gemaakt. Titelstuk van de nieuwe cd van de Dirty Knobs, Reckless Abandon. Je luistert naar Harry's Blues, elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie nummers. En dit keer niet drie nummers die dezelfde compositie, maar drie nummers die allemaal rondom hetzelfde thema gaan. En dat heeft ermee te maken dat in Amerika, ja, er is nogal wat aan de hand in Amerika. November presidentsverkiezingen in Amerika. Black Lives Matter in Amerika. Elke dag hoor je daar eigenlijk wel over. Maar wat is nou de achtergrond van het hele verhaal? Nou, ik heb daarvoor afgelopen zomer een paar hele interessante boeken gelezen. Deze waarheden van Gilles Lepore en over de democratie van Tocqueville. En als je dat leest, ja, dan merk je toch eigenlijk wel dat het in Amerika allemaal draait om de rassenscheiding, de segregatie. De plek van de zwarten in Amerika die door altijd deur eigenlijk betwist wordt. En waardoor de bluesmuziek eigenlijk uit voor te komen is. Black Lives Matter heeft alles te maken met bluesmuziek. En degene die in bluesmuziek geïnteresseerd bent, die bent eigenlijk, denk ik, ook automatisch in Black Lives Matter georganiseerd. Jim Crow Blues, dat is het nummer waar als het in de eerste twee me draait. En Jim Crow, dat waren de wetten die juist te verzorgen dat de zwarte mensen die op een gegeven moment uit slavernij vrijgelaten waren, maar die niet dezelfde rechten kregen. Het was in die tijd zo dat een zwart mens in Amerika, die had maar voor 60% stemrecht. Ja, een blanke 100%, een zwarte iemand 60%. En de zwarte mensen die mogen niet op dezelfde plekken winnen maar als de blanke mensen waren. De segregatie. Nou, dat was allemaal het gevolg eigenlijk van wetten die door de verschillende staten uitgevaardigd worden. Apart onderwijs voor de zwarte mensen, aparte bussen voor de zwarte mensen, aparte. Nou, alles apart. Je kunt het niet voorstellen eigenlijk van dat in een land zo gebeurd is. En dat noemde men de Jim Crow-wetten. De rassenscheidingswetten. Dit is Led Belly, de man die de zwarte man in Amerika die heel veel protestmuziek gemaakt heeft, zou je kunnen zeggen, die nogal strijdlustig was, door ook nog wel eens een keer voor in de bak terecht te kwam. Zijn versie, zijn eigen compositie, de Jim Crow Blues.

0: please get together, break up this old Jim Crow.
1: De Jim Crow Blues van Leadbelly, waarin hij de rassenscheiding aan de kaak stelde. De volgende ook, dat is Odetta. Odetta is ook een Afro-Amerikaanse gitariste, componiste, maar ook een hele militante activiste voor de burgerrechten. Ze is in 2008 overleden. Ze zit wat meer in de sfeer van de folkmuziek. Blues en jazz en negro. Dat hoort allemaal eigenlijk een beetje bij elkaar. Een beetje in de wereld van de jonge Bob Dylan, Joan Baez, Janis Joplin, dat soort mensen. Haar versie van de Jim Crow Blues, Odetta.

De Jim Crow Blues in de versie van Odetta, uitgebracht in 2001 van de cd Looking for a Home. En Jim Crow, dat was een figuur in een tentshow eigenlijk. Was een blackface man. Iemand die, een witte man, die zwarte maakmuur en dan een beetje de domme neger speelde. Een beetje krompraten en dat soort dingen, waar Zwarte Piet ook heel sterk mee geassocieerd wordt. En dat is dus een heel negatief, heel dom beeld wordt door neergezet van de zwarte mens. Vandoor dat men dat in Amerika ook de Jim Crow-wetten noemde. Die altijd negatief uitpakken voor de zwarte mensen. Iemand die door ook voor landen donen heeft, Leadbelly, die deed het in de 30e jaren, dat was George White. En hij werd over de 40e jaren, de naoorlogse jaren. Hij was een goed bevriend trouwens, George White, met Franklin D. Roosevelt, president van Amerika. Een activist, maar die wel geaccepteerd werd. Niet de lastpost die Leadbelly was, maar de wat meer gearriveerde, geaccepteerde activist. George White, met nummer 1941. Heel mooi spul trouwens, want het is het verhaal van de trein, de Jim Crow Train.

0: Damn that Jim Crow.
1: Ja, Damn That Jim Crow. Dat zei George White in 1941. Hij verzette zich ook tegen die rassenscheiding, die rassendiscriminatie. En dat leeft nog steeds in Amerika. Sterker nog, dat leeft steeds meer in Amerika. En geen wonder trouwens, want het verleden heeft dat ook uitgewezen. De grote burgeroorlog die in de 19e eeuw in Amerika west heeft tussen de zuidelijke staten die de slavernij niet wilden afschaffen, die wilden vasthouden aan de ongelijkheid, dat mensen niet gelijkwaardig geboren werden. En de noordelijke staten die dat wel wilden, die burgeroorlog die heeft in Amerika meer dan 750.000 doden opleveren. Dus kun je nog een interne oorlog in Amerika met 750.000 doden. Het leeft nog steeds. Hold het in de gaten wat er in Amerika gebeurt. We gaan naar Kirk Fletcher, een geweldige gitarist. Nee, CD is er van nu gekomen. De CD No Place to Go. Kirk Fletcher, No Place to Go.

Titelstuk van de nieuwe CD van gitarist Kirk Fletcher, No Place to Go. De man die ooit speelde bij de Fabulous Thunderbird en de Menace Boys, maar die ook vooral veel begeleidingswerk deed, onder andere voor Eros Ramazzotti en voor Joe Bonamassa. Kirk Fletcher. Vorige maand, 20 augustus om precies te wezen, overleed Justin Towns Earl op 38-jarige leeftijd. Zoon van Steve Earl. En net als zijn vader was hij ook ernstig verslaafd aan zowel alcohol als aan drugs. En door is hij waarschijnlijk ook aan overleden. Helaas in dit geval, de appel die valt niet ver van de stam. Maar ter herinnering aan de mooie muziek die hij nalaten heeft. Een nummer van de CD South Front Street. Dat is zijn jongste CD en door van de Harlem River Blues.

eerbetoon aan Justin Townes Earl, de man die op 20 augustus overleden is. En dit is het titelstuk van de cd Harlem River Blues uit 2010. Ik zei zo straks wat anders, maar ik had het even verkeerd. Justin Townes Earl, zijn middle name Townes, dit is een hommage aan de geweldige singer-songwriter Townes Van Zandt. Too Slim and the Tail Draggers, dat is een power trio eigenlijk, zou je wel kunnen zeggen, van Tim Lamford, Zach Kessick en Jeff Fowler. Samen met nog twee anderen in de B hebben ze een lekkere blues rock cd gemaakt, The Remedy, en daarvan Keep the Party Rolling.

Too Slim en de Tail Draggers van de NECD, The Remedy. En hun remedie in deze tijden van corona is Keep the Party Rolling. Zodat hij er een beetje schik in houdt, dat is misschien wel goed ook. De Mark May Band, een naam die me niet zo heel veel zei, maar toen ik een beetje ging kijken wat hij allemaal donen had. Hij heeft gespeeld bij de Dickie Betts Great Southern Band. Hij heeft een goede band om zich heen verzameld van mensen die gespeeld hebben bij de Black Crowes, bij John Mayall, bij de Allman Brothers. Een nieuwe cd is toch van nu te komen en dit is de titelstuk ervan. De Mark May Band met Deep Dark Demon.

Uitstekend gitaarwerk van de Mark May Band van de cd Deep Dark Demon. We zijn er weer aan het eind van deze eerste aflevering van Harry's Blues in het 30ste seizoen. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in hand van Björn Brouwer. We hebben nog één nummer te gaan en dat is ook wel een speciaal nummer eigenlijk. Want Peter Green die overleed in juli, de man die Fleetwood Mac mede oprichtte. De man die geweldige nummers maakte als Albatross, Man of the World en ook dit nummer. Oh Well, Part 1, Fleetwood Mac.

0: Eveline Stokgrollo, Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het is een nummer van het beroemde componistentrio Holland Dozier Holland. En het wordt geweldig gezongen door leadzanger Levi Stubbs. Het werd een nummer 1 hit in Amerika en in Engeland. En in Nederland eindigde het nummer op 6. The Four Tops. Reach out, I'll be there.

Het was de band van Eric Clapton die onlangs 80 jaar werd. En House of the Rising Sun was een wereldhit, maar dat was pas het begin, want er zou nog een hele rij hits volgen. The Animals, Don't Let Me Be Misunderstood.

The Animals, Don't Let Me Be Misunderstood. Bob Dylan is alleen al rijk geworden aan The Byrds uit Los Angeles, want The Byrds maakten van de folkmuziek van Bob Dylan commerciële rock. Het begon met Mr. Tambourine Man, dat werd een wereldhit, maar ook dit is een nummer van Bob Dylan, The Byrds, All I Really Wanna Do.

The Birds, All I Really Wanna Do. Ferry Grignard, dat was een cafébaas uit Antwerpen. En dat café van hem, dat was het stamcafé van de Belgische hippies. En Ferry Grignard, die trad daar iedere avond op in zijn eigen café als een singer-songwriter. En toen werd besloten er een plaatje van te maken en dat werd zelfs een grote hit in Nederland. Ferry Grignard, Ring Ring, I've Got to Sing.

Ferry Grignard, Ring Ring, I've Got to Sing. Sir Douglas Quintet komt uit San Antonio, Texas. Dat was de band van zanger-gitarist Doug Sam, die zichzelf Sir Douglas noemde. Later zou hij samen met Freddie Vander de Texas Tornadoes beginnen. Maar hier is hij nog lid van de Sir Douglas Quintet. She's About a Mover.

Het Douglas Quintet, She's About a Mover. Den Haag was de beatstad van Nederland. Daar kwamen alle grote beatbands vandaan. Dus ook de Golden Earrings in 1966 nog met een S erachter. En de Golden Earrings die namen een single op in Engeland. En dat was in die tijd heel bijzonder. Zanger was Frans Kassenburg. Hij werd na Sound of the Screaming Day opgevolgd door Barry Hay. De Golden Earrings, That Day.

Golden Earrings, That Day. En we blijven nog even in Den Haag, want ook The Motions kwamen uit Den Haag. Dat was de band van Robbie van Leeuwen en dat is de beste popcomponist van Nederland. De protestsongs waren plotseling een hype, dus Robbie van Leeuwen schreef een protestsong. En hij is ook de enige Nederlandse componist die een nummer 1 hit scoorde in Amerika met zijn Shocking Blue en het nummer Venus. U hoort zanger Rudy Bennett zingen in de States Negroes Fight for Freedom. Dat zou vandaag de dag niet meer kunnen, want dan mag een woord als Negroes niet meer gebruikt worden. The Motions, Wasted Words. In the States.

The Motions, Wasted Words. De Kings uit Londen waren helemaal afhankelijk van gitarist en zanger Ray Davies. Hij bleek namelijk een geniale componist te zijn die zijn band over de hele wereld liet toeren en in alle landen grote hits scoorde. Ook dit was weer een nummer 1 hit in Nederland. De Kings, Dedicated Follower of Fashion.

The Kinks, dedicated follower of fashion. Le Baroque, dat was een band uit Baren. Het waren keurige jongens uit elitaire gezinnen. En de zanger, dat was onderwijzer Gerard Schoenmaker, die zich Gary O'Shannon noemde. Maar dit was wel een top 10 hit in Nederland. Le Baroque, Such a Cat.

0: Le Baroque, such a cat.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
0: Rise van Danny Bryant is het album van deze week. En Danny Bryant is een ervaren Engelse bluesgitarist. Hij toerde al als voorprogramma met Buddy Guy, Carlos Santana, Joe Cocker en Mick Taylor door Europa. Danny Bryant.

Danny Bryant, Rise. De Trucks kwamen uit het Engelse Andover en ze hadden al snel een wereldhit met Wild Thing, maar Wild Thing was geschreven door de Amerikaanse songwriter Chip Taylor en zanger Rick Presley van de Trucks had al snel door dat je meer verdiende met componeren dan met liedjes zingen, dus wat er ook gebeurde, hij wilde de opvolger zelf schrijven en hij was er succesvol mee, want het werd een nummer 1 hit in Nederland. De Trucks, With a Girl Like You

The Trucks, With a Girl Like You. De Engelse zanger Crispian St. Peters had een hele grote hit met het nummer You Were On My Mind. En toen moest er een opvolger komen en ook die opvolger werd een grote hit. In Nederland werd het net geen nummer 1 hit, het nummer bleef over 2 steken, maar daarna was het afgelopen en Crispian St. Peters werd depressief en eindigde uiteindelijk in een inrichting. Crispian St. Peters, The Pied Piper.

Crispian St. Peters, The Pied Piper. Jay and the Americans uit New York. Dat was de band van zanger Jay Black. En ze had al een grote hit gehad met Come a Little Bit Closer. En de leden van Steely Dan speelden anoniem in de band, want de heren schaamden zich een beetje tegenover hun vriendenkring dat ze deel uitmaakten van een commerciële band. Maar dit werd wel een nummer 1 hit in Nederland. Jay and the Americans, Caramia.

Jay and the Americans, Cara Mia. De Scorpions, en dat zijn niet de Duitse rockers, maar de Scorpions uit Manchester. Zij toerden door Duitsland en kwamen via Nederland terug. En toen dachten ze, kom, we doen ook nog een paar optredens in Nederland. Maar ze hadden net een single gemaakt en die single, dat werd de nummer 1 hit in Nederland. Hello Josephine. Maar destijds kregen Engelse muzikanten nog geen werkvergunning in Nederland. Dus ze moesten terug naar Engeland. Deze plaat is in Nederland opgenomen. En de producer, dat was Addy Kleingeld. En die produceerde ook de eerste single van QB and the Blizzards, Stumble and Fall. En Addy Kleingeld was zelf ook muzikant. Hij maakte namelijk deel uit van het orkest De Vrolijke Mijnwerkers, De Scorpions en Louise.

The Scorpions en Louise. De Righteous Brothers uit Los Angeles, dat waren Bill Medley en Bobby Hetfield. Twee begenadigde zangers. En Phil Spector was de producer en hij was de man van The Wall of Sound. En het werd dan ook een wereldhit. En het nummer was ook nog jaren de meest gedraaide plaat van de wereld. The Righteous Brothers, You've Lost That Love and Feeling.

The Righteous Brothers, You've Lost That Love and Feeling. We gaan van Birmingham iets naar het zuiden, naar St. Albans. En daar komen de Zombies vandaan. En de debuutsingle van de Zombies, dat was meteen een wereldhit. She's Not There. En toetsenist Rod Argent, die schreef de opvolger. En zanger Colin Blunstone maakte er opnieuw een grote hit van. De Zombies, Tell Her No.

The Zombies, Teller No. Hermits, Hermits, dat was een band uit Manchester met zanger Peter Noon. En de band was op zoek naar een grote hit. En daarom werd een jonge componist uit Manchester aangetrokken, een zekere Graham Goldman, die later beroemd zou worden als bassist van 10cc. Maar hij had in zijn jonge jaren al grote hits geschreven. Busstop voor de Hollies en For Your Love voor de Yardbirds. Dus Hermits, Hermits hadden het volste vertrouwen in hem. En niet ten onrechte, want het werd een nummer 1 hit in Nederland. Hermits, Hermits. No Milk Today.

0: Herman's Hermits, No Milk Today. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Peter en Gordon, dat waren Peter Asher en Gordon Waller, twee studenten aan de Kunstacademie in Londen. En ze scoorden een paar hits als duo, omdat Paul McCartney en John Lennon voor nummers zorgden. En dat kwam omdat Peter Asher een mooie zus had, Jane Asher, en die had weer verkering met Paul McCartney. Dit is een cover van Buddy Holly en dat werd ook een hit voor Peter en Gordon. True Love Ways.
1: Just

0: Mississippi Delta tot het Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Ja, mensen, het bent rare tijden. Je weet niet helemaal waar je aan toe bent. Wat nog wel kan en wat nog niet kan, maar één ding kan altijd. Luister naar de radio, luister naar Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Nieuwe bluesmuziek uit Amerika, vooral Amerika. Van Ben Bostick, van Grant Peoples, van The War and Treaty, Mick McAnally, Jesse Malin. Maar we begonnen met een geweldig nummer van Hurricane Ruth, The Dirty Blues.

Hurricane Ruth met The Dirty Blues. Een goed begin van deze uitzending. Het is van de cd Good Life. Nee, cd van deze Amerikaanse zangeres. Volgende is een hele bijzonder verhaal eigenlijk. Van Jesse Malin is de zanger, een singer-songwriter. Maar daarvoor was het eigenlijk een pure punkrocker uit Amerika. Die zo rond 2000, een beetje later ongeveer, zeg maar, een andere weg in de slagen is. En door te volle waardering met de kring. The Fine Art of Self-Destruction. Dat was zijn eerste die hij in dat genre maakte, zeg maar. Dat was in 2002. En daarvoor was hij echt een glam rocker, een punk rocker, net hoe je het nu wilt. Dit is een nieuwe cd die van hem uit te komen is. Todd Youth. En dat is de jeugd van een... giet over de zanger Todd Youth. En dat was een man die ook in diezelfde wereld zat. En door zingt hij ook over op een van de nummers. Maar ik kies voor een ander nummer, omdat ik dat ken in de uitvoering van Lou Reed. Jesse Malin met Sally Can Dance.

Een nummer oorspronkelijk uit 1974, titelstuk van de LP van Lou Reed, maar vandaag in de uitvoering van Jesse Malin van de CD Todd Youth. Een eerbetoon aan de punk-rocker, de punkzanger Todd Youth. Steve Azar, dat is een man die komt uit Mississippi, Greenville, Mississippi. Dat is blues area bij uitstek, zou je kunnen zeggen. En die heeft een hele mooie cd gemaakt over Mississippi, over de staat Mississippi. Allerlei gegevenheden uit die staat, over plaatsen die er bindt. De Flatlands, Rosedale, een bekende plantage door zo. Indianola, Rena Lara, Greenville zingt hij ook over. My Mississippi heet dat, My Mississippi Reunion. En dit is een nummer wat hij samen zingt met Cedric Burnside. En Burnside is de zoon van R.L., Robert Lee Burnside. En dat was een hele echte bluesman. Die ook vaak in Drenthe opgetreden heeft, trouwens ook in de Amer bijvoorbeeld. Zijn zoon Cedric Burnside, die volgt de voetsporen van zijn vader. En samen met Steve Azar zingt hij het nummer Cold Water.

Steve Azar samen met Cedric Burnside met het nummer Cold Water van de cd My Mississippi Reunion. Uitermate sterke cd van deze Steve Azar. Stuurt ook het nummer One Mississippi op. Hij schreef me even in opdracht van de gouverneur van Mississippi toen de staat 200 jaar bestond, dacht ik. Dacht 200 jaar, ja. Mac McAnally, wij zagen hem ooit, Harry Muskee en ik, toen wij op onze eerste reis in Amerika waren in 1993 in Meridian. De stad waar als Jimmy Rogers begraven ligt. En ja, het is ook een stad, een witte stad eigenlijk in een zwart gebied. En toen wij daar waren, toen wil Harry er ook helemaal niet zo lang wezen in dat theater. Want het waren allemaal blanke mensen die daar optraden. En een van die mensen was door Mac McAnally. En daar was Harry wel weer weg van, want er was een hele goede zanger. Mac McAnally is een zanger, een singer-songwriter en ook een sessiemuzikant. Hij speelt in de Coral Reefer Band van Jimmy Buffett. En dit is van zijn nieuwe cd Once in a Lifetime. Mac McAnally met Alive and In Between.

Mac McAnally met Alive and In Between. En inderdaad, als je bent, hoor je toch die Gulf Coast klanken, die hoor je door een beetje doorheen klinken. Niet zo verwonderlijk, hij komt door vandaan uiteraard. De kust van Mississippi en Florida, die omgeving. Ik herinner me ook het nummer wat hij zong met Nancy Griffith trouwens. The Gulf Coast Highway, prachtig nummer. Minder prachtig, het verhaal van The War and Treaty. Mac McAnally die zong net God is Great and I'll Be Damned. Nou, dat geldt ook een beetje voor de mensen achter The War and Treaty. Oftewel achter de man in dat geval, Michael Trotter. Hij diende als soldaat in het Midden-Oosten en maakte door ontzettend veel narigheid en rottigheid met. En op een gegeven moment ging hij niet meer naar het front of zo, maar ging hij zingen bij de kerkdiensten die hulden worden als er weer een militair gesneuveld was. Toen hij terugkwam in Amerika, heb ik contact gekregen met Tanya Blount en daar is hij met getrouwd. En dat duo, dat echtpaar dus eigenlijk, dat vormde band The War and Treaty. Een nieuwe cd daarvan, Heartstown en het nummer Take Me In.

Geweldige muziek. Geweldige muziek van The War and Treaty van de Nee-CD Heartstown. Take Me In. En dan merk je dat de blues en de gospel, dat die toch wel heel dicht bij elkaar kunt liggen. En vandoor is ook allebei de heurt in Harry's Blues. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11 op Radio Drenthe. 3 uitvoeringen van hetzelfde nummer. In dit geval een heel oud nummer van voor de oorlog. Pre-war blues, zoals we dat dan noemen. 1938 van Sleepy John Estes. En de eerste uitvoering is een hele recente. Van een man uit Mississippi, uit Greenville, Mississippi. Van de CD Mississippi Suitcase. Het gaat namelijk over het nummer Everybody...

Dit is al een mooie uitvoering van Everybody Oughta Make a Change. Peter Parcek van de CD Mississippi Suitcase uit 2020. Nou, dan moet nog naar het origineel toe en dan kun je nog een andere uitvoering. Het origineel dat komt uit 1938. Het is van John Adam Estes, oftewel Sleepy John Estes. Man die leefde zo van rond 1900. Het is niet precies bekend wanneer hij geboren is. Tot 1977. En in die periode heeft hij een heel aantal nummers opgenomen, maar de meest bekende bent wel Drop Down Mama uit 1929. Dan het nummer wat wij zo gaan draaien, Everybody Oughta Make a Change uit 1938. En Rats in My Kitchen uit 1952. Maar dan pakken wij gaan 50 jaar optreden en bijna altijd met dezelfde begeleiding erbij. Hemmy Nixon op mondharmonica. En ja, op een gegeven moment in 1962, toen dacht iedereen zo ongeveer, die man die zou wel dood wezen. Hij had bovendien een vrij ouderlijke stem. Ook toen hij jong was, had hij dat al. En Big Bill Broons had al eens een keer gezegd van hij leeft niet meer. Maar hij was nog alive and kicking in 1962. En in 1964 trad hij nog op het Newport Folk Festival op. Man met een hele historie en mooi wat hij allemaal nagelaten heeft. Sleepy John Estes, Everybody Oughta Make a Change.

lake. We have to go down our lonesome ground. Now, chain walk.

0: little late. We have to go around our lonesome ground.
1: Het origineel uit 1938. En toen was het eigenlijk een B-kant van de single Don't Lie to Me. En dat was Everybody Ought to Make a Change. Nou, dan moet er nog een derde uitvoering bij. Altijd drie uitvoeringen ervan. En dan kun je kiezen voor de meest bekende. Van Eric Clapton bijvoorbeeld. Of van Dr. John aan mijn pad. Of Geoff Muldaur uit 1963. Maar ik kies voor Ine uit 1984. Omdat dat wel een beetje in de stijl zit. Het zit toch een beetje tussen de folk... En de blues zit er ongeveer in, country blues muziek. Dave Moore, dat is de man die het gaat zingen van de cd Duke Jones en Cantinas. Everybody ought to make a change.

0: hold some ground.
1: Ja, drie totaal verschillende uitvoeringen. De origineel van Sleepy John Estes uit 1938. Uit 1984, die hij net hoorde van Dave Moore. En nu 2020, de eerste uitvoering van de Peter Parcek. Everybody ought to make a change. Kirsten Tien, vorige week al wat van de draait. En vandaag nog een van de nieuwe CD Two Sides. Het nummer I Left Home. En daar staat achter voor Buddy Guy. En dat komt denk ik een beetje omdat Buddy Guy een nummer op een nummer heeft wat heet When I Left Home. Maar dit is ook heel mooi.

Heel lekker nummer. Een uitstekende cd van deze Kirsten Teen, de cd Two Sides. En dit was After I Left Home. Ben Bostick, dat is een singer-songwriter uit South Carolina. Man die beïnvloed is, zou je kunnen zeggen, door Waylon Jennings en Bruce Springsteen. Een beetje de outlaw country, zeg maar. Hij zingt ook vaak over wat ruige, ruwe mensen. Hellfire, dat was zijn eerste cd. Dit is zijn tweede cd, Among the Faceless Crowd. En door van het nummer Wasted Gas.

0: Neem een rustig moment in Harris Blues met Ben Bostick van zijn CD Among the Faceless Crowd. Het rondrijden in een auto zonder dat je een doel hebt, maar wel lekker door de omgeving gewoon. Wasted gas. Harris Blues, daar hoor je dit soort muziek in. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Bijvoorbeeld ook van Grant Peoples. Grant Peoples, een man uit Tallahassee. Ja, dat is typisch zo'n naam die blijft hangen omdat je van vroeger nog het nummer kent van Tallahassee Lassie. Nou, Tallahassee, dat is de hoofdstad van Florida. Dan zit hij in het zuiden van Amerika. Dit is een cd die hij gemaakt heeft met allemaal nummers van bekende vrouwelijke zangers. Hele uiteenlopende van Eliza Kilkinson tot Corey Elkin. En onder andere ook de zangeres die, moet ik hem opzoeken wie dit nou precies was, ze kwam. In elk geval uit Austin, Ellie Holder. Die heeft nog niet zo lang een cd uitgebracht. En dorps die de titelstuk van de nieuwe CD van Grant Peoples, Bad Wife.
1: I'm bound to be tortured. You see, it's in my nature.

0: I'm such a bad, I'm a real bad one.
1: Bad Wife. Compositie van Ellie Holder in de uitvoering van Grant Peoples. En daarmee ben we bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Martin Fuller. En we besluiten met een nummer van Betty So. En Betty So, dat is een van Koreaanse afkomst. Nou, dat past uitstekend in Amerika. In de melting pot die Amerika nou één keer is. Op een groot in de buurt van Houston. Dit is van de cd Heat, Sin, Water, Skin. Een productie van Gerv Morley. Man die onder andere werkte met Lucinda Williams. Never Knew No Love.

0: Muziek voor volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het oeuvre van Melvoin Thomas bestaat uit één single. Het is wel een eigen compositie en de single verscheen in 1970 bij Jaywalkin Records. Daarna is haar naam nooit meer opgedoken binnen de muziekindustrie. Melvoin Thomas, A Letter from My Son.

Melvarine Thomas, A Letter From My Son. Ines en Charlie Fox, dat waren een broer en zus uit North Carolina. Ze begonnen in een gospelband, maar ze gingen al snel als duo verder. En ze hadden meteen een top 10 hit in Amerika met het nummer Mockingbird. En dat werd ook nog meteen gecoverd door Aretha Franklin, James Taylor, Carly Simon, Etta James en Dusty Springfield. Ines zag later haar solo-carrière mislukken en Charlie werd een succesvolle producer. Samen hadden ze 11 hits. Ines en Charlie Fox. Vaya con Dios.

Innocent Charlie Fox, Vaya con Dios. Michael Lismore, dat is een uitstekende coverzanger. Dit is een cover van Skip Jackson en later nam hij ook nog op als Blaze Lismore. En toen dat ook geen hits opleverde, werd hij zanger bij de band Force. Michael Lismore, Promise That You'll Wait.

0: Michael Lismore, Promise That You'll Wait. Alan Orange, dat is een blueszanger uit Louisiana. Hij werkte daar jaren samen met Alan Toussaint bij Minute Records. Maar hij werd producer in Nashville en bleef daar zelf opnemen voor zijn eigen label House of Orange Records. Alan Orange, VC Blues.
1: Stay home, girl, where you'll be safe in your mother's arms.

Ellen Orange, Feecy Blues. Donald Jenkins uit Chicago was daar de zanger van The Daylighters. En deze single nam hij op voor Thomas Records, maar Block Records bracht het uit als Don and The Daylighters. Donald Jenkins, Fighting for My Baby.

Donald Jenkins, Fighting for My Baby. Het was een nummer 1 hit in Amerika voor de meidengroep uit New Jersey, de Shirelles. En ze hadden meer grote hits. Will You Love Me Tomorrow, Tonight's the Night en Dedicated to the One I Love. Begin jaren 70 was het afgelopen met de hits, maar toen hadden de dames wel 34 hits op hun cv staan. De Shirelles, My Soldier Boy is Coming Home.

Shirelles, My Soldier Boy Is Coming Home. Veel anti-Vietnam-songs kwamen uit de zuidelijke staten van Amerika en dat was heel logisch, want er vochten veel meer zwarte soldaten uit het zuiden in Vietnam dan blanke jongens uit het noorden. Dit is een zanger uit Alabama. Het is de neef van Percy Sledge. Het nummer werd geschreven door de zangeres June Conquest, Jimmy Hughes, Uncle Sam.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Obsessed van Morgan Wade is het album van deze week. En Morgan Wade schrijft bijna altijd autobiografische teksten over haar mentale inzinkingen, haar verloren liefdes en haar gevecht om van de alcohol af te blijven. Morgan Wade, 2 a.m. in Londen.

Morgan Wade, 2 a.m. in Londen. James Shaw uit Georgia noemde zich King Hannibal. Hij nam het nummer op in Los Angeles met de soulmuzikanten Lee Moses en Herman Hitson, maar zijn album Johnny liep voor geen meter. In 2001 werd het opnieuw uitgebracht, het album. Toen heette het Hannibalism en toen werd het een bestseller. King Hannibal, Johnny.

0: King Hannibal, Johnny. James Shaw was teleurgesteld over de verkoop van zijn King Hannibal-album en daarom probeerde hij het als The Mighty Hannibal. Dit nummer nam hij op in Atlanta en de preaching style lag hem goed. Het werd dan ook een top 20 hit in Amerika voor The Mighty Hannibal, hymn number 5.
1: I wrote my baby from Vietnam and this is what I said.

The Mighty Hannibal, hymn number 5. Artie Golden, dat was Arthur Kemp uit Louisiana. En hij scoorde louter flops bij Banky Records, bij Dutch Records, Dart Records en Sunshine Records. Dit was zijn laatste single en die nam hij op bij Lone Star Records. En het nummer flopte weer. Hij was een marginale artiest en er bestaat zelfs niet eens een foto van hem. Artie Golden, I'll Be Home.

Marty Golden, I'll Be Home. Chairman of the Board, dat is een soul- en funkband met zanger General Johnson en de tweede zanger Greg Perry. En namens alle vrouwen van Amerika werd er van de politiek geëist om alle mannen terug te brengen naar Amerika. En het werd een hit voor Chairman of the Board. Men are getting scarce.

chairman of the board. Men are getting scarce. Stu Gardner kwam uit de band The Real Thing en dit is een solo-opname van hem. En later werd hij de musical director bij de Bill Cosby Show. Dat was een populaire tv-show die 25 jaar lang werd uitgezonden in Amerika, totdat Bill Cosby werd gearresteerd wegens grensoverschrijdend gedrag. Stu Gardner, Leave Him Alone.

Stu Gardner, Leave Him Alone. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Charles Smith uit Alabama schreef het nummer en hij nam het nummer op in Sheffield. Maar hij zou het samen opnemen met Jeff Cooper en hij stuurde de band dan ook naar Jeff Cooper, die er van alles aan toevoegde en er een heel ander nummer van maakte. De single kwam uit en het was meteen de laatste keer dat beide heren samenwerkten. Charles Smith en Jeff Cooper. Glad to be home.

hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Na de opening van de tentoonstelling in het C+B Museum, elk weekend geopend van vrijdag tot en met zondag, is het nou weer tijd voor Neewark in Harry's Blues. Neewark van onder andere Rose Dahl, Kai Ging samen met Joe Bonamassa, Ticket West, een Nederlandse band, de Hello Darlings uit Canada, Randy McAllister, Tommy Zett en Clarence Spady. We beginnen met Christone Kingfish Ingram, de man uit Clarksdale, de jonge man uit Clarksdale, van zijn nieuwe CD 662.

nije blues van jonge mensen uit de Mississippi Delta, uit Clarksdale, Mississippi. 662 van Christone Kingfish Ingram. En de titel van zijn nije cd is ook 662. We gaan naar Frankrijk, naar een band die heet Rosedale. Ik denk dat je misschien Frans uit moet spreken. Misschien is het wel afgeleid van een bekende katoenplantage in Mississippi. Die heet namelijk Rosedale. Dus ik denk dat dit op zijn Frans is. Het is een band die vooral door een zangeres, Amandine Rosé, en Charlie Faber, de gitarist, eigenlijk gekenmerkt wordt. Het is de derde album wat ze uitgebracht hebben. Het is ook de gelijknamige album en door van Ghost for You.

Hele prettige muziek, hele goede muziek van deze band uit Frankrijk, Rose Dahl. Ghost for You. En de titel van de CD is ook Rose Dahl. We gaan naar Guy West. Dat is een gitarist uit Chicago. Een beetje op het gebied van jazz en blues. Ja, een beetje midden tussen Wes Montgomery en Albert King, zeg maar. Op het volgende nummer speelt hij samen met Joe Bonamassa. De titel van de CD, die net denk ik uit is, Joy is Coming. En het nummer Devil's Toy.

Lekker gitaarwerk van Guy King samen met Joe Bonamassa in het nummer The Devil's Toy van de cd Joy is Coming. We gaan naar Nederland, naar twee broers die al als jonkies met elkaar samenspeelden. Toen een aantal jaren, misschien wel 30 jaar, niet met elkaar samenspeeld hebt en dat nou wel weer doet. En dat bent Pascal Wilhelm en Walter Wilhelm. Samen met Roel Spanje er onder andere bij. En met Arjen Veldman en Harp Mits op de mondharmonica. Dit is de tweede cd die ze gemaakt hebben. De Cab Driving Man en door van Mess Around.

Goeie muziek van Nederlandse bodem Ticket West met Mess Around van de CD Cab Driving Man. We gaan naar het Canadese bodem, want de volgende band die komt uit Calgary, uit Canada. The Hello Darlings. Het is een beetje een studio band, maar in ieder geval een beetje wat bij elkaar gezucht in ieder geval. Murray Pulver, dat is de gitarist, een uitstekende gitarist. En die samen met allerlei andere mensen, Joey Lindred, Matt Anderson werkt er onder andere met. Hebben ze een mooie cd gemaakt, een beetje op de grens van country, folk, gospel en blues. Het zit er allemaal wel een beetje in. Go By Feel, dat is de titel van de cd. En dit is Smoking Gun.

Uit Canada, de Hello Darlings van de CD Go By Feel, het nummer Smoking Gun. Afwisselende muziek, en dat hoor je in Harry's Blues. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer wat ik van een CD van Harry Musquet gehaald heb. Of CD, was dat al een CD? Het was een LP toen het niet nog. Uitgegeven door Wobbe van Zijen uit Leeuwarden op zijn Universe label. Later zat het allemaal in die prachtige cd-box waar al het materiaal in zit wat door Universal uitgebracht is. Ik heb het over het nummer Something Inside Me. Nummer van Elmore James wat in 1968 uitgebracht is. Maar de versie van QB and the Blizzard die is uit 1977. Something Inside Me.

Something Inside Me. Cuba in the Blizzard van de LP All Times Good Times, 1977. En dat is dus met medewerking van Ilko Gelling erbij en Herman Brood erbij. Het is uit de periode van Apple Knockers Flaphouse, zeg maar, ongeveer uit die tijd. Uitgebracht door Universal Records van Wobbe van Zijen. Het originele versie van het nummer is van Elmore James. En dat stamt uit 1968.

Het origineel van de meester van Elmo James op zijn prachtige slidegitaar Something Inside Me uit 1968. Nou, een versie uit 77, de eerste van QB, 68 van Elmo James. Dan nog een uit de 80 jaren en dat is van Coco Taylor. The Queen of the Blues, dat is de titel van de LP die toen uitgebracht is op het Alligator label. Met medewerking van onder andere James Cotton op de mondharmonica. Albert Collins op gitaar, Lonnie Brooks ook en Son Seals erbij. En als, uiteraard als leadzanger is Coco Taylor. Something Inside Me.

derde versie van Something Inside Me van Coco Taylor uit 1985. Het origineel uit 1968 van Elmore James. En de eerste versie was van QB and the Blizzards uit 1977. 2020 kwam er een nieuwe cd uit van Randy McAllister. Een bluesman uit West Texas die tegenwoordig in South Dakota leeft. Goede cd uitgebracht, Paperback Salvation en daarvan South North South.

stevige bluesrock van Randy McAllister, South North South van de cd Paperback Salvation. Nou, van andere smaken is Tommy Zett. Tommy Zett is een man uit Buffalo, New York, een beetje aan de Canadese kant, zeg maar. Die heeft een cd uitgebracht die heet Plug In and Play, en door op een heel bijzonder nummer eigenlijk, For Elitist. En als je er goed naar luistert, dan klinkt er wat bekends in deur. Een klassiek stuk van Ludwig van Beethoven van Für Elise. Maar in de uitvoering van Tommy Zett klinkt het toch wel wat anders.

stevige bluesrock van Tommy Z, Fear Elitist, van de CD Plug and Play. We zijn bijna aan het einde van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een echt bluesnummer van Clarence Spady, een man die 50er is. Ja, ik denk dat hij 50 is. Het is al zijn derde of vierde cd, maar een echte hele goede blues cd. De cd Surrender. Man heeft ook een heel leven achter de rug van verslaving, van in de gevangenis. En dat hoor je ook in zijn muziek. When My Blood Runs Cold.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Bordevol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het is een compositie van gitarist Steve Cropper en Wilson Pickett. En het nummer werd grijs gedraaid door de piratenzender Radio Londen. En daardoor werd het nummer in Engeland een grotere hit dan in Amerika. Wilson Pickett in The Midnight Hour.

Wilson Pickett in the Midnight Hour. Chicken Force, dat is een project van een aantal muzikanten uit Friesland onder leiding van gitarist Rick Meijer. En hij beschikte over prima vocalisten Mink Adema, Cindy Oudshoorn en Jack Bottleneck. Het is opgenomen in de Green Room in Harlingen. Chicken Force, Full in Love.

Chicken Force, Full in Love. The Seeds, dat is een band uit Los Angeles, en zanger Sky Saxon was mislukt als soloartiest Richie March, maar hij was wel succesvol als zanger van The Seeds. Dit was een hit in Amerika en er verschenen ook nog covers van Alex Shelton, Johnny Thunders, The Ramones en Garbage. The Seeds, Can't Seem to Make You Mine.

The Seeds, Can't Seem to Make You Mine. John Nemeth, dat is een blueszanger uit Idaho. Hij was zanger bij de bands van Junior Watson, Anson Vandenberg en Elvin Bishop. En hij woont afwisselend in San Francisco en Memphis. Dit komt van zijn album Memphis Grease. John Nemeth, Testify My Love.

John Namath, Testify My Love. The Silky, dat is een band uit Hull met zanger Mike Ramsden en zangeres Sylvia Tattler. En ze stonden onder contract bij manager Brian Epstein van de Beatles en daarom mochten ze een Beatle-nummer opnemen met John Lennon als producer en Paul McCartney als achtergrondzanger. Het nummer eindigde 28 in Engeland, maar het was een top 10 hit in Amerika. The Silky, You've Got to Hide Your Love Away. Away.

De Silky. You've got to hide your love away. Blues Traveler, dat is een bluesband onder leiding van mondharmonica-speler en zanger John Popper. En de band nam in Nashville het album Soul op met allerlei gastvocalisten. En op deze oude hit van Percy Sledge is dat soulzanger Ryan Shaw. Blues Traveler, When a Man Loves a Woman.

blues traveler met Ryan Shaw, When a Man Loves a Woman. Het is een opname met de Hawks, de band die later wereldfaam vergaarde als The Band. Het is de B-kant van de top 10 single Positively 4th Street. Bob Dylan, From a Buick 6.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Getting Old van Lou Combs is het album van deze week. En Lou Combs werkte in North Carolina als uitsmijter bij een nachtclub. En hij kwam er al snel achter dat hij beter zong dan de artiesten die 's avonds optraden bij zijn werkgever. En even later was hij al het huisorkest. Lou Combs, The Beer, The Band en The Barstool.

Luck Combs, The Beer, The Band en The Barstool. De kleindochter van Piet Veerman, de zanger van de Cats, gaat opa even naren. Ze werkt met twee geroutineerde muzikanten, drummer Ton Dijkman en organist Nico Bransen. En dat levert wonderschone albums op. Dit komt van het album Break the Silence, Mel and Vintage Future. I Was Wrong.

en Vintage Future, I Was Wrong. Manfred Mann met zanger Paul Jones coverde een nummer van Bob Dylan nadat Dua Diddy Diddy zelfs een wereldhit werd. De nieuwe single eindigde op 2 in Engeland en de single flopte in Amerika. Manfred Mann, If You Got To Go, Go Now.

Manfred Mann, If You Got To Go, Go Now. Danny Vera uit Middelburg werd beroemd met de hit Rollercoaster, maar op alle albums van hem staat wel zo'n tranentrekkende ballad. Ook op zijn nieuwe album DNA. Danny Vera, Like It Always Was.

Danny Vera, Like It Always Was. James Brown schreef een dance-nummer en hij nam het op met zijn strakke, foutloos spelende band The Blue Flames. Het werd een top 10 hit in Amerika en dat was zijn eerste hit in Engeland. James Brown, Papa's Got a Brand New Bag.

James Brown, papa's got a brand new bag. Delmont McClinton nam als veteraan van over de 80 in de studio van toetsenist Kevin McKinray het album Outdated Emotions op, een nummer met louter nostalgische oude hits. Dit is een nummer van John Lee Hooker, Delbert McClinton. One Scotch, One Bourbon, One Beer.

Delbert McClinton, One Scotch, One Bourbon, One Beer. Lee Dorsey, dat was een voormalige profbokser en hij werd als zanger ontdekt door songwriter en producer Alan Toussaint. Die schreef grote hits voor hem, Ride Your Pony, Working in a Coal Mine. En later combineerde Lee Dorsey een carrière als nachtclubzanger in New Orleans met het runnen van een garage. Lee Dorsey, Can You Hear Me?

Lee Dorsey, Can You Hear Me? Jackson Dean, dat is een singer-songwriter uit Maryland. Hij begon in het voorprogramma van The Brothers Osborne en in 2022 verscheen zijn debuutalbum Green Broke. En om het album te promoten, toerde hij als voorprogramma met Brooks & Dunn door Amerika. Jackson Dean, Trailer Park.

Jackson Dean, Trailer Park. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. We Gotta Get Out of This Place van The Animals werd een nummer 2 hit in Engeland en hij eindigde 13 in Amerika. En de opvolger was opnieuw een hit. 7 in Engeland en 23 in Amerika. The Animals, It's My Life.

0: in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
2: Toen begon het van Mozart en... hou jij van Mozart, Han? Ja, nou. En toen was het meteen het ijs gebroken. En die Mozartliefde hebben we gedeeld tot hij eigenlijk gestorven is natuurlijk, hè? In Praag.
3: Welkom, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Muskee op pad giet en we met zijn gasten praten over zaken die als van binnen raakt. En vandaag giet we over spoor en muziek. En de hoofdgast die praat eigenlijk over de gast die er niet meer bij kan wezen. En dat gebeurt in Baarn, vlakbij het spoor.
2: Ja, de generaal is een... dat is een stationgebouw van vroeger. Hier was vroeger het stationnetje Baarn. En ook daar aan die kant liep een treintje volgens mij. En dat is verplaatst naar gewoon 200, 300 meter naar de andere kant, naar links. En op een gegeven moment is dat door iemand ontdekt. En die heeft er een eethuiscafé van gemaakt. En het is zeer populair, ook in de zomer vooral, want dan komen de toeristen hier en dan zit het hele terras echt stampvol. Dan kan je geen plekje vinden. En er is ook nog een Oranje Museum achter geweest. Dat heeft die baas ook begonnen. Maar dat is terzijde. De belangstelling voor de Oranjes was minder hier. Terwijl die toch in Baarn zijn opgegroeid, hè, die kinderen. Dat is,
4: En de generaal, dat is een trein, dacht ik.
2: Ja, dat is dat geloof ik wel. Die geschiedenis van de generaal ken ik niet zo goed. Maar is dat een trein? Ja, dat heb jij beter dan ik. Dat heeft Jan nooit verteld.
4: Nee, Albert die dacht dat het iets met Van Heurst te maken had. Maar omdat het aan de Van Heurstlaan lag. Maar
2: de generaal was een trein. Dat, ja. Dat hoor ik nou weer voor het eerst. Dat heeft Jan me altijd onthouden. Terwijl ik hier altijd kwam.
4: Ja.
2: Altijd hier binnen. En Jan zat er dan altijd al. Meestal, die afspraken. Altijd met witte wijn. Maar niet eten, wel witte wijn. Ja, dit zijn de foto's. Dat is echt de erfenis van Jan Dittel. Deze prachtige plaatjes, die hingen allemaal in dat hok, zoals hij dat noemde. Dat is een soort garage of schuur achter zijn huis, waar hij woonde. Apart van zijn vrouw. Hoewel hij zag er wel veel. En er hingen werkelijk honderden, maar dan ook honderden van deze plaatjes. Kijk, die oude tramstellen die je hier ziet. Zo'n oude lok natuurlijk. Hier een heel uniek plaatje van een raar tramstel. Ja, trein-tramstel. En hier dit natuurlijk ook uniek. Dat is allemaal van Jan. Dat is fantastisch om dat nog even terug te zien. Jan kwam hier veel in de generaal. En die baas die viel goed bij hem. Dat was niet met iedereen het geval, maar dat klikte tussen die twee. En die man draaide altijd zijn Mozart-bandjes hier. Altijd Mozart van Jan. Ja. Als je het café binnenkwam, dat is nu allemaal veranderd. Maar wat ze toch gelaten hebben, is uit eerbied voor Jan kennelijk, is dat je als je binnenkomt die oude fotootjes van Jan ziet. Ik heb er ook een aantal nog op mijn kamer hangen, gekregen.
4: En Jan Tittel, dat was eigenlijk de echte naam van...
2: Jan Wagenmeester, omdat hij natuurlijk altijd op treinen zat. En ooit is als een soort wagenmeester is gefotografeerd door Peter Vlik. Die foto bestaat nog ergens, waar hij dan voor zo'n trein staat. Echt als een wagenmeester.
4: Han Reiziger en Jan Wagenmeester.
2: Dat was het. Ja. Ja. Maar wat leuk om dat nou weer terug te zien.
4: Ja.
2: Je ziet hoe mooi die... Het was echt een unieke verzameling, hoor, die hij had. Dus het is, dat is nou met... ik denk dat zijn zoon Dirk, die ik uit het oog verloren heb... die zal waarschijnlijk ook wel heel veel nog hebben. Maar heel veel hing hier. Maar je ziet dat er dan toch een kennelijke nieuwe wind waait. Want het hing helemaal vol met die plaatjes. En ik denk dat is weggehaald. Dat zijn mooie interieurtjes hangen. Dit in God... Ik ben zo blij dat hier nog hangt. Dit, werkelijk waar.
4: Ja.
2: In godsnaam houden we het hier zo, zeg ik dan, hè.

0: Van Reiziger, natuurlijk muziek binnen Nederland. En dan heb ik het vooral over muziek die de mensen, of tenminste een bepaald soort mensen, wat zegt.
1: Ja, natuurlijk.
0: Han, jij bent natuurlijk een muziekliefhebber en ook een muziekkenner bij uitstek. Hoe lang doe je dat op tv? Al 10 jaar, dacht ik zo uit niet.
1: Ik ben nu in mijn 11e jaar begon, ja. Zit ik alweer dik.
0: Dat is natuurlijk heel lang. Maar jij bent als radioman begonnen.
1: Ja, en in 1963 was dat. Bij de VPRO met de puntjes. Dus V. P. R. O.
0: Was dat nog tijdens de tijd van de dominees?
1: Ja, precies. Ik ben bij de dominees. Ik ben ook door een dominee aangenomen.
0: Ja.
1: Aangenomen bij de VPRO, maar ik was ook aangenomen. Ja. Dat moest je dus, hè. In die tijd kwam je de VPRO niet binnen als je niet gelovig was. Dat was echt, daar waren ze heel streng. We kunnen zo naar het station geloven, ja. Hoeven we niet zo'n end om.
0: Dat lijkt me mooi, ja.
1: Dat is een paadje en dan kom je per rond terecht, volgens mij.
0: Ja, hier zo daarachter bij de fietsen.
1: Maar dat was toch wel een hele leuke tijd natuurlijk. Want ja, we waren heel klein. Het was heel huiselijk allemaal. Het was heel... Je kende alle medewerkers, ook van de gids. Terwijl als je nu in dat bedrijf komt, in dat nieuwe gebouw... waar ik me nauwelijks thuis voel, moet ik zeggen... Ja, ik ken niemand meer haast. Nee. Allemaal jonge mensen zitten daar. En de oude generatie is... Dat is natuurlijk ook goed weg. Maar ja, die prachtige tijd toen ik begon in 1963... Want toen konden we zijn langzamerhand toen van een hele kleine omroep tot groot gegroeid. En dat heb ik natuurlijk allemaal mogen meemaken.
0: Ja, ja, er zitten nog een paar mensen die ik... Wim Noordhoek en...
1: Wim die zit er nog steeds. Jan Donker zit er nog steeds.
0: Wim Bloemendaal doet daar van toen
1: nog wel. Ja, met Wim Bloemendaal ga ik altijd, als ik enigszins kan, naar de treintjesbeurs in Utrecht. Want we zijn beide treintjes gek.
0: Ja. Han, iets wat ik niet van jou wist, dat is die tijd voor 63 eigenlijk, dat jij bent begonnen als pianist, als muzikus.
1: Ja, ik ben in mijn studententijd eigenlijk... Ik was al heel jong toen ik op de lagere school zelfs al liedjes maakte met een vriend van mij. En die is later hoofdredacteur van de Telegraaf geworden, Jan Langerijs. Hij is nou ook alweer gepensioneerd. En wij hadden... we waren een soort dikke en dunne. We stonden op het toneel. Hij was veel groter dan ik, dikker. En ik was een kleintje. En we hadden zo'n soort snippersnap show samen. Ook met van die liedjes die ik dan zelf schreef. En mijn vader... Die begeleiden ons dan, want ik kon natuurlijk niet twee dingen tegelijk. Op het toneel staan en piano spelen. Maar later is dat uitgebreid. En hebben we op de middelbare school een cabaretgroep gehad, Cabaret de Kern. En daar componeerde ik alles voor en speelde ik piano. En ik had een pianoleraar, klassieke pianoleraar, Sas Bunger. Die pianoleraar, die vond het eigenlijk wel leuk wat ik deed. Dus ik mocht daar van die mopjes mocht ik voorspelen. En die heeft mij eigenlijk gestimuleerd om verder te gaan. En toen, die zei ook, jij hoeft helemaal niet in het conservatorium. Je vindt dit leuk. Nou, toen ben ik toch nog wel gaan studeren. Want geld voor het conservatorium was er niet bij mijn ouders. Dus ik ben sociale geografie gaan studeren. Maar... Ja, ik ben eigenlijk al op je piano blijven spelen en componeren en cabaret blijven doen. En zo ja, van lieverlee ben ik het vak ingerold. Allereerst bij Rob van Rijn, die nu ook zijn afscheid heeft genomen. Een trio. En met datzelfde trio hebben we ook cabaretprogramma's begeleid. En ik ben toch, ja, ik heb ook dingen voor Jasperine de Jong geschreven. Voor Lisbeth List. Ik heb heel veel met Hans Andrees gedaan.
0: Ja, ja.
1: Die allerlei teksten heb ik van hem op muziek gezet. En ik ben dus, dat was mijn vak, pianist.

0: Maar hoe kwam jij dan terecht bij de VPRO's radio maken?
1: Nou, dat heeft te maken met een programma. Ik kende de VPRO door een programma wat ik met Lisbeth List heb gedaan. Met een aantal, met een kleine, nou ja, een stuk of 8 muzici. Dat programma heb ik toen opgenomen voor de VPRO. En daardoor kende ik wat mensen bij de VPRO. En toen op een gegeven moment stond er een advertentie medewerker gevraagd. En ik dacht eigenlijk toen al, van stel nou, als ik een jaar of 40 ben, of misschien nog ouder, zou ik dat dan nog steeds leuk vinden, dat begeleiden. En hoe goed ben ik dan? Want er komen nieuwe mensen. Dat wist ik toen al zeker. Ik dacht, nou, dan kan ik het voor mijn lol blijven doen en dan bij de radio gaan werken. En ik ben toen inderdaad aangenomen, wat ik net zei. Vanwege het feit dat ik nogal, dat had ik toen al. Ik was gek op jazz, klassiek. Ik wist veel van cabaret af. Dus ik was een handige jongen om in huis te hebben natuurlijk.
0: Ja.
1: Gelijk met Peter Flick ben ik aangenomen.
0: Ja, en jij hebt je natuurlijk, je hebt een grote interesse voor muziek. Want dat is niet alleen maar jouw televisieprogramma, maar jouw radio werkt natuurlijk ook. Want ik heb jou toch van... vanaf Haydn tot aan Steve Reich en Philip Glass tot dan, nou weet ik veel wat, tot dan Scriabin horen.
1: Ja, nou ja, ik heb natuurlijk ook een tik van de Amerikaanse muziek gehad en ik ben daar heel veel geweest. Op allerlei festivals voor eigentijdse muziek. En daar heb ik al die jongens leren kennen, als Steve Reich, Philip Glass, maar ook Morton Feldman. Ik heb een onvergetelijke wandeling ooit met John Cage door Chicago mogen maken. Waar hij me wees op de plantjes die daar tussen, gewoon op de stoep. Die hele drukke stoep. En toen ineens kwam er een stukje groen kwam er omhoog. En John Cage pakt het op en hij zegt, dat kan je eten. Ik zeg, hoe? Die wist dus alles van kruiden. Hij zei, dat een kruid midden in de stad, dat vond hij zo fantastisch. En dat is het leuke dat je dan zo'n wijde belangstelling krijgt natuurlijk. En veel leert ook. Vooral veel leren.
0: Zappa heb jij ook heel goed gekend.
1: Ja. Met Zappa in het beroemde programma Picnic.
0: Ja, het legendarische programma's die waarschijnlijk nu nooit meer zullen kunnen worden gemaakt.
1: Nee, en ze bestaan ook niet meer op band. Hè?
0: Ook niet meer, dat is heel jammer.
1: Ja, het is de tijd. Het werd toen opgenomen op een soort systeem wat veel hergebruikt moest worden. En ze spoelen er gewoon overheen.
0: Ja.
1: Dus geen van die picknicken is er meer bewaard gebleven. Ook optreden van Zappa is nog wel, staat op band. Uit de Elburgse hei waar we toen zaten. Of de Uddel, bij Uddel was het. De Uddelermeer en de Uddelse hei. En die band bestaat nog steeds bij de VPRO van het optreden. Dat moet Wim Noordhoek goed weten.
0: Ja, en Zappa, die heb jij ooit nog een keer in een... In jouw oude eend naar dat optreden toegereden.
1: Ja, hij zat in het Apollo Hotel. Apollo First was het. Op de Apollo-laan. En nou ja, hij kende mij al van onze ontmoeting in Engeland met Roelof Kiers. En ik had hem daar al gesproken. En ik zei, nou, ik kom je wel halen. En toen kwam ik, dat had ik niet gezegd, maar ik had die Deux Chevaux bij me. Met een open dak toen, want het was hartstikke mooi weer. Hij vond het fantastisch. Zoiets had hij nog nooit meegemaakt, zo'n autootje.
0: De luisteraar die hoort hier een geluid en wij zitten hier op het station van Baarn. En dat heeft toch ook een speciale reden. Want treinen die speelden een belangrijke rol in het leven van Jan Tittel. En dat is een man waar jij ook prachtige programma's meegemaakt hebt. Vooral over klassieke muziek. Kijk, De conducteur fluit.
1: Ja.
0: Helemaal passend bij Jan.
1: Het geluid van Jan.
0: De reizen, ook stations kwamen daar veelvuldig in voor. Heb ik kunnen zien de film van Aartsgraven Zander. Maar ook de op zoek naar in dat Bohemen en dat Tsjechië naar de gebroeders Benda. Of in ieder geval naar Jerzy was ik geloof het, hè?
1: Ja, Jerzy Benda, ja.
0: De broer František, dat was meer de Mannheimer Schule, dacht ik.
1: Dat is dus een van de twistpunten geweest. Even de trein weg laten rijden. Hier zat Jan veel, hè, op dit station. Uren zat hij te lullen met de stationschef. Over treinstellen, over onderstellen. Waarom die hondenkop zo goed bleef. Er reed net een hondenkop weg. En die nieuwe treinstellen, die komen straks hier langs. die IC's, die intercities. Ja. En die waren in het begin onbetrouwbaar als het water diep is. En Jan had er hele theorieën over waarom dat zo was. En vond het dus niks. En die wist ook waarom het mis was. En dan staat hij hier, met stationschef, zat hij altijd te lullen. Stond een fles en een tas met een fles sherry erin. Dan zat hij hier sherry te zuipen. Op zo'n bankie kon hij uren zitten.
0: En dat,
1: veel drinken
0: dat,
1: vooral.
0: Je zit bij picturaal ook helemaal in mijn hoofd. Van, die film die Asgraven handen gemaakt heeft. Daar zie je dan ook een koffer met zo'n bandrecorder erop. Dat is inwisselbaar voor een fles als het ware.
1: Ja, die had hij altijd bij zich, die fles.
0: Ik herinner mij ook dat jullie in cafés... hele emotionele gesprekken voeren. En Jan dan ging slapen en dan een of andere krakende trap opging en dan zich nog één borrel inschonk. En dan via die toch iets wat krakkemikkige recorder nog weer een stuk van Mozart opzetten. Want dat was zijn grote liefde, hè?
1: Mozart, dat is dus het strijdpunt met Benda geweest. We hadden dus die Mozart-serie en Jan was... Ja, die zou wel iets in Bohemen willen doen. En toen had ik... En daar waren we trouwens allebei weg van. Er was een soort zangspel. Half gesproken, half gezongen. Van Jerzy Benda. En dat hadden we op onze Mozartreizen in Praag. Bij Jarmila Kozdergova, een pianiste. Hadden we dat gehoord. En we waren allebei in tranen. We waren zo ontroerd. We vonden het zo prachtig. En dat is mij altijd bijgebleven. Toen heeft die Jarmila, die toen, ja, het was toen nog bezet. Hè? Het was dus, er was nog een ijzeren gordijn. Dus die kwam met moeite hier over. En die keek zelfs hier nog of er geen microfoontjes hingen. Of ze niet dingen zei die niet mochten. Maar die speelde toen bij mij in de studio een paar sonates van Benda. Toen dacht ik, daar moet ik meer van weten. Toen ben ik naar Jan toegestapt. Maar dat is dus een reuze, daar hebben we reuze ruzie over gehad. Hij wilde dat niet en... Nee, Benda niks. En dan kwam ik weer met plannen. En dan maakten we de grootste heibel in dat huis van hem. En dan praten we het weer bij in de generaal. Want op een gegeven moment heb ik hem toch zover gekregen dat we dat gingen doen. Maar waar we ook waren, de naam Mozart kwam altijd wel ergens in een uitzending voor. Hij kon er geen afscheid van nemen van Mozart.

0: Dat was dus een strijdpunt, die band daar met die Mozart. Die Bohemenreis is ook moeizamer verlopen dan de Mozartreis. Hoewel we daar ook wel... Want Jan was natuurlijk, die werd onredelijk op de momenten dat hij te veel zoop.
1: Ja, ja.
0: Dan op een of andere manier, dan wou hij, weet ik veel, naar de hoeren. Of daar had ik er geen zin in. En zei, man, laten we nou gewoon in. Dan liep het dus mis. En dan, hij zag mij een beetje als zijn zoon, als Mozart. Hè? Je moet de verhouding zien.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Leopold. En ik was dan de Mozart in zijn ogen. De kleine man, ja, de kleine joch, zei hij dan.
1: Hij heeft ook nog wel eens wat gedraaid van Leopold. Ja. Of zo. Hoewel hij een heel behoorlijke stuk heeft geschreven.
0: Jawel, maar het was toch die
1: Mozart,
0: vader.
1: Ja, ja.
0: Had het altijd over die vader.
1: Ja.
0: Dat was een slechte man.
1: De neus.
0: De neus. Maar als een soort vader en zoon moesten we het dan weer uitpraten, de ruzie. Hij was dat had te maken natuurlijk met zijn drinken. Hij dronk natuurlijk ongelooflijk veel. Hij begon zijn ontbijt, 's ochtends, met een jus met wodka. Dan had hij daarvoor al, was hij opgestaan en was hij bijna gestikt. En het eerste sigaretje wat hij rookte, toen stikte, dan bleef hij er helemaal in. En dan nam hij twee een paar glazen witte wijn en dan kwam hij weer op gang. En dan tijdens het ontbijt, zo'n wodka met jus. En dan gingen we op pad en dan nam hij onderwijl steeds een wijntje. En dan begon ik pas om 12 uur, dat vond hij belachelijk. Hey, kleine man, doe nou iets. Kijk, heb je dat niet?
1: Ja, ja, ja, ja. Dat is Intercity, hè?
0: Ja, dat deugde voor geen cent, zei Jan. Nou, ze rijden nog steeds, zie ik.
1: En hij was technicus bij de NOB, ja. Of bij de NOS toen al. Ik hoor van heel veel mensen van de techniek dat hij een legendarische figuur was. Die een keurig pak schoof.
0: Altijd een zwart pak met een strikje.
1: Ja.
0: Schoof. Altijd een zwart pak met een strikje.
1: Ja.
0: Dat, dat,

0: die hokken die leeg stonden, die niet gebruikt werden, zag je allemaal banden draaien. En hij had helemaal... En ik heb wel eens meegemaakt dat er dus hevig gebeld werd. Dat de uitzending al was afgelopen. En dat ze zaten te wachten wat er weer kwam. Want hij had het niet gehoord dat de uitzending was afgelopen. Dus het nieuws was aan het toeteren. Want dat zette hij niet open. En dan had hij met die fles sherry. Het interesseerde hem echt de ballen. Helemaal niet.
1: Hoe zijn jullie eigenlijk... aan elkaar, tot elkaar veroordeeld zou ik bijna willen zeggen. Nou, maar hoe zijn jullie bij elkaar gekomen?
0: Ja, dat bij de VPRO gemaakt. Toen ik het eerste jaar zat. Ik heb dus mijn stemtesten moeten doen. Dat was dus vroeger. Hè? Moest je een stuk lezen. En je moest ook zelf een tekst maken voor een concert. En voor nog andere dingen. En in een van die... Jan was toen technicus. En ik vond het een ontzettende... Hij keek een beetje kwaad. Ik was echt bang voor hem. En toen later ontmoette ik hem als technicus. En hij had al door dat ik... En toen was ik toch een programma waar toevallig... waar ik Mozart had geprogrammeerd. En toen begon het van Mozart. En hou jij van Mozart, Han? Ja, nou. En toen was het meteen het ijs gebroken. En die Mozartliefde hebben we gedeeld... tot hij eigenlijk gestorven is natuurlijk. Hè? In Praag.
1: Hij is in Praag gestorven?
0: Ja, dat wilde eigenlijk. Hij wilde het.
1: Ja.
0: Hij wilde niet in Nederland doodgaan. En het gekke is dat hij heeft geen zelfmoord gepleegd, niks. Hij is gewoon heel ziek geworden in Praag. In het ziekenhuis terechtgekomen. En daar hebben ze hem niet kunnen redden. Maar het is natuurlijk wel zijn wens geweest.
1: En Praag is eigenlijk een Mozart-vriendelijke stad geweest als Wenen.
0: Ja, daar hebben we ook... Daar hebben we ook hele gelukkige tijden meegemaakt, Jan en ik, in Praag. In Praag waren we samen heel... waren we heel close. Meer dan in... Meer dan in Wenen. Daar voel je Mozart echt in die kleine straatje. Moet je maar eens rondlopen, dan loopt hij daar rond.
1: Ik zie jullie daar. Ik vind nog steeds, ik heb dan Huub van der Lubbe laten zien. En dan veel meer mensen die onlangs nog weer uitgezonden film met van Atstra Verzanden. Dat jullie daar op dat, wat was het, het Centraal Friedhof of het andere?
0: Nee, het Sint-Markse Friedhof.
1: Dat jullie daar door die laan terugliepen. Jij zo met die microfoon en hij daar met het verfonfaaide pak. Dat ontroerde mij eigenlijk diep en zo.
0: Ja, toen hadden we echt afscheid genomen. We hebben een nachtuitzending gedaan. Vanaf dat Sint-Markse Friedhof. Dat is ook vrij legendarisch. Dat was op Radio 3, kan je nagaan. Maar dat werd 's nachts opengesteld voor andere dingen. En Peter Flick had daar allerlei ideeën over. En die zei, we gaan op die zender, omdat het 's nachts is. Die was de enige wat die 's nachts uitzond. Gaan wij een Mozartnacht maken. En Jan die vond het prima. En we hebben toen op het graf, midden in de nacht, in april. En het was steenkoud. We hebben een hele nacht zitten uitzenden. En we hadden om ons heen een eigen bandapparaat. Een platenspeler die het begaf omdat het kortsluiting had met het natte gras. En van die cassettebandjes. En zo hebben we die hele nacht gemaakt. En toen aan het eind, om 4 uur 's nachts was het. Toen hebben we snikkend, dat bestaat nog steeds. Hebben we allebei zitten janken op het graf van Mozart. En dat was zeer emotioneel. En toen zijn we weggelopen. En Jan dacht, nou dit is het. Ja, hij zag het ook als het eind van zijn leven een beetje.

0: Jan ligt naast de spoorlijn, hè? Niet verder, veel verderop. Als je iets verder loopt, dan kom je bij een kerkhof. En vlak naast de spoorlijn ligt Jan. Begraven.
1: Goh. Dus ja. Dat
0: hier in Baren.
1: Ja, ja.
0: Het is, op een gegeven moment is dat met heel veel soeza is dat lichaam hier naartoe gekomen. Daar heeft Peter Vlieg weer een grote rol in gespeeld. En toen is er hier in Baren op het kerk,

0: Of een hele, ja, dat iedereen was er natuurlijk bij het afscheid van Jan. En die is toen hier, begraven. Een heel klein sober steentje. Ik weet niet of ik het nou nog zou kunnen vinden. Ik ben een paar keer terug geweest, maar ja, op een gegeven moment slijt dat, hè, dan doe je dat niet meer. Maar Jan, die gaat natuurlijk prima, die hoort al die treinen.
1: Die hoort al die treinen gaan
0: langs razen, ja. Dat is wat hij ook wilde.
1: Ja. En in Praag zijn jullie uiteindelijk ook nog, waar ik nog niet geweest ben, want ik heb verder een heleboel plekken wel gezien. Ik wou er nou even naartoe, naar die Villa Betranca.
0: Ja.
1: Van de, hoe heet ze, van mevrouw Dusek, hè?
0: Ja, daar zijn we, dat is natuurlijk een hele mooie plek geweest. Waar we in die film, herinner ik me ook, dat we op een gegeven moment dat Jan... Ja, we waren zo emotioneel met z'n tweeën en ik ging zitten en ik moest... Van Jan, daar aan het eind, want het eindigt ook de uitzending mee, moest ik een deel uit de sonate
1: van Mozart spelen. Ja, nou komt je grote moment.
0: Ja, mijn grote moment kwam daar. Ja. Nou, daar was ik echt heel zenuwachtig voor, want Mozart spelen en dan met een camera op je handen, dat valt niet mee. Maar vlak daarvoor, en dat is typisch Jan, die je dan nog meer in de war brengt. We zaten met z'n tweeën en toen heeft hij... Zei hij, nou Jan, het zit er bijna op, Han. We gaan afscheid nemen. En toen draaide hij het AV4 om. En we hadden natuurlijk toch weer de nodige glaasjes op. En dan allebei, ik jank, ik bijna onder de tafel. En de kleine man, kom nou maar. En ik zo snikkend, en hij ook, naar die vleugel toe. Dus typisch Jan, dat wist hij heel goed op je gemoed te werken. Dat kon hij zo fantastisch.
1: En de... Ja, en toen was, wie was dat nou? Die Pieter van Bogaard of zo? Wie?
0: Johan, nee.
1: Oh nee, daar heb je een later uitzending mee gedaan, niet over Haydn.
0: Ja, met Bogaard, ja, pianist. Ja.
1: Dat was waarschijnlijk na Jans en dood.
0: Maar die was ook. Die heeft ook wel het een en ander met ons meegemaakt.
1: Ja. Daar heb ik ook nog bandjes van, dat jullie daar in Burgenland zijn, in de Rossas.
0: Bij Haydn, ja.
1: Ja, Rossas meen ik, of dat het was niet.
0: Dat heb ik altijd erg leuk gevonden en dat is het fantastische van de radio. Dat is het toch een medium waar je dat kan doen. Je kan dan echt met iemand achter zo'n, op zoek gaan naar de wortels van zo'n componist. En dan kom je in Haydn, Burgenland terecht en je komt in de Esterhazy terecht. En met Jaap Bogaert en ik hebben we daar de gekste avonturen beleefd. Zo hebben we ook Chopin hebben we gedaan met iemand samen.
1: Daar zijn jullie ook nog geweest. Ja. Zelfs nog op het eiland en zo.
0: Op Mallorca, maar dat had ook weer iets tragisch. Want Josien Droffelaar, die toen een soort een rare vrouwelijke rol erin speelde... En die deed toen mee. En die vloog ons naar Noël toen. Waar Georges Sand ook. En zij was een beetje Georges Sand-achtig figuur. Dus dat klopte wel in het verhaal. En die, met een pijpercupje zijn we toen van Hilversum naar Noël gevlogen. En toen in Parijs toen raakte de benzine op. Toen zijn we daar maar blijven slapen. En toen zijn we de volgende dag met benzine naar Noël gegaan. En dat is ook een heel emotioneel verhaal geworden. En we moesten nog één reis doen. En dat was naar Mallorca, ook met z'n drieën. En in datzelfde jaar... En ik weet wel, ik zat op het festival in Middelburg. En toen kwam de mededeling dat Josien met hetzelfde toestelletje... waar wij hebben gevlogen, zich te pletter had gevlogen in Zwitserland.
1: Jeetje.
0: En toen moesten Jaap en ik zonder haar, en dat was heel moeilijk... het afmaken in Mallorca.
1: God,
0: dat is ook een raar verhaal weer. Er zit een stuk emotioneel... als ik een boek zou schrijven. Dat kwam gewoon niet. Maar dit soort dingen zijn natuurlijk zo ingrijpend in je leven. Hè? Zo'n iemand waar je zoveel mee hebt gemaakt... en die je dan achter het stuur van de dingen hebt zitten... en jij hebt erin gezeten. En datzelfde toesteltje 2 maanden later. Want ik zou nog met een naar Texel vliegen... is nooit meer gebeurd.
1: Jeetje. Ja, want ik heb die uitzending heb ik ook gehoord. Want ik heb daar een stukje van... Ik heb daar één gedeelte van opgenomen waar ik heel veel aan gehad had. En er zat namelijk een stukje en... Het is maar 1,5 minuut geloof ik. Die intro van de Krakowien-suite. Die.
0: Ja.
1: Dit vind ik zo verschrikkelijk mooi. Daar heb ik heel veel troost bij gehad. Ik was toen een beetje in de war. Ik draaide iedere keer dat stukje van die Chopin. Een van zijn eerste werken. Van die Krakowien-suite of zo. En dat heeft mij door tussen 4 witte, een soort van catalogus heeft mij doorgesleept. Het is een uitzending van hun geweest, dat kun je nagaan. Ja. Wat voor vreemde impact radio soms kan hebben.
0: Ja, nou, dat vind ik het fantastische van radio. En wat ik het mooie altijd zeg... Kijk, ik doe natuurlijk al heel lang televisie, al 11 jaar. En op zich, kijk, daar komt echt een treintje met Jan binnen.
1: Ja, de hondenkop.
0: Ja, de hondenkop. Dat mooie ouwe, dat hoor je ook mooi binnenrijden. Nou, de remmen piepen zo, wacht maar. Nou, valt mee.
1: Ja hoor.
0: Ja, ja. Dat is het lijntje naar Soest, hè? Daar zat Jan ook graag in. Al die kleine stationnetjes doen. Dit is een heel leuk lijntje dit. Die gaat over Den Dolder, Bilthoven, Soest-Zuid. Eén spoortje straks. Dat is de oude romantische trein met al die oude stationnetjes. Dat is echt prachtig. Maar nee, wat ik vind van de radio is... En dat heb ik altijd gevonden. Het is echt het medium van de verbeelding. Hè?
1: Ja, absoluut.
0: Want mensen die schreven dat ze ons zagen zitten. Nou, zoals jij dat ook hebt. Ze zagen Jan en mij daar op zo'n station zitten. Helemaal verlaten daar in Praag. Ze zagen ons op zo'n kamertje zitten met z'n tweeën. Met heel veel drank. En op de televisie slaat het dood, is het plat.

0: Dit is het kerkhof, de baan, waar Jan Tittel begraven ligt. Alleen wij moeten even zoeken waar dat is.
1: Ja, hij ligt... Kijk, hier ergens loopt de trein langs. En we komen straks op een nieuwe gedeelte. Dan moet ik even ook weer, want ik ben een tijd niet geweest hoor. Maar dat vinden we wel. Ja, het ligt natuurlijk heel dichtbij zijn huis waar hij woonde. Bij de generaal, bij de trein. Want dat geluid, dat was hem zo lief. En En Jan hield natuurlijk ook wel van de rust. Het heeft wel iets, dit, als ik nou... Nu loop ik er weer na een tijdje. Of na een hele tijd, eerlijk gezegd. Het heeft wel iets van het... San Markse Friedhof. Waar natuurlijk, ja, dat is nog drukker. Want daar rijdt die grote snelweg. Die trouwens is een snelweg. Het zou weg moeten, dat San Markse Friedhof waar Mozart lag. En daar is zoveel commotie over geweest. En waarom? Omdat zogenaamd Mozart ligt er dan. In dat massagraf.
0: Ja, ze wisten dat niet.
1: Ze wisten het niet precies. Maar goed, omdat daar... Je hebt je toch dat beeldje... De plek van de nachtuitzending. Waar een stuk film... Kijk, hier lopen we door een plas. Zo niet. Kijk, daar heb je dat nieuwe gedeelte.
0: Ja, dat is
1: hier.
0: Nieuw, ja.
1: En er is zo'n... het schuldgevoel van de Weners... alleen al tegenover Mozart. Want ze hebben hem toch altijd slecht behandeld. Dus... San Markse Friedhof, ja, is blijven bestaan. En dat vind ik wel heel bijzonder.
0: Ja, de entree hier van dit, ik zeg net tegen Han, dat leek een beetje Oostenrijkse. Met die leisteen dakbedekking en die kleur van het gebouw.
1: Ja.
0: Het
1: deed een beetje aan... Kijk, nou kom je op het gedeelte, maar ja, ga maar eens zoeken, hè. Hij ligt een beetje naar rechts, geloof ik. Ja, we moeten niet kwaad zijn als we hem niet vinden, hoor. Want het is natuurlijk een hele zoekpartij. Want zie je, het waren van die kleine laantjes. Daar heb je hem.
2: J.W.A.
1: Tittel. Wie heeft dat vliegtuig?
0: Haag, geboren in Den Haag in 1923. In 1989 overleden in Praag.
1: We hebben Jan gevonden.
0: Ja.
1: Zie je, dat vond ook Jan mooi natuurlijk, dat we lang naar hem moesten zoeken. Ja.
0: Ja.
1: Ik had er een treintje op gezet, vind je niet? Dat vliegtuigje vind ik een beetje vreemd. Dat is wel symbolisch natuurlijk. Ja, ik denk misschien toch kleinkinderen. Er staan nog bloemetjes.
0: Ja.
1: Zie je, hij wordt wel herdacht. Hier ligt Jan, ja. God, dat doet me toch wel wat. Om er na zoveel jaren weer te komen. 89 was het.
0: Ja.
1: Alweer 11 jaar geleden. Jan was 62, geloof ik, hè? Even kijken hoe oud was hij. 23. Nee, 63. Wat was hij? 63, hè? Nee?
0: 66.
1: 66 was hij.
0: Ja.
1: Hij was net gepensioneerd, verdomd. Ja, dat is waar.
0: Ja, want die
1: party was een jaar ervoor.
0: Die band die heb ik van Jan Bolling gekregen.
1: Ja. Dat afscheid was toen was je nog officieel met 65 ging je pensioen. Hè? Dat was nou natuurlijk anders. Hoewel, ik ben ook op 65 officieel heb ik afscheid genomen. Dat had hij toen ook gedaan. Hele rare afscheid met rare stukken uit de studio. Dat is heel mal geweest.
0: Ja, heel vreemd. Een beetje surrealistisch zelfs.
1: Ja.
0: Wat ik gezien heb, ik vond het...
1: Maar het bestaat nog steeds, het graf, gelukkig.
0: Men wist niet zo goed wat men ermee aan moest, had ik het idee.
1: Dan ligt hij toch minder langs de trein dan ik dacht. Het kerkhof is langs de trein. Maar,
0: ja.
1: Maar kijk, die huizen zie je, dat weet ik zeker. Dat kan me herinneren. En dat het zo open was allemaal. Ja. Dag Jan, hè, is het nou?
0: Ja.
1: Ja, Den Haag geboren, dat hoorde je ook, hè, dat Den Hagenaar was. Dat was een manier van praten. Haags bleef hij, tot en met.
0: Nou, het was natuurlijk een moeilijke man, maar ik heb aan zijn uitzending met jou heb ik heel veel plezier beleefd in ieder geval.
1: Alleen maar buiten alle ruzies heb ik hele dierbare herinneringen aan Jan. Aan Jan heb ik eigenlijk veel te danken. Dat mag ik toch wel zeggen. Al die prachtige reizen die ik heb mogen maken. Ook daarna met Jacob Bogaert. Was natuurlijk toch in de geest van. Hè? En later nog heb ik eens een Wagnerreis mogen maken met Jan-Willem ten Broeke. En altijd op de manier, en zelfs ik heb veel van Jan geleerd. Ik heb een paar grote marathons gedaan met Christian Bor, met zijn reismuziekgezelschap. En ja, zoals ik nou bij het graf van Jan Titel stond, stonden we bij het graf van Tchaikovsky in de sneeuw met 20 graden vorst. En dat zijn ook van die onvergetelijke momenten. Dan denk je, ja, dat zonder Jan had ik dat nooit gedaan.
0: Nee.
1: Jan is echt een grote leerschool voor me geweest. Voor alles, zelfs nu nog bij de televisie.
0: Ja.
1: Hij heeft ook het eerste televisiejaar heeft hij meegemaakt, hè? Ik ben in 1989 begonnen. En hij is eigenlijk, dat was een ontzettende klap voor me, dat hij toen zo snel overleden is. Ik begon in januari. En ik ben toen bij hem in het hok geweest en toen. Ja, hij vond het toch wel bijzonder en leuk. Maar hij heeft het niet langer dan 3 maanden mogen meemaken. Ik geloof dat april, mei is het gebeurd. Heel kort. 1989 was het moment dat daar ook de muur viel, hè? In Praag. Dat heeft hij mogen meemaken. Dat is zo raar. Dat is werkelijk heel schrijnend. Hij zit op die hotelkamer in het Alcon in 1989.
0: 89, ja, precies, ja.
1: Zit hij in het hotelkamer en dan heeft hij de radio aan. En je hoort hem alleen maar hijgen.
0: Ja.
1: En dat is een soort exhibitionisme natuurlijk. Om, wie doet dat nou als je zo ziek bent? En zou jij dat doen? Je bandje laten lopen. Zodat mensen horen hoe je aan je einde komt. Dat is toch te dol voor woorden. En je hoort hem hijgen. Ik kan niet meer. En dan gaat hij bellen. En op de achtergrond hoor je dus. En daar geeft hij soms ook wel commentaar op nog, zo ziek als hij is. Hoor je dus die bijeenkomsten op het Wenceslasplein. En je hoort de radio dat verslaan. Dat is zo bizar. En dat zijn de laatste momenten die we van Jan op de band hebben. En daarna heeft het bandje laten lopen, ook toen hij naar beneden ging. En ja, toen is het verloren gegaan natuurlijk. Want in die herrie en in die chaos. Laat niet iemand in de zieke auto dat het bandje nog mee lopen.
0: Nee.
1: Dus dat is het einde geweest. Ja, je hoort de trein wel, hoor maar. Mooi op afstand.
0: Nou, ja. De trein op afstand voor Jan Titel nog hier bij zijn graf. Met zijn grote vriend Han, de kleine man, reiziger. Han is natuurlijk niet alleen maar een kleine man, maar ook een hele fijne man. Han reiziger. Ik wil jou heel erg vriendelijk bedanken voor dit gesprek voor Radio Drenthe en de VPRO.
1: Ik heb het heel veel plezier gedaan. Dank je, Harry.
2: De muziek in deze aflevering van Harry's Blues met als gast Han Reiziger. Die muziek die kan eigenlijk alleen nog maar van Mozart en van Benda wezen. En dat is ook zo. Een aantal variaties van Mozart. Udevoer de Murray Pariah en Radu Lupu. Het Alla Turca. Udevoer de Christian Zacharias. En het Allegro Ritenuto. Ook weer van Murray Pariah en Radu Lupu. En een stuk van Frans Benda. Een van de twee broers. De andere was Jitsi. Sonate in G. We gaan verder op pad met Harry Musquet. En doorvoer deze keer naar een romance in Norg.
0: Hier bent wij in Norg, een van de alleroudste kerken. Daar starten we tegenaan hier. 10 uur dienstieten, Nederlands hervormde kerk. Een hele oude kerk, een van de oudste van Drenthe, denk ik. Zo is het kijken. Maar ja, Norg heeft voor mij ook nog een andere betekenis. Ik heb hier 6 jaar verkering gehad en dat was hier achter. Of eerst ergens aan de andere straat waar ik heen was. Toen ging ik op de fiets dus altijd naar Norg toe. Want een brommer kon er toen nog niet af. Maar door weer en wind kroste ik hier op af. En mijn vriendin Miep Huisman die woonde hier. En die kwam later wonen in een, verbouwde Saksische boerderij, de Eshof heet dat. En dat is later gedeeltelijk het woonhuis was helemaal gerestaureerd. En de deel werd gebruikt als de expositie, als een permanente expositieruimte. In de verschillende kunstenaars van de Drentse Schildersgenootschap en zo, die hebben daar nog geëxposeerd. En Wim van der Hoek, de stiefvader van Miep, die was ook kunstenaar. Die was beeldhouwer en schilder. En een van de eerste die dat overigens ook nog geëxposeerd heeft, was Frans Jansen. Die nu in Assen zit en mede-eigenaar is van de Gulle Gans. En die heb daar ook nog geëxposeerd. Maar dat was eigenlijk mijn vriendin. En in die tijd kroste ik altijd op en neer, dus op een fiets. Hier tegenover, heer ik toen het wapen van Norg, legde ik nog wel eens een biljartje met, de broer van Miep, met Jeff. En ik heb hier ook heel veel rondlopen met de hond in het veld en zo. Hier, met de een. Er zaten twee honden, de een en de ander. Maar de een, was daar. En dat was een ontzettend lief hondje. Ik ging hier ook wel eens met de bus naartoe, met de ESA. Helemaal Stollinga's autobusdiensten. Gele bus met een groene afzetting. En daar zat de chauffeur en die heette Job. En die en soms zat er geen mens in die bus. En dan, hij wist precies waar wij heen gingen. En dat hond daar was op de hoek. Was een plaats waar de bus dan stopte. En vaak bracht dat hond mij weg. Als ik weer, en die was heel vies met mij. Ding. Ik heb ook nog wel gered uit de muil van een grote Bouvier. Maar ik heb daar 6 jaar rondlopen. Ik sliep hier dan ook later wel. Hè, dan, zo giet dat dan. Als je wat verder in zo'n relatie komt. En, helaas, of ja, in die tijd is dat toen. Dat is uitgegaan. Niet door mijn schuld, want ik heb dan nooit een verkeering gemaakt. Zo, als ik trouw ben aan één, dan blijft dat meestal wel zo. Als ik geen verkeering meer heb, dan dondert het niks meer. Dan riek ik alles net als vergenteloos, zou ik maar zeggen. Maar dat vond ik toen, gloepens verveeld. Maar ja, ik heb een paar mooie liedjes over geschreven. Zo als Say That Window of My Eyes. En Somebody Will Know Someday. En Time Passed Me By. Dus ja, die ruttigheid, die heb ook wel weer wat opleverd. In toch een paar mooie chansons, zou ik maar zeggen, die altijd zullen blijven. En laat me dat maar zien als een ode aan Miep dan.

0: Nou, dat is natuurlijk een prachtig dorp. Maar net zoals alle dorpen in Drenthe is er hier ook veel nijbouw komen. En die S aan de zuidkant, die hebben ze ook weer een beetje verknald en zo. Maar ja, dat is evident aan deze tijd. En ja, door dik en dun hè, ging ik hier naartoe. Het is wel zo wie het was dat het gewoon helemaal dat je niet kon komen. Dat was, ik meen dat dat ergens in de 60e jaren was. In zo'n hele strenge winter, dat er geen bus meer liep. En dat ik hier nog wel eens met Gelling, met een heupflacon cognac, gewoon zo 50 kilometer liep. Moet je nagaan, wat je toen wel niet deed. Ik bedoel, maar zal nou niet meer in me opkomen. Maar dat werd toen gedaan. En ik weet nog wel dat ik op de vakantiewerk had, op de Wilgo, dat ik op Malle, op een alle Benelli en zo, die talent had van George Greving en zo, op en neer toerde. En ja, je had er wel wat voor over in die tijd. Dan moet ik ook zeggen dat het hele aardige mensen waren. Hoor. Joker van de Hoek en Wim van de Hoek. En Wim was een hele lieve man. Hij helaas veel te vroeg overleden. Hij had ook een of andere kwaal, een soort van verwaarloosde. Nou, in ieder geval kreeg weinig lucht meer. En, maar wij waren allebei gek van jazz. En wij lagen dan vaak, zoals middags hij die uitzending van Michiel de Ruiter en zo. Dan lagen wij voor zijn alle radio, als Thelonious Monk erop was, of Charlie Parker of Miles Davis. Dus dat was echt prachtig. En in die tijd speelde ik dan een beetje bas en zo. En, ja, nee. Ja, en die mensen die hadden toch wel veel, voor die tijd hadden die heel veel begrip voor zo'n figuur als mij. Ik bedoel, dat waren kunstenaars, die kwamen uit het Westen, die waren toch wat losser als de autochtone bevolking in Drenthe. Maar ja, ik weet niet waar ze bleven, maar ze schijnt getrouwd te wezen later en ergens in Almere of all places te zitten. Nou ja, ben ik toch blij dat ik in Drenthe bleef, man. We hebben hier ooit nog een keer gespeeld, ja, of ja, dat was Elzinga of zo, een hotel iets verderop, met een zaal erachter. Ja, wij hebben toen eigenlijk alle dorpen van Drenthe zo'n beetje hard. En, s'nachts fietste ik altijd terug en dan ging ik nog wel eens in P-stem aan bij Café Winter inderdaad. En als het goed koud was, dan nam je daar nog even een borreltje. En dan, de jongen die daar aan de baas zei, graag hier, die kende je ook wel. En dan ging ik weer wieder. Maar ja, ik heb heel vaak die 15 kilometer, 16 kilometer Assen-Norg en vice versa afgelegd. Het was niet verveeld in die tijd, nee. Dan ben je ook nog wel eens op de motor van Erik Nordholt. Destijds nog op het gymnasium in Assen. Maar die kwam altijd met de motor van Abelscha. Want die had verkeering met Annie van Leeuwen. En met Dries van Leeuwen was ik bevriend. Die speelde klarinet. En hij had zijn alle NSU Max. Stond er in de schuur. Maar Alfred Luiker die had hier ook verkeering. Met het meisje van met die winkel daar. Daarachter was vroeger een boekwinkel. Ik weet niet meer precies hoe ze heette. En... Het was een mooie avond en wij zagen die modder staan in zo'n schuurtje. Oké, niemand riepen wie, maar we wisten wel hoe we het brommen. Dus wij trapten aan en met drie man, één achterop, één voor op en zo naar die wichten toe. Maar s'avonds kwam dus ik sliep toen bij Van Leeuwen, weet ik nog wel, bij Andries. En ik kwam Erik eraan, die was toen al een beetje, ja, het was wel funny. Hij had wel veel humor, maar hij was ook wel soms wel erg... Ik denk wel bedonderd dat we die modder pakken zonder hier. Het was wel leuk. Later commissaris van politie te Amsterdam. Ons toen maanden van... En niet weer, jongens, hè? Weet je wel.
1: En dat was Harry's Blues voor vandaag. Met als gast Hanne Reiziger. Harry's Blues wordt gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
3: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Bordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie Johan Derksen.
1: Hey.
4: Hayes Carl, dat is een singer-songwriter uit Houston. Hij heeft 8 albums gemaakt. Hij woont samen met singer-songwriter Alison Moore. En hij brak in 2017 spectaculair door. Hij werd gekozen tot Musician of the Year. Hij maakte het Album of the Year. Hij schreef de Song of the Year. Hij werd Songwriter of the Year. En Best Male Vocals of the Year. Hayes Carl, Long Way Home.

Hayes Carl, Long Way Home. Patricia Burke uit Nashville schreef al nummers voor Trisha Yearwood, Dina Carter, Patti Loveless, Kenny Chesney, Reba McEntire, Tanya Tucker en Sweethearts of the Rodeo. Ze is getrouwd met Jeff Hanna van de Nitty Gritty Dirt Band. Ze heeft 7 albums gemaakt en ze heeft 7 hits in Amerika. Patricia Burke, River of No Return.

Patricia Burke, River of No Return. Marcus King, dat is een bluesgitarist uit South Carolina en hij is de zoon van bluesgitarist Marvin King. Hij werd ontdekt door Warren Haynes, destijds van de Allman Brothers Band en dit kop van het album Carolina Confessions. Marcus King Band, Goodbye Carolina.

De Marcus King Band, Goodbye Caroline. Jimmy Barnes werd geboren in Schotland, maar verhuisde als kind met zijn ouders naar Australië. Daar werd hij een megaster die ook in Amerika en Europa succesvol was. En hij is de vader van zangeres Mahalia Barnes. Dit komt van het album Heat. Jimmy Barnes, Stone Cold.

Jimmy Barnes, Stone Cold. Sandy Posey uit Alabama begon als achtergrondzangeres in de studio's in Memphis, Nashville, Muscle Shoals en Houston. Ze is te horen op albums van Percy Sledge, Bobby Goldsboro, Joe Tex, Tommy Rowe, Aretha Franklin en Elvis Presley. Maar ze had ook een serie solo hits, Born a Woman, Single Girl, Are You Never Coming Home? En ook dit was een grote hit in Amerika. Sandy Posey, I Take It Back.

0: better to be loved than it is to love.
1: Sandy Posey, I Take It Back. Na het uit invallen van The Animals ging zanger Eric Burdon verder als Eric Burdon and The Animals. En dat kwam omdat drummer John Steele de bezitter was van de naam The Animals. Eric Burdon was echter het gezicht van de band en de soundbepaler. Eric Burdon and The Animals, Gin House Blues.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: On Your Time van de Steelwoods is het album van deze week. En zanger Wes Bayliss uit Alabama heeft intussen een nieuwe band samengesteld voor de tour door Amerika en Europa. En vier ijzersterke albums maken duidelijk dat deze band absoluut geen eendagsvlieg is. De Steelwoods, Broken Down Dam.